0: tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond 3 mensen aangehouden. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied weiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd eind januari door president Trump naar voren geschoven. Dat gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 14 minuten. Dit was de verkeersinformatie.

14 mei en jij bent erbij. Ja, een dag waarop ik denk dat wij met een heel select gezelschap zijn hier bij Dagnacht. Ik bedoel, zoveel heel Nederland is vrij en ligt nog lekker te slapen. Maar jij niet. Want jij zit nu te luisteren. En ja, daarom hoor je echt bij de elite van Dagnacht, kan ik je zeggen. Laat mij vooral even weten, ter bevestiging, dat jij tot dit selecte gezelschap hoort. Door even je te melden via NPO Luister. Dan weet ik het helemaal zeker. Ja, en omdat jij tot die elite behoort, neem ik je gewoon even mee in de uitagenda van vandaag. Wat je allemaal kunt doen op deze Hemelvaartsdag. Ik heb het even aan onze vriend en vijand, Chat Gubbete, even gevraagd. En die komt met het volgende. In de categorie tradities en natuur kun je vandaag vroeg uit de veren voor het traditionele douwtrappen. Dat is fietsen of wandelen in de vroege ochtend. Bijvoorbeeld op de Veluwe, zegt hij. In de categorie evenementen kun je naar Rollende Keukens. Dat is culinair genieten in de Westergas in Amsterdam. In de categorie festivals staat er bezoek lokale feesten... zoals de Geuzenfeesten in Biervliet, de Keidagen in Lochem... of Festival Weekend Waldegem. Nou, dat klinkt alsof je er allemaal bij moet zijn. In de categorie markten, de Bloemetjesmarkt in Leeuwarden... of braderieën in Hoensbroek en Rode. Dan heb ik nog regio-specifiek... Utrecht, het Spring Performing Arts Festival. Bij Slot Zuilen. En Brabant heeft het Breda Jazz Festival. Of het Mout Bier Festival in Tilburg. Is iets voor Jarno. Nou goed, omdat je bij de elite hoort... kan het niet anders dan dat ik je ook ga trakteren op... ja, denk ik wel, het meest bizarre combinatie van de dag-nachtplaten. Echt, dit hou je in een normale uitzending nooit horen. Maar dit gaan we zo meteen allemaal even...

0: Goedemorgen. Doortje is er, Elite, check, zegt ze. Robert is er, Jos, Ronnie, William, Stefan, Bartel. Oh, Edwin, GJ. Nou, dit vind ik een mooie score. Dit ben ik echt hartstikke blij mee. Jarno, vind je niet, valt niet tegen, toch?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ja, weet je, ons werk gaat ook gewoon door. En voor sommige mensen ook. Of die zijn gewoon wakker om wat voor reden dan ook. Nou, lekker aansluiten hier bij dagnacht. Ja, we hebben een dag-nacht-situatie op Hemelvaart. Hemelvaartsdag, dan denken we toch aan Jezus Christus die naar de hemel vaart. Dat is toch waar deze dag voor is bedoeld. Met Pinksteren dan daalt zijn heilige geest neer. Voor als je afvraagt waarom zijn we eigenlijk vrij met Hemelvaartsdag. Dat is dat, dat herdenken we dan. Maar dat heeft ook te maken met de dag-nachtplaat van deze dag.
2: De dag-nachtplaat.
0: Ik zei het net al, je hoort bij de elite club van dag-nacht. Want ongeveer iedereen is vrij, maar jij niet. Dus doen we ook even iets bijzonders qua muziek. In de kat.

0: met twee suggesties voor deze dag-nachtplaat. De ene ken ik, de nachtplaat. Maar die dagplaat had ik echt nog nooit gehoord. En toen vroeg ik aan jou, waar komt dit vandaan? En toen begon jij stiekem een beetje te blozen.
1: Te blozen?
0: Jij begon een beetje te blozen. Althans, zo heb ik het geïnterpreteerd.
1: Ja,
0: alsof jij een beetje verschaamde dat je dit leuk vond of zo.
1: Oh, nee, helemaal niet. Nee,
0: maar hoe ken jij dit dan? Want ik heb dit echt nog nooit gehoord. Maar het staat wel in het systeem van Radio 2.
1: Hoe ken ik dit? Gewoon via een keer gehoord. En het is ik gewoon blijven hangen, omdat het heel makkelijk mee te zingen is. En heel gezellig is, vind ik het.
0: Het is gezellig, het is meezingbaar, het is Nederlands en het heeft dus te maken met varen.

En zo is maar net, Adele. Ja, precies. Een hele goede morgen op deze hemelvaartsdag. Ik ben benieuwd, ja, als je nu luistert, hoor je echt bij de elite? Want iedereen is toch gewoon vrij vandaag? Nou, Erik, UK komt al binnen via de NPO Luister-app. Nou, we werken hier gewoon vandaag. Ja, maar jij zit natuurlijk in de UK. Dat is natuurlijk een ander verhaal. En hij zegt erbij, heb je vandaag twee takkenherrieplaten bij dagnacht? Ja, hij denkt altijd dat ik takkenherrie draai. Dat valt hartstikke mee. Loek is er gelukkig ook weer bij. Die zegt, goedemorgen, staat de machine al warm? Nou, die ga ik zo even aangooien. Ik krijg ook een

0: hoort. Misschien jij wel, dan ben ik benieuwd. Maar ja, hier kun je dus op stemmen in de categorie dagplaat. Want ja, varen, zeeman. En ook stiekem een beetje voor Jarno.
1: Nachtplaat.

Jezus Christus op dit nummer. Opstijg naar de hemel. Nou, vind ik wel best toepasselijk. Sail Away en een lekkere flow van Enya. Dat is de nachtplaat van deze nacht. En het is dus echt helemaal aan jou. Waar gaan we voor? NPO Luister is de plek waarmee je kunt communiceren. Dagplaat of nachtplaat. Kom maar door. Eerst heb ik

0: Ik vertelde 2 dagen geleden toen ik hier zat dat ik het aan de stok had met een collega op school. Bij wie ik echt op de blacklist sta. Ik heb 2 dingen gedaan waar ze niet blij mee was. In de categorie eindexamen administratie. Nou, Roland, ik kwam op school. Ik zag haar staan. En ik ben meteen een andere hoek ingedoken. Namelijk mijn muzieklokaal. En ik dacht, ik zie jou niet. Ik ben er niet. En iedere keer als ik haar zag, dan dook ik weer een lokaal van iemand anders in. Ik heb haar ontlopen.
1: Oké, maar ja, je hebt
0: daar
1: al de drumstokjes, hè?
0: Ja, daarom. Ik had gewoon drumstokken onder mijn trui verstopt. Voor het geval ik het tegen zou komen. Of een stokje van de triangel, weet je wel? Die is net iets scherper.
1: Ja,
0: precies. Ja, dus zo is het inderdaad. Hey, goed, we hebben het even over het volgende.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Ja, de vaart van Jezus Christus. We hadden het over Zeeman. Wordt Zeeman van Ancora. Jij kent deze band.
1: Jazeker, ja.
0: Leg even uit, want ik ken ze helemaal niet.
1: Ik ken ze niet bij naam, maar het zijn in ieder geval 3 mannelijke zangers. En die doen veel covernummers zingen.
0: Oh, en is dit ook een cover of is dit wel een original?
1: Volgens mij is het een cover.
0: Ah, oké, okay, ja, geinig. Ja, nee, ja. Jij hebt erop gestemd. Stefan, Loek, Huub, Bartel, Ronnie, Koen. En voor de nacht had ik in de aanbieding onder andere Lika, Marco, Martine, Erik, UK, Christian, Isa, Bert. En jij gaat dus gewoon lekker voor die dagplaat. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk hoor. En volgens mij, Jarno, je hebt het ook blij, hè?
3: Ik ben heel blij.
0: Ja, je doet er Jarno ook nog plezier mee. Nou, ik ga eens even in jouw hoofd kijken, want jij kent deze band. En na dit liedje kennen we hem allemaal. Hey, werk ze nog, hè? Doet.
1: Doei.
0: Wordt Zeeman, wauw.

0: Lekker blijven slapen. Snelle Amaan hier op NPO Radio 2. Gelukkig appt Eloy ook. De krokettencourier is er ook gewoon bij via NPO Luister. De elite van dag-nacht. Want die winkeltjes moeten gewoon vol. En zo is het natuurlijk ook maar net. Hè? Goed zo. Oh, zo. De hele windvlaag komt binnen. Roland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je had ook nog een andere vraag aan mij, behalve de dag-nachtplaat doorgeven. Vertel op.
1: Ja, hoe is het met jouw collega's verlopen op jouw school?
0: Ja, thanks voor de vraag. Ja,

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

song van deze week. Want als zo'n legendarische band als de Stones met een aankondiging komen gewoon een 25e album uit te brengen en de eerste single klinkt zo, ja, dan moet het wel de nieuwe topsong zijn. Je hoorde de Stones met In the Stars en het nieuwe album dus. Dat bevat hele goede samenwerkingen met onder andere Steve Winwood, Robert Smith van The Cure, maar ook, ja, toch een soort aardrivaal, Paul McCartney. Dus een groot eerbetoon aan de muziek lijkt me dit aankomende album. Zometeen gaan we een vraag pakken uit het eindexamen muziek, wat mijn leerlingen afgelopen maandag hebben gemaakt. Eens even kijken hoe het met de muziektheorie kennis zit van onze dag-nacht luisteraar. Eerst Frank Stellen met Far From All.

Ed Sheeran hier in de hele vroege hemelvaartdag op NPO Radio 2. Ik krijg nog een appje van Ramon, die komt nog even terug op die zeeman die we net hebben gedraaid. Die zegt dat het oorspronkelijk is van Santiano. Dat is een Duitse band en daar is alles op gebaseerd. En hier heb ik ook vragen bij, Robert. Ik ben mijn 900 cd's nu op alfabetische volgorde aan het zetten. Wat een klus zeg. Ja, dat lijkt me ook, ja. Afgelopen maandag toen maakten mijn muziekleerlingen op school waar ik werk het eindexamen muziek. Niveau VMBO. En ik heb het nog niet nagekeken, maar wel heb ik het examen bekeken. Welke vragen zitten erin enzovoort. Nou ben ik benieuwd. Zou jij het leuk vinden om gewoon even 3 vragen bij mij uit het examen door te nemen? Ik heb er een paar uitgekozen waarvan ik denk, nou dat zouden wij best wel kunnen. Lijkt je dat leuk? En joh, je mag je favoriete plaat aanvragen als je de 2 goed hebt van de 3. Zullen we dat doen, Jano? Ja. Als je 2 van de 3 vragen goed hebt, mag jij je favoriete plaat horen. Laat weten of je mee wilt doen. Het is heel simpel. Het is hartstikke leuk. Via NPO Luister. Meedoen met het muziekexamen.

Kan gewoon naar zijn concert, hè? Ticketmaster is de plek waar je kunt zijn. Of misschien wel gewoon via Ticketswap. Dan zit je er denk ik nog iets goedkoper. Arme Harry Styles. Nou, hij zal er echt niet minder rijk van worden, hoor. Dat denk ik sowieso niet. Een hele goede morgen hier bij Dagnacht. De elite die heeft zich gemeld via NPO Luister. De mensen die gewoon wakker zijn op Hemelvaartsdag. Ook Judith komt binnen. Ik had je al gemist in het eerste drie kwartier. Ze zegt...

0: maar present. Waarschijnlijk ook weer vanuit de sportschool. Goed, ik heb iets voor je meegenomen. Mijn muziekleerlingen deden afgelopen maandag examen op school. Ik kreeg veel geklaag over de Teams-app. We hebben een soort app met elkaar. En zeiden, oh, het was zo moeilijk. Nou, ik heb er even naar gekeken. Er zitten inderdaad wel een paar dingen in dat ik denk, dat is inderdaad taai, maar te doen. Dus ik heb nu 3 vragen uit het examen meegenomen. Ze gaan allemaal over hetzelfde liedje. Namelijk Morgan Wallen en Post Malone met I Had Some Help. Wordt straks nog gedraaid door Bart Arens. Maar goed, dan is er grote kans dat je dan wel slaapt. En ik dacht, ja, we kunnen gewoon eens even 3 vragen gaan doen. En David, jij hebt je gemeld, je durft het wel aan.
1: Goedemorgen, ja, dat klopt.
0: Zo, heb je eindexamen muziek gedaan destijds?
1: Ik weet het niet of wij muziek... Nee, volgens mij hadden wij er geen muziek bij toen.
0: Nee, heel veel scholen bieden het ook niet aan. Dus de kans is groter dat je het niet hebt gedaan dan wel. Maar wie weet.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Jij denkt, ik durf het wel.
1: Ik ga het gewoon proberen. Ik hou van mijn uitdaging.
0: Nou, leuk zeg. We gaan het doen. Het gaat dus om het liedje I Had Some Help. En wat je nu gaat horen is het intro van het liedje. De gitaar speelt 4 keer een riff. En de vraag is, op welke tel van de maat begint de riff steeds? De eerste tel, tweede tel, derde tel of vierde tel? Ik laat het 2 keer horen. Ik tel mee. Ja, ik doe gewoon nog een keer.

0: echt heel benieuwd of je dit weet.
1: Het is echt een wilde gok. Ik denk de vierde.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Inderdaad, 1, 2, 3. Hartstikke goed, de vierde tel. Nou, gaan we door naar vraag 2. Je hoort een stukje van het tussenspel en de overgang naar de bridge. De bridge is rustiger dan het tussenspel. En hoe komt dat? En let daarbij, het antwoord moet gaan over de drums. Waarom is de bridge rustiger door de drums?

0: Doe nog gewoon één keer. En nu komt de bridge. Is die rustiger als je luistert naar de drums?
1: Oh, drums weet ik totaal helemaal niks over, behalve dat ik erop kan slaan.
0: Ja, zeker. Ja, en wat was het verschil tussen erop slaan bij wat je eerst hoorde en daarna?
1: Zijn die twee, die versie, die baspedaal of iets zo'n ding niet gebruiken?
0: Ja, ja, heel goed. Ze gebruikt alleen maar het basspedaal in plaats van het hele drumstel. Nou, ik ben helemaal flabbergasted. Goed zo. Gaan we door naar de laatste vraag. Gaat ook over het einde van het liedje. Je hoort het einde van het lied. Op welke tel van de maat hoor je steeds help? Dat is een koor die dat zingt. Komt die twee keer.

0: 1, 2 of 3, 4. Welke tel hoorden, riepen ze help?
1: 1.
0: Nog eens?
1: Nee. Op 1, denk ik.
0: Nee, helaas niet. Maar. Ik vind, je hebt, de vraag was, of de, eigenlijk de bedoeling was, je moest er 2 van de 3 goed hebben. En dat heb je gewoon dus. Joh, je hebt gewoon dikke prijzen. En de prijs is, jij mag gewoon een liedje naar keuze aanvragen waar je op dit moment zin in hebt.
1: Ja, ik had zin in een mooi liedje van Johnny Cash.
0: Oh, wat goed. En welke zou je willen horen?
1: Ik had er 2 doorgegeven, of Man in Black of Boy Named Sue.
0: Nou, gaan we toch gewoon lekker Man in Black doen. Mag ik je heel erg danken mooi. En ik denk dat je uiteindelijk op een 7,5 zou zijn uitgekomen.
1: Nou, dat doe ik voor.

die had hij gewoon goed. Tot aan het nieuws heb ik nog deze. Lenny Kravitz, If You Can't Say No. Je weet wel, die gebaseerd op de piepjes van je hartslag in het ziekenhuis. Volgens mij ook nog gebruikt voor een ziekenhuisserie. Ingang Oost heette dat vroeger. Keek ik. Bloederig, dat wel.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht.

beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. En Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en ook is 1 man overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Calvin Harris met de vrouw die 15 miljoen eist van Samsung omdat ze ongeoorloofd gebruik hebben gemaakt van haar gezicht in een tv-reclame. Dua Lipa. Een hele goede morgen. En een hele fijne hemelvaartsdag vandaag. Ja, ondanks dat 90% voor mijn gevoel toch vrij is en jij en ik op dit onchristelijke tijdstip op deze christelijke dag gewoon wakker zijn, weet je wel, denk ik, ik geef je toch even deze geschiedenisles mee. Want voordat de ochtendgloren begint, even snelle opfrisbeurt van je algemene kennis. Want stel je voor dat je vandaag een reporter op straat tegenkomt die zegt, wat is hemelvaart? Dan zeg je gewoon, hemelvaartsdag is de dag waarop we herdenken dat Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de dood opgevaren is naar de hemel. Nou, zo simpel kan het zijn. En met Pinksteren, jongens, daalt de Heilige Geest neer. Dan weet je dat ook. Als beloning dat jij al wakker bent, heb ik de lekkerste muziek voor je in de vorm van Faith No More zometeen. Ook Blur komt eraan. En ik heb de nieuwste van Iris, of ja, eigenlijk moet ik zeggen Iris Jean. Maar eerst heb ik even een korte blik op de agenda. Want vandaag is de dag dat de EO op NPO 2 een bijzonder afscheidsprogramma uitzendt over Lenny Koer. Je kent haar wel. Die bijna na 60 jaar stopt met optreden en binnenkort naar Israël emigreert. Lenny won natuurlijk met ons land het Eurovisie Songfestival met haar liedje de Troubadour in 69 en is dus bijna 60 jaar in het vak. Haar laatste optreden is in Nederland op 31 mei in Utrecht. Daar kan je dus nog heen. En over het Songfestival gesproken, vanavond is natuurlijk de tweede halve finale van dat hele festijn. Goed, eerst iets anders. Afgelopen maandag toen belden we met William. William drinkt 3 liter koffie per dag. Ik vind koffie echt heel erg vies, maar wil het heel graag leren. Want koffie is een lifestyle en het ruikt lekker en al dat soort dingen. Ik wil dat gewoon ook, dus ik moet het leren drinken. Dus weet je wat? Ik loop zometeen hier naar het koffiezetapparaat. Maar weet niet wat ik moet gaan pakken. Latte macchiato, espresso, cappuccino of gewoon zwart? Laat even weten via NPO Luister. Wat wordt mijn instapkoffie? Dan ga ik hem zo halen en ga ik hem hier op de radio mijn allereerste slokken nemen. Oeh.

Opalite van Taylor Swift hier op NPO Radio 2. Koffie leren drinken. Ja, ik wil het heel graag, want ik vind koffie echt heel lekker ruiken ook. Het is ook echt een lifestyle. Ik vind het er gezellig uitzien. Ik wil gewoon meedoen aan deze wedstrijd. Maar ik vind de smaak heel erg vies. Echt heel vies. Ik heb het al ooit eerder geprobeerd. En toen dacht ik, ja, weet je, let's go. Maar ik kwam gewoon maar niet verder. Ik ben nu weer een paar jaartjes ouder en wijzer. Dus ik ga het opnieuw de uitdaging aan. Want ik wil het gewoon. En bovendien, ik heb twee kleintjes, ik werk in de nacht. Het zou best een welkome aanvulling kunnen zijn op mij.

0: vind koffie echt heel lekker ruiken ook. Het is ook echt een lifestyle. Ik vind het er gezellig uitzien. Ik wil gewoon meedoen aan deze wedstrijd. Maar ik vind de smaak heel erg vies. Echt heel vies. Ik heb het al ooit eerder geprobeerd. En toen dacht ik, ja, weet je, let's go. Maar ik kwam gewoon maar niet verder. Ik ben nu weer een paar jaartjes ouder en wijzer. Dus ik ga het opnieuw ga ik de uitdaging aan. Want ik wil het gewoon. En bovendien, ik heb 2 kleintjes, ik werk in de nacht. Het zou best een welkome aanvulling kunnen zijn op mij. Maar ik heb je gevraagd, waar moet ik mee beginnen? Robert komt via NPO Luister binnen. Café olé. Met melk. Judith die zegt daarentegen, gelijk in het diepe, gewoon zwart gaan drinken. Hans zegt, dubbele espresso. Oké. Okay. Jacco die zegt, koffie verkeerd. Ook Roland zegt espresso. En ja, toen hadden we Marco en Wietke en ook Hansje die zeggen, doe maar dit.
1: Ja, goedemiddag. Als instappertje zou ik toch voor een cappuccino gaan. Dat is in ieder geval niet gelijk zo'n heftige koffiesmaak. Zo ben ik volgens mij ook begonnen. Of met kinderkoffie, zoals ze het vroeger noemden. Veel melk en veel suiker. Maar nu moet die voor mij zo sterk mogelijk zijn. Op het apparaat druk ik altijd eventjes 3 keer extra op sterker.
0: Zo.
1: Die 2 bakjes koffie die ik drink op een dag, die moeten ook wel echt naar koffie smaken.
0: Oké, Antje. Nou, let's go. We gaan het doen. Ik heb hier de koffie. De cappuccino, weliswaar. En let's try. Daar gaat hij. Ik ga een slok nemen. Oh. Oké, die melk gaat wel. Oh jongens, dat je dit kunt drinken. En William, kom op, 3 liter. Doe normaal, man. Doe alsjeblieft normaal, dus niet te drinken. Oké, ik moet het wel... Oké, we gaan het volhouden. Misschien heb je een tip waar je nog betere koffie kunt halen. Of bonen, links gedraaid, rechts gedraaid. Weet ik veel gebrand. Eerst laat ik het even over aan Blur. Koffie.

0: Roxas met Inner Smile. Nou, weinig smilen voor mij, hoor. Zo, die koffie, hé. Ik heb net wat slokken genomen. Niet te doen. Hoezo zou je dit zoveel willen drinken op een dag? Ik moet ook meteen denken aan mijn docent Duits die ik had op het VMBO. Leerjaar 2. Mijn docent Duits, die stonk altijd naar koffie. Dus dan had je net vragen over de naam vallen en had hij net pauze gehad. En dan ging je zo boven je tafel hangen en dan... Oeh! Ik moet meteen aan hem denken. Nou goed, Nico die zegt, begin eens met ijskoffie. Bijvoorbeeld met karamelsmaak. Heerlijke dorstlester. En daarna overgaan naar sterkere ijskoffie. Ideaal, zegt hij. Robert zegt ook misschien ijskoude koffie. Kun je overal kopen, lekker in de zomer. En Aussie-Han die stuurt hier, en dat bedoelt hij weer, Down Under. Is het veel lekkerder volgens mevrouw. Dus misschien een reisje naar Australië. Nou, ik zal even vragen bij de NPO of er nog budget toevallig beschikbaar is. Maar ik weet niet... Oh ja, Ronnie die zegt nog Senseo. Maar dat is toch eigenlijk helemaal geen koffie? Is dat koffie? Ja, is dat wel koffie? En Herman die zegt nog... Je moet koffie drinken als een echte vrouw. Zwart, zoet en heet. Nou ja, ik weet niet hoor. Is dat zoals een vrouw hem echt moet drinken? Geen idee. Nou, ik vind het tot nu toe echt ontzettend goor. Eerst even nieuwe muziek. Ik heb een nieuw talent voor je klaarstaan. En ze heet Iris Jean. Ze heet in het echte Iris de Boer. En deze jonge twintiger, zij brengt al 2,5 jaar ja, echt hele fijne muziek uit. Stond al op grote festivals zoals Best Kept Secret. En ze heeft dus nieuwe muziek uitgebracht. En deze single klinkt echt fantastisch. Het gaat over een steeds pessimistische blik op de wereld die ze deelt met haar vader, die journalist is. Maar ook het ontstaan van het muzikale gedeelte van deze plaat is heel bijzonder. En ze legt het zelf even uit.
1: Hoi, Iris Jean hier. Je gaat zo luisteren naar mijn nieuwe single End of the World. Deze song heb ik gemaakt samen met Lars en Will. En we begonnen eigenlijk met een drumloopje en wat akkoorden. En dan gingen we daar overheen neurien. En eigenlijk hoorde ik het woord daddy. Dus ik zei een beetje zo voor de grap, daddy. En toen was ik een beetje aan het lachen. Want ik dacht, oh, dat is echt een gek woord. Dat gaan we toch niet gebruiken. Maar uiteindelijk is het toch de hoek van de song geworden. Dus zo zie je maar dat soms iets wat je denkt dat voor de grap is... toch best een cool idee kan zijn. Dus dit is End of the World.

0: Survivor Burning Heart hier op NPO Radio 2. Vanavond de tweede halve finale van het Songfestival. Nederland doet natuurlijk niet mee, dat weten we. Maar mijn buurman Jeroen Kijkendevechten die doet daar wel heel leuk het commentaar. Althans, dat denk ik. Heb jij gekeken, Jarno?
1: Nee.
0: Ik heb ook niks van gezien.
1: Nee.
0: Nee, maar ik weet gewoon, we kennen Jeroen, dus dat is sowieso leuk. Maar toch denk ik dat het een andere sfeer is als Nederland niet deelneemt. Maar goed, dat neemt niet weg dat we er wel gewoon even leuk aandacht aan kunnen besteden. In de vorm van een tussen de regels editie Songfestival. Afgelopen dinsdag hebben we het ook al gedaan met editie Songfestival Buitenland. Maar moest je alleen het land raden waar het liedje uitkwam. Want solo's raden uit liedjes die je niet zo vaak meer hoort is moeilijk. Maar nu hebben we een Nederlandse editie. We hebben 3 solo's uit Nederlandse inzendingen. Dus het land weet je al, maar nu wil ik toch wel echt weten van wie is dit? Dit is de eerste solo.

is te doen, laat weten. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. Dan krijg je straks nog twee andere solo's. Ook Nederlandse inzendingen van het Songfestival. En dan mag je, Kees, kiezen welke van de drie jij het leukste vindt. En die draaien we lekker helemaal. Maar eerst gaan we even lekker achteroverleunen. Misschien wel met een bakje koffie. Of niet. Zometeen Christina Aguilera, Jenny in de Ballo. Maar eerst John Mayer en Gravity.

0: en Let Me Out.
1: Jazeker, Christina Aguilera hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Zeg Hans, ligt jouw bank lekkerder dan je bed?
2: Dat weet ik niet.
1: Nee, want jij bent dus in slaap gevallen op de bank in plaats van je bed.
2: Ja, dan is het live in de studio kijken online en op
1: oh, dan begin je s'avonds al mee?
2: Ja.
1: En dan val je gewoon in slaap?
2: Ja, en dan is het even lekker even onderuit en dan vallen de oortjes aan de dek.
1: Hey, en dan word je wakker en dan zijn we er gewoon weer met de livestream.
2: Ja, en dan ben je weer met de livestream,
1: nou, ja. Nou, heerlijk. Ik vind het helemaal heerlijk. Nou, ik zou het bed gewoon verkopen en altijd op de bank gaan liggen nu.
2: Ja. De kat slaapt er af en toe op, maar die slaapt er meer als ik.
1: Oh, oké. Okay. En ging de kat nu ook lekker bij je liggen?
2: Ja, ook nog gisteravond.
1: Hoe heet je kat?
2: Poekie.
1: Poekie?
2: Ja, het is Poekie 2.0.
1: Oh, er was ook al een Poekie 1.
2: Ik had eerst Poekie 1 en nu is het Poekie 2.0.
1: Komt er na, hoe oud is Poekie 2.0?
2: Kleine 2 jaar nu.
1: Oh, dus je kunt er even vooruit. Er komt geen Poekie 3, of wel?
2: Nou, ja, dat weten we niet. Ik hoop dat het steeds langer volhoudt als de vorige.
1: Ook, was die niet oud geworden?
2: Poekie 1 was aankomen lopen, dus ik weet niet precies hoe oud die is. Was.
1: Maar niet lang bij jou geweest, begrijp ik dan?
2: Toch wel een jaartje of 7.
1: Oké. Nou ja, Poekie 1, 2, 3. Goed, 3, dat is ook het getal. We gaan namelijk 3 liedjes raden en dit is de eerste.

0: De vraag was, van welk songfestivalliedje is dit de solo?
1: Film After the Storm.
0: Ja, hartstikke goed. Ook goed geraden door Ausihan, door Christian, door Bartel, door William, door... even kijken, wie hadden we nog meer? Nou, heel veel mensen hadden hem goed. Goed, gaan we door naar nummer 2. Dat is deze. Oh, wacht, schuif hem over.

0: En dan zing jij natuurlijk.
1: Ja, dat kom zo af en toe. Ik kan hem wel.
0: En dan zingt Douwe Bob altijd?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb al genoeg koffie op, maar...
0: Of heb je ook iets anders op?
1: Nee.
0: Hij zingt Slow Down Brother. Goed, doen we gewoon even de laatste.
1: Ja.
0: Piano solo.
1: Die klinkt heel oud, maar ik weet hem niet.
0: Nee, zal ik dan de makkelijke

0: Het
1: klinkt als No Limits to a Limit. Nou, inderdaad, we zitten in de categorie Happy Hardcore. Maar welke artiest had die Happy Hardcore plaat? Het is nog maar 2 jaar geleden. Wie deed er toen mee? Hij is ook nog gedisqualificeerd.
0: Oh, jee. Oh, ja.
1: Daar komt hij, zeg maar.
0: Ja.
2: Het is heel spannend.
0: Duncan Lawrence. Ook niet, nou... Nee. Ja, aan hoeveel koffie kan het niet liggen, maar ik ben ik ben met die schrammering taal gerecht. En die was lachen, maar verder kom ik niet.
1: Nee, Duncan Lawrence had gewonnen met Arcade. Maar deze man die draaide met die Happy Hardcore, dat is Joost. Joost Klein. Weet je, met zijn blauwe pak, met zijn grote schouders, die iets had gedaan tegen een cameravrouw.
0: Ja,
1: en toen was er
0: ik ben helemaal gedaan, maar dit ja, nou, was makkelijk.
1: De eerste had je goed, kwam After the Storm van de Common Linnet 2013. We hadden Douwe Bob 2016, toen haalde hij de 11e plaats. En Joost, Europapa van 2 jaar geleden. Goed, welke van de 2, 3 zou je helemaal dan willen horen, Hans?
0: Nou, dan doen we maar toch de allereerste.
1: Ja, want die had je goed.
0: Die legt het me makkelijkst in het gehoor, laten we het zo maar zeggen.
1: Laten we dat doen, speciaal voor jou en voor Poekie 1 en Poekie 2.

In Tussen de Regels. Zometeen Jan-Willem start op. Zonder Jan-Willem en Jeroen. Jeroen hoor je vanavond bij het Songfestival. Maar het is Daniel Lippens met Roelof de Vries. En ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond ook 3 mensen aangehouden. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olielevering aan het land stopzette. Op die manier wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, dankjewel Suzanne. En wat rusten, hè. En dan goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: Nou, daar zijn we weer, hè.
3: Ja hoor, lekker.
2: Het is een vrije dag.
3: Het is weer een feestdag. Papa mag weer werken.
2: En dus het vakantieteam inderdaad. Met zometeen natuurlijk een startnummer. Ik zat te denken iets van MGMT. Electric View.
3: Lekker, lekker, lekker, maar niet zo lekker als Missing van Everything With A Girl.
2: En wat zou jij willen horen als startnummer? Stuur even een berichtje via NPO Luister.
4: Ster.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
19: Jan Willem, start op.
20: PNN Para. Er is maar één.
21: Good morning, Star Shine.

0: Roll With It. Op de Hemelvaartsdag, goedemorgen.
1: Ja. Zijn we gewoon weer.
2: Je glundert helemaal.
1: Ja,
2: dat vind ik zo mooi om te zien, Daniel.
0: Het is mooi, ja, het,

0: En daarom zijn wij er op de plek van Willem en Jeroen. Jeroen die ligt waarschijnlijk net pas te slapen na alle afterparties die plaatsvinden rondom het Songfestival. Er was natuurlijk gisteravond nog een repetitie. En dan gaat iedereen de stad in en dan...
1: Schmink.
0: Boa's.
1: Ja, alles.
0: Alles erop en eraan. En waarschijnlijk is hij net pas in zijn hotelkamer aangekomen. En Jan-Willem kennende, ja, die is of inderdaad aan het douwtrappen... of die is alweer de tv-show van vrijdag aan het voorbereiden. Hè. Dat kan natuurlijk ook.
1: Of een combinatie van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maandag zijn ze er in ieder geval weer. En vandaag is het dus Hemelvaartsdag. Maar gisteravond kregen we alvast een voorproefje. De Passion Hemelvaart editie was te zien op tv. En net als bij de paaseditie mocht collega Astrid Kersenboom het verhaal aan elkaar praten. Mila van Waardenburg die kroop weer in de rol van Jezus. En Roxanne Hazes was Maria. En online zijn de mensen weer lovend over haar performance. Ze speelde het weer goed en ze zong vooral...

0: Ja, een cover van Wazie natuurlijk, van Cloud.
1: Natuurlijk.
0: En dit is het nummer van Meteor. En daar sloot de hele cast dan mee af.
2: Waarom was het gisteren eigenlijk al?
0: Nou, omdat vanavond natuurlijk de tweede halve finale van het Songfestival is. Dus daar moest dan tv-zendtijd voor worden vrijgemaakt.
2: Jeroen heeft eigenhandig Jezus verdrongen.
0: Ja, het is toch een beetje, het Songfestival is een beetje het voetbal van deze tijd.
2: Dat is waar, dat is waar. Hey, koning Willem-Alexander en minister David van Wil, die is van Justitie en Veiligheid, die waren gisteren in de Rotterdamse haven op werkbezoek. Nou, het was reuze interessant. Ze liepen een rondje over het gigantische terrein. En ze kregen natuurlijk ook te horen hoe Rotterdam de drugscriminaliteit aanpakt. Die haven komt regelmatig containers tegen, hè, met een bijzondere lading. En minister Van Wil, die was bovengemiddeld geïnteresseerd in dit onderwerp. Maar toen greep de koning even in.
3: En waar verdient geen meer de drugs?
4: Dat wordt gedaan.
2: Hij zegt, en wij vernietigen jullie die drugs.
0: Wat zegt Willem-Alexander?
2: En dan hoor je die man van de haven een beetje, en dan zegt Willem-Alexander, dat is geheim.
0: Misschien speelt Willem-Alexander er wel een rol in. Goed, en dan, ze zijn al gespot hoor. De allereerste fans van Harry Styles bij de Amsterdam Arena. Voor het concert natuurlijk van aankomende zaterdag.
5: We're waiting for Harry Styles. He's playing a show on Saturday. But it's Wednesday now. Yeah, we want to be at the front.
0: Ja, ze willen helemaal vooraan staan. Hij geeft alleen maar optredens in Londen en Amsterdam. Dus komen fans van over de hele wereld naar ons land om een glimp op te vangen van de popster. Maar er zijn ook al ijverige Nederlanders gespot in de rij.
6: En hij komt eens in zoveel jaar komt hij. Dus dan vind ik het die paar dagen, een weekje, dat je dan even vrij neemt van werk. En dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja.
2: Treurig.
5: Vrijgenomen van werk om hier de halve week te zitten.
6: Ja, ja.
0: Ja, het concert is pas zaterdag. Ik snap het ook niet.
2: Zijn er artiesten voor wie jij dit zou doen?
0: Nee.
2: Op woensdag niemand?
0: Nee. Ik vind het ook. En uiteindelijk, ja. Het is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar als je echt per se vooraan wil staan, dan kan je ook gewoon vrij laat komen en jezelf een beetje een weg naar voren banen.
2: Oh, dat is meer.
0: Ja, dat kan wel. Doet, ja. Goed, zaterdag is dus de eerste van die reeks van 10 concerten die hij geeft in de arena. En de kaartverkoop loopt niet eens zo heel erg lekker, want ik heb net even gekeken. Ja, je kan overal in de zaal nog plekjes vinden. Want er komen nu ook allemaal kaarten weer op de markt. Hè. Waarschijnlijk zijn er allemaal van die gasten die hebben tientallen kaarten gekocht. In de hoop dat ze het kunnen doorverkopen. Maar ja, wordt een beetje lastig doorverkopen als het niet is uitverkocht.
2: Beter ga je dus naar dat allerlaatste concert en dan loop je zo door naar voren.
0: Heerlijk.
2: Kun je ook zeggen, ja. Hey, het zou de hereniging van de eeuw worden, Daniel. Gordon en Gerard Joling, die elkaar na jaren weer zouden zien. Nou, waar anders dan op het verjaardagsfeestje van Imca Marina.
0: Natuurlijk.
2: Ken je Imca Marina nog?
0: Ja.
2: Ja, ik hou van Viva Spanje, voor wie je weet. 85 is ze geworden en dat vierde ze met vrienden, hapjes en veel drank. Ja, en zeg je, ik ga nu een ongemakkelijk bruggetje maken, en zeg je, Wino, dan zeg je Gerard Joling.
0: Nou, en ook Gordon, denk ik wel, hoor.
2: Wino is ook zijn ex-manager.
0: Oh!
2: Dat is leuk. Ja, en de wijn natuurlijk. Ja, dit grijpt op allerlei manieren in elkaar.
0: Wat goed.
2: Nou, de grote vraag is, die twee zijn beide bevriend met Imca. Is Gordon er dan ook? Nou, Imca Marina hoopte daar in ieder geval wel op.
7: Dan zal ik toch wel de vredesprijs krijgen. Dan verdien ik toch de vredesprijs.
0: De Nobelprijs, ja.
2: Een soort Donald Trumpiaanse uitspraak van Imca Marina.
7: Ja.
2: Nee, het is niet gebeurd, Daniel. De vredesprijs, ze krijgt hem niet. Misschien wel een eervolle vermelding. Want Gordon, die heeft zich op het laatste moment toch nog afgemeld.
0: Ja, maar waarschijnlijk omdat hij dan dacht van, oh ja, dan is Joling daar, dan wil ik er niet zijn of zo.
2: Nou ja, of heeft hij niet ook nog de show?
0: Oh ja.
8: Jouw startnummer.
0: En we zijn nog steeds op zoek naar een startnummer. Nu, ik zei iets van MGMT, wat
2: ik zei Missing Everything But The Girl, was ik zelf wel enthousiast over. Ik kreeg hoongelach van Alfred.
0: Wisselende reacties hier. Ja, maar ja. Uiteindelijk is het helemaal aan jou. Waar wil je de dag mee beginnen? Laat het ons

0: startnummer.
1: Je mag erin horen wat je erin wil horen natuurlijk. Even kijken voor het startnummer. Goedemorgen, hallo met wie?
2: Goedemorgen, Marcel.
1: Hey Marcel, hallo. Hey. Wat brengt jou zo vroeg op de been op deze donderdag? Ben je aan het douwtrappen? Moet je gewoon werken vandaag?
2: Nee hoor. Ik sta elke dag heel vroeg op, want ik heb een zoontje wat extra zorg nodig heeft. En dan beginnen de dagen vroeg.
1: En dan beginnen de dagen vroeg, dus dit is voor jou gewoon wat dat betreft,
2: business as usual.
1: Een normale tijd. Ja, precies. Ja. En ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Nou, we gaan straks denk ik lekker even bij Open Oma op bezoek. Dus, komt goed. Ja. Lekker rustig dagje.
1: Nou, heerlijk.
2: Hopen dat het nog een beetje lekker weer wordt.
1: Ik zit een beetje naar buiten kijken. Oh, het is een beetje erop of eronder. Maar we hopen een beetje mee. Hey, ja. Jij hebt natuurlijk een startnummer doorgestuurd. Waarom deze?
2: Een band die bestaat uit eigenlijk een van de allerbeste sessiemuzikanten ooit, vind ik. Technisch hoogbegaafd. En dit nummer zit ook gewoon echt lekker in elkaar, dus vandaar deze.
1: Ja, het is mooi, want op een dag als deze hebben wij ook net even iets meer tijd om muziek te draaien. Want we hebben bijvoorbeeld zometeen geen nieuwslezer, dus dan die komt pas wat later aanzetten. Dus kunnen we ook de volle 6 minuten 46 van deze plaat voor jou draaien?
2: Nou, ga ze op dan.
1: Nou, zeg het maar, welke is het geworden?
2: Toto, Home of the Brave.

0: De nieuwe van Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. En Patrick die stuurt er gelijk een appje over. Die zegt, fijne plaat hoor, die nieuwe van Jet Rebel. Er zit een flinke scheut onderkoelde melancholie in. Volgende week misschien topsong?
1: Onderkoelde melancholie.
0: Ja, vind ik ook een beetje...

0: goed startnummer hoor.
1: Zo. Episch.
0: Episch. Ja. Home of the Brave van Toto, aangevraagd door Marcel.
2: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering
0: 1989. Ik heb net mijn geboortejaar gemist, dat was gisteren. Welke plaat was het gisteren geworden? Weet je dat nog, Alfred?
3: Dat weet ik natuurlijk als ik het kan opzoeken.
1: Ja, ben je ook achter? Ben je ook een guppie nog eigenlijk? Maar
0: niet normaal, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar goed.
3: Roger, I Wanna Be Your Man. Die gaat Daniel nu, of Roelof nu zingen.
1: nog één keer?
3: Roger, I Wanna Be Your Man.
1: I Wanna Be Your Man!
3: Nee, sorry, prachtig. Ik heb het toch niet.
0: Oké. Okay. Nu zijn we bij 1989. En ik wil jullie even bij terugnemen. De USS Missouri. Dat is een gigantisch marineschip. En die commandanten daarvan die hadden zich laten charteren om daar een videoclip op te laten nemen. Voor niemand minder dan Cher. Ze dachten, ah, dat is leuk. En het werd een beetje goed verkocht. Ja, hè, dan kunnen jullie misschien nog wat, een beetje wat werving en zo. Werving en selectie is allemaal belangrijk. En uiteindelijk, nou, Cher die komt daar met een heel team. En met camera's en lampen. En alles erop en eraan. En ook een aantal marinemensen die daar dan vervolgens figureren in die clip. Nou, leek allemaal leuk. Ze gaan een repetitie doen. En Cher heeft een mooi gedegen pak aan. Een soort jurk, helemaal zwart en lang en zo. Nou, allemaal alles piekfijn in orde. Vervolgens gaan de camera's draaien voor het echi. En heeft ze net even een andere outfit aangetrokken.
3: Oh.
0: Een iets spannendere outfit. Ja. En vanaf de brug van het marineschip staan die mannen naar beneden te kijken. En die denken, ja, maar dit gaat niet goed komen. Hier krijgen we gezeik mee. Dit is ook de laatste keer ooit dat er een videoclip is opgenomen op een Amerikaans marineschip. En het is wel echt een hele iconische videoclip geworden.
1: Cher toen al 86, hè?
0: If I could turn back time. Heel mooi.

0: hoorde je bij NPO Radio 2 in de ochtendshow. Jan-Willem start op. Ik begeef me nog wel eens op het ouderwetse forum, internetfora. Weet je wel?
1: Dat vind ik
0: leuk. Gewoon, het is niet meer helemaal van deze tijd, maar mensen die een beetje hun dagelijkse beslommeringen delen. En dan kwam ik een ding tegen. En misschien ben je het er wel roerend mee eens, maar ik moest wel om lachen om hoe het was opgepend. De titel is: ik wil geen vrienden zijn met collega's. Ik werk niet om vrienden te maken. Toch merk ik op mijn werk dat vooral mensen met kinderen steeds zitten te zeuren of een biertje gaan drinken na werk of iets dergelijks. Prima hoor, maar ik heb ook dingen te doen die veel leuker zijn. Nou goed, ik zeg dus veelal nee op een enkele keer na. Dan krijg ik ineens gezeik tijdens mijn evaluatie dat ik niet meega naar bedrijfsfeesten of andere sociale evenementen. Wat is dit voor gezeik? Na 5 gaat het laptopje dicht en zien ze me de volgende werkdag om 8:30 weer. Dat mensen met kinderen misschien wat behoefte hebben aan sociaal contact buiten thuis, snap ik wel. Maar daar hoef ik toch niet verantwoordelijk voor te zijn. Hoezo word ik aangesproken dat ik buiten werktijd niks wil doen?
1: Weet je, en dit post jij dus.
0: Nee.
1: Ik ben het eigenlijk wel met hem of haar eens. Ja? Maar hoe laat gaan wij naar de Efteling straks?
0: Ja, precies. Nee, ja. Ik vind dat wel gezellig, toch?
1: Ja, ik ook.
0: Ja,
1: wij zijn ook mensen.
0: Dat is absoluut waar, ja. Plus, bier en varen regelt nog wel eens een open bar, dus dan wordt het al snel gezellig, toch?

0: Mr. John Bon Jovi en Keep the Faith. Goedemorgen, je luistert naar Jan-Willem Stoutenhoek, maar dan met het vakantieteam. Het was een schoolreisje om nooit meer te vergeten voor de zesjarige Henrik uit Noorwegen. Tijdens een excursie zag je wat roestigs uit de grond steken. En hij trok niets vermoedend aan een stuk metaal.
1: Ik denk dat we schulden plukken op als hij wat er was. Het zwaard.
0: Ja, nou ja, goed, je begrijpt natuurlijk wat hij zegt, maar ik zal het even vertalen voor de mensen wiens Noors niet zo scherp is. Hij trok een zwaard uit de grond. En dat zwaard bleek meer dan 1300 jaar oud te zijn. Het wapen zou afkomstig zijn uit de Merovingische periode. Dat is ongeveer 550 tot 800 jaar na Christus. Het is ongeveer een meter lang. En het zwaard ligt nu in het Museum voor Cultuurgeschiedenis in Oslo.
2: Een meter lang. En ja. Dan zei ze, en dan een kruisje.
0: Ja, het deed mij ook denken aan de legende van Excalibur, toch? Ja, ja, precies. Ja. En dan word je tot koning gekroond of zo, toch?
2: Nou, dat is even leuk voor Hendrik. Koning Hendrik. Hey, en het zijn deze dagen spannende fietsritjes voor Sterre Sonderen. Die woont dan weer niet in Noorwegen, maar in Band. En dat ligt in Flevoland. Onderweg naar school fietsen elke dag langs een buizerdnest. En die buizerd verdedigt zijn nestje goed. Dat zorgt voor spannende momenten. Harold Boer, die is vogelkenner en die geeft Sterre wat tips om die buizerd op afstand te houden.
3: Ja, wat moet ik nou doen als hij op me af komt liggen?
4: Nou, goed veel lawaai maken. Ja. Lekker bewegen op de fiets.
0: En schieten.
4: Wel goed je stuur vast blijven houden natuurlijk. Ja. Dat is belangrijk. Maar vooral lawaai blijven maken.
2: Wat zei je nou daar?
0: Nee.
2: Sterre heeft zelf ook al wat bedacht. Iedere ochtend en middag belt ze haar moeder. En die komt dan met de auto naast haar rijden.
3: Hoi, ik sta er ook weer.
0: Ja, dus je hoort er aan de telefoon met mama.
2: Ik zou denken, dit kan praktischer.
5: Ja, belastend. Elke ochtend en 's middags er weer langs moeten. Ja, dat is gewoon dat je af en toe denkt van, ik wil niet meer.
2: Ja, maar waarom neemt ze dan Sterre niet gewoon mee in die auto? Want ze zit er verdubbel op.
0: Ja, een soort van, dan gaat zij fietsen en dan komt mama. Ja. Maar het voelt ook een beetje als een soort ouderlijk van, ja, nee, je moet wel gewoon zelf fietsen, hoor. Ik kom er wel even naast rijden, maar dat is het dan ook wel.
2: Het einde is ook nog niet in zicht. De vogelexpert verwacht dat de rust over anderhalve maand terugkeert. Dan zijn de eieren uitgekomen, dan zijn de jongen er en keert de rust hopelijk in het leven van Sterre en haar moeder ook weer terug.
0: Goed, en dan is het Hemelvaartsdag. Is een vrije dag voor velen, maar geen reden om uit te slapen. Want traditiegetrouw gaat deze ochtend om het dauwtrappen. Hè? Heel veel mensen die gaan erop uit en op blote voetjes. We hebben boswachter Monique Zondag aan de lijn. Goedemorgen, Monique.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is nou de magie van dat dauwtrappen?
6: Ja, nou sowieso dat je natuurlijk ontzettend vroeg je bed uit moet. Maar ook dat je in de natuur bent terwijl eigenlijk iedereen nog slaapt.
0: Want als je het echt goed wil doen, hoe laat moet je er dan bij zijn?
6: Nou, ik heb een beetje ingelezen. Als je het echt goed wil doen, moet je tussen 3 en 4. Och. Dus een paar uurtjes geleden al opstaan. Zo. Maar dat vinden wij toch een beetje te gortig. Dus wij zijn begonnen om 6 uur.
0: Maar heb je wel een beetje in de gaten gehouden of er om 6 uur mensen met vochtige voetjes het bos uitkwamen gestrompeld?
6: Nee, ik denk dat er niet zo heel veel mensen op eigen gelegenheid gaan dauwtrappen. Maar het vooral wel heel gezellig vinden om dat in groepsverband te doen.
2: En kom jij nog wel eens, want je doet dit van oorsprong natuurlijk op je blote voeten. Zie jij nog wel eens mensen die dan inderdaad zeggen, nou, ik trek de sokken uit?
6: Ja, komt wel voor. Maar meestal trekken ze toch na 5 minuten de schoenen wel weer aan. Maar eventjes dat gevoel, even dat prikkelende gevoel van dat koude gras aan je voeten, is natuurlijk wel ontzettend lekker. Daar word je lekker wakker van.
0: Maar nou hadden wij hier op de redactie wel een klein beetje een discussie onderling. En de gaande mening was toch wel van, dit is misschien een beetje iets voor wat oudere mensen of valt dat mee?
6: Nee, het is eigenlijk van jong tot oud. Ik denk dat vooral mensen met gezinnen, leuk en dan met z'n allen, zo 's morgens vroeg. Ik heb ook wel een keer kinderen mee gehad, die vonden het in eerste instantie niet zo leuk. Want ze moesten met mama mee, want het is toch wel heel erg leuk. Ja. Maar goed, er staat altijd een heerlijk ontbijtje na afloop klaar. Oh ja. Dus dat maakt een hele hoop weer goed.
2: En wat zien we dan zo alles als we zouden gaan dauwtrappen? Wat is het meest bijzondere dat je kunt zien zo tussen 3 en 4 of iets later?
6: Nou, ik denk dat je vooral heel veel hoort. Hè. Het is nu natuurlijk de vroege vogeltijd. Dus die vogels zijn allemaal netjes aan het maken. Dus het is een cacophonie van vogelgeluiden. En ik organiseer de dauwtrapwandelingen op de Veluwe. Daar zou je nog eens een wild zwijn of een edelhert kunnen tegenkomen.
2: Of een wolf.
6: Of een wolf, inderdaad. Ja.
2: Op je blote voeten.
6: Ja.
0: We horen al, jij bent niet zo bang aangelegd, hè Monique?
6: Nee, helemaal niet.
0: Nee, wat is het laatste wilde dier wat je zelf gespot hebt? Want als boswachter maak je natuurlijk nog wel wat mee.
6: Dat was een mandarijn eend.
2: Oh. Op je bord, of wat?
6: Ja, nee hoor, die broeden nu ook een beetje op de Veluwe. Maar nou ja, ik zie wel geregeld wild natuurlijk. Maar dat komt omdat ik gemiddeld wat vaker in het bos loop dan ja. een ander.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nou Monique, maak er een mooie dag van vandaag.
6: Ja, ga ik zeker doen.
0: Laten we hopen dat het weer een beetje mee zit. En dankjewel dat we je even mochten spreken op deze vroege donderdagmorgen.
6: Ja, maar heel graag gedaan. En jullie ook een fijne dag.
0: Een fijne hemelvaartsdag. Doei, doeg!
6: Ja, ook zo.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Er komen nog reacties binnen op waar ik het net over had. Over iemand die geen zin heeft om met collega's op pad te gaan.
1: Nee, 5 uur laptopje dicht, hè.
0: Marieke zegt, ik werk in het onderwijs en ik ben aan het eind van de werkdag vaak zo afgedraaid dat ik er niet aan moet denken om dan nog met collega's in een lawaaierige kroeg te gaan zitten. Ik ga naar de borrels aan het begin en aan het eind van het studiejaar en de kerstviering. En dat vind ik echt genoeg.
1: Met dat is een beetje hoe mensen naar de kerk gaan, hè? Alleen met kerst.
0: Ja, en, ook nog een suggestie voor de dobbelsteen van Lisette. Een beetje, die zegt, ik wil een live van Pearl Jam. Want ik app jullie vanuit het ziekenhuis bij de spoedeisende hulp. Want ik leef nog.
2: Ja.
0: Fijn dat je er nog bent. En we zetten hem op het lijstje voor de dobbelsteen.
3: Dit is NPO Radio 2. Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Radio 2.
5: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is er een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
6: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
5: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten zwaar beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde om de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelde Jette wat er gebeurde.
7: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
5: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer en nog, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Ik vraag me dan toch af, waar is Jette dan allergisch voor? Als je in de zee duikt en je krijgt denk ik een hele heftige allergische reactie?
9: Ja, zout water, denk ik, hè?
8: Ja, de vraag stellen is me een beetje beantwoord. Ja,
9: nee, dankjewel. Ja? Het is waarschijnlijk ook de allereerste keer dat hij ooit in...
10: Dobbelsteen.
9: Goed, dobbelsteen. We hadden al live erop staan, toch?
8: Ja, precies. Vanaf de spoedeisende hulp, hè?
9: Zeker,
8: ja.
9: Maar wat mag er nog meer op die dobbelsteen? Je kan een suggestie insturen via NPO Luister. We zijn benieuwd.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
16: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
22: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
23: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
24: Keukenkopers, opgelet! Nu
25: big deals bij Keukenconcurrent.
24: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
27: Hey, bedankt.
28: Merci.
26: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
29: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Ik geef het je maar even mee. We herdenken dat Jezus Christus 40 dagen na zijn opstanding met Pasen is opgevaren naar God in de hemel. Ja, nou lekker toch. Ja. En dan...
1: Vanavond is de tweede halve finale van het Songfestival met onder andere de aangepaste act van Noorwegen. Ja. Aangepast, want de zanger Jonas Lof die werd na de repetities nog op de vingers getikt, omdat het allemaal... te sexy was. Dat is niet leuk als je zoiets hoort, kan ik je uit ervaring vertellen. Malta is ook te zien vanavond. Dat doet mee met het nummer Bella. En daar heeft een Nederlander aan meegeschreven. En onze Jeroen en Henry Schut, die geven weer commentaar. En die hebben er nu al zin in.
2: Are you excited?
3: Nou, ik dacht het wel.
4: Reken maar.
1: Alright! Ja. Vanavond om 9:00 is dat op NPO 1.
0: Het zou kunnen zijn dat het ze dan volgend jaar... wordt het ze waarschijnlijk weer afgenomen, het Songfestival. Terwijl Jeroen heeft nou de smaak te pakken, denk ik.
1: Je bedoelt omdat Avrotros het dan wel weer...
0: Misschien wel.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze volgend jaar gaan doen. Want als die situatie in Israël en Gaza aanhoudt... zou je ook kunnen denken, ja, dan blijft Avrotros zeggen... dan doen we niet mee als Israël meedoet.
0: Nou, en ik denk dat Jeroen denkt, nou... Mijn Songfestival
1: ja,
0: nu.
1: Ja, ik weet
0: het. Opgestaan, blaas voor gaan.
1: Ja, ja.
0: Goed, en de examenleerlingen die hebben ook lekker een dagje vrij vandaag. Dus kunnen ze even studeren of klagen. Want dat gebeurt massaal bij het LAX. Inmiddels zijn er 193.227 klachten binnengekomen. En dat na pas 4 dagen van examens. Ja. Vorig jaar kwamen er in totaal 244.000 klachten binnen. Dus dit jaar gaan we er met gemak overheen. Er wordt geklaagd over moeilijke toetsen, maar ook over geluidsoverlast. En dan vooral door dit ding... En dat is de alarm van een fatbike natuurlijk, hè?

0: En die dingen zijn zo gevoelig dat zodra er iemand ook maar tegen die fatbike aan blaast, dan gaat het alarm al af. Maar er zijn meer bijzondere klachten, bijvoorbeeld deze.
1: Eerder vandaag had ik iemand aan de telefoon en die vertelde mij dat over haar tafel opeens allemaal spinnen liepen.
2: De surveillant te hard aan het ademen was en dat daar kinderen overlast van hadden, of dat ze het irritant vonden dat er een koffiegeur uit de mond kwam van de surveillant.
3: Ja, ik moet wel zeggen, dat laks, dat bestond ook al toen ik eindexamen deed, in het jaar Kruik. En sindsdien heb ik het idee van elk jaar breken ze weer het record van het aantal klachten. Het is soms ook, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ook een beetje klagen om het klagen lijkt het wel. Zo van, nou, dan hopen we maar dat de normering een beetje wordt versoepeld of zo. Dus baat het niet als gaat het niet.
0: Ik deed vroeger op de radio een soort eindexamen-update met de voorzitter van het LAX.
3: Ja.
0: Weet je wie er was?
3: Ik weet het. Was het Siewert?
0: Zeker.
3: Was het ooit?
0: Ja, zeker weten. Ja. Had ik Siewert aan de lijn iedere week. Die ging dan vertellen hoeveel klachten er binnen waren gekomen.
3: Toen ook al veel, denk ik.
0: Zo.
3: Hey, en Milka, dat is het bedrijf van die chocoladereep en de paarse koeien. Dat is in Duitsland op de vingers getikt wegens het misleiden van consumenten.
0: Oh.
3: Ze zijn het schoolvoorbeeld.
0: De koeien zijn niet paars.
3: De koeien zijn blijken geverfd. Oh. Ja, ze zijn het schoolvoorbeeld van krimpflatie. Ja, dat zit zo. Een van die chocoladerepen is 1 millimeter dunner geworden. Nou, merk je bijna niet natuurlijk. De inhoud ging van 100 gram naar 90 gram per reep. Maar de verpakking bleef helemaal hetzelfde.
0: Oh.
3: Daardoor zag bijna niemand het verschil. En wat denk je? Nou, die prijs ging wel omhoog. Van 1,49 naar 1,99. De rechter is er nu daaraan te pas gekomen. En die zegt dat die verpakkingen moeten worden veranderd. Zodat het duidelijk wordt dat je minder chocolade krijgt. Dus
0: ja.
3: Verpakkingen met nu minder chocolade voor je geld.
0: Nou ja, maar dat is wel zo eerlijk toch? Want het is, je wordt genaaid waar je bij staat. En dan, met het mes op tafel is een van de langslopende tv-quizzen. En een van de leukste onderdelen is dat ze dan een nummer zingen waar dan weer een vraag over wordt gesteld. En nu is het nieuwe seizoen deze week begonnen, maar ze hebben nu al hun muzikale hoogtepunt bereikt. Want ze hebben het nummer Zaza van Frenna in een nieuw jasje gestoken. En als je niet heel erg bekend bent met de muziek van Frenna, het origineel was grote

0: Had iemand het goed? Weet je dat?
1: Ik heb niet naar de quiz gekeken, maar Omroep Max, die zijn natuurlijk ook helemaal met hun tijd mee tegenwoordig. Ja. Jan Slachter vond, die heeft met de vuist op tafel geslagen. Die zei, we moeten op TikTok. Nou, dat hebben ze geweten ook, hoor. Want het is nu al bijna 500.000 keer bekeken. Kijk, op TikTok. Ja.

0: Nummer 5, goedemorgen. Hallo, met wie?
1: Met Gretje de Graaf.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je al wezen douwtrappen vandaag?
1: Nee joh, nog helemaal niet.
0: Nee, lekker rustig aan, je hebt gelijk.
1: Lekker rustig aan. Wel straks zwemmen in het openluchtzwembad.
0: Openlucht als in gewoon echt...
1: Echt buiten.
0: Ja, en is het daar niet veel te koud voor?
1: Nou, nee, niet te koud. Het is wel koud, maar wel lekker.
0: Het zwembad is niet verwarmd, denk ik, hè?
1: Een beetje.
0: Oh, klein beetje.
1: 20 graden ongeveer.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay,
1: ja,
0: nou,
1: een klein beetje.
0: Dan komt het vast goed. Ja. En vertel eens even, welke plaat mag er op nummer 5?
1: Talk van Coldplay.
0: Nou, bij deze zetten we die op nummer 5. Nog een bijzondere reden?
1: Nou, ik vind het een hele mooie melodie die erin zit.
0: Nou,
1: ik vind het een heel mooi nummer.
0: We hebben hem op nummer 5 paraat staan. Dankjewel voor je belletje.
1: Dank je.
0: Joe. En nummer 6, hallo met wie? Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Rob.
0: Hey Rob.
2: Ja. Alles goed, hè?
0: Ja, en met ons gaat alles hartstikke lekker. Hoe gaat het bij jou?
2: Ja, goed, het regent hier. Dat is jammer, maar goed, we maken er gewoon een mooie dag van.
0: In wat voor voertuig zit jij?
2: In een Toyota.
0: en wat gaat, waar gaat de Toyota naartoe vandaag?
2: Die gaat aan het werk.
0: Oh, oké, okay. Je moet gewoon wel lekker.
2: Ja, wij zorgen gewoon vandaag dat de mensen morgen weer bij een mooie supermarkt gesneden groenten en fruit kunnen kopen.
0: Kijk, ja, want dat gaat natuurlijk gewoon door. We willen gewoon wel kunnen winkelen, feestdag of niet.
2: Zo is het.
0: Hey, en Rob, wat mogen we op nummer 6 zetten?
2: Ja, Super 2 Breakfast in Amerika.
0: Kijk, want jij verzorgt de breakfast in de Netherlands.
2: Onder andere, een precies, beetje. Met een beetje gesneden groenten en een beetje gesneden groenten, ja.
0: Nou, heerlijk. Wij gaan rollen.
3: Maar specifiek ook gesneden groenten. Vind ik mooi.
0: Ja.
3: Daniel, een beetje achteruit.
0: Ja,
3: meer achteruit, meer achteruit. Achteruit.
0: Ja. Zo. We hoorden het ook. Het is geworden nummer 3. En daarmee D-I-S-C-O. Sorry Rob, maar wel een fijne dag vandaag.
2: Doen. Heel veel succes, veel plezier vandaag met z'n allen.
0: Nou, dankjewel, werk ze.
2: Fijne dag. Hoi.

0: Als je op nummertje 5 of 6 terecht wil komen. 0800-1122. En we beginnen op nummertje 1 met Lisette. Die zegt voor de dobbelsteen Alive van Pearl Jam vanuit het ziekenhuis. Ik lig op de spoedeisende hulp, want ik leef nog.
1: Hoera!
0: Ja, ja. Ze hebt ons daar straks al. En we dachten, nou, dat verdient een nummer 1 plek op onze dobbelsteen.
2: En op 2 staat Frans. Die zegt goedemorgen heren. Ik wil heel graag Joy van Ray op de dobbelsteen. Hiermee kunnen we de dag vreugdevol beginnen.
0: Is inderdaad een vrolijk nummer. Op 3 komt Dorine terecht. Zou je DISCO van Ottawa op de dobbelsteen willen zetten. Mijn dochter heeft gisteren gehoord dat ze is toegelaten op het Dalton Den Haag in de TTO-klas. Dus nu heb ik de hele tijd Dalton TTO in mijn hoofd.
2: Ja. Goed zeg.
0: Heel grappig.
2: En op 4, Cindy, goedemorgen mannen. Mag Katie Tunstall met Suddenly I See op de dobbelsteen. Komt uit The Devil Wears Prada 1. En ik ga straks naar deel 2 en daar heeft Cindy heel veel zin in.
0: Nou, staat bij deze op nummer 4.

0: CISCO van Ottawa hoort u op de vroege morgen. En laten we even kijken wat het weer vandaag gaat doen. Nou ja, veel regen en daarbij ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden vandaag. En inmiddels is niemand minder dan Sydney Dijkers aangeschoven voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
1: Hey Daniel, goedemorgen. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Loosdrecht. De politie maakte daar een einde aan een protest bij het oude gemeentehuis waar asielzoekers worden opgevangen. De demonstranten stonden dit keer niet bij die opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig en werd een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. President Trump heeft 2 uur gesproken met de Chinese president Xi. Hij is op staatsbezoek in Peking. Volgens China hebben Trump en Xi het onder meer gehad over Taiwan. Xi zou hebben gezegd dat als er niet op de juiste manier met Taiwan wordt omgegaan, de relatie tussen de VS en China in groot gevaar kan komen. China ziet Taiwan als onderdeel van China en hoopt de VS te overtuigen om geen wapens meer aan het land te leveren. Er komt vanaf volgend jaar ook een variant van Netflix in Nederland met advertenties. Je betaalt dan minder per maand, maar krijgt dan wel reclames te zien. Als je reclamevrij wil kijken, moet je dan meer betalen. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al.
0: Ja, oké, maar hoe gaat dit? Want jij zegt van ja, je betaalt al minder per maand, maar het is denk ik gewoon dat de rest meer gaat betalen. Ja,
1: dit zie je vaak wel gebeuren, dat de prijs wordt opgehoogd inderdaad. Ja. En dat is inderdaad degene zonder reclames dan iets duurder is.
0: Ja.
1: En voor de Haarlemse artiest Jorik van Noorden is het een grote droom geweest en ook uitgekomen deze week. Hij mocht zijn grote held Paul McCartney zien in Londen. Daar presenteerde de voormalige bassist van de Beatles een nieuwe album tijdens een luistersessie voor journalisten en fans, waaronder dus Jorik.
2: Ja, ik was een van die gelukkigen die daarbij mocht zijn. En we zaten dus met een clubje van 40 man in Studio 2, de plek waar de Beatles bijna al hun werk opnamen. Maar ja, voor een paar seconden moest ik ook even schakelen, omdat ik dacht, hé, zit ik nou in een film of zo?
1: Ja, het album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, komt uiteindelijk uit op 29 mei, maar hij heeft het dus alvast gehoord. McCartney zegt dat het een album vol onthullende momenten wordt van herinneringen over zijn jeugd die hij nooit eerder heeft gedeeld.
0: Oh. Paul McCartney is al heel lang dood. Ja. Dat weten we allemaal. Ik heb een kop, jongens, en die komt niet uit een krant, maar die komt van Omroep Brabant, want er zijn geen kranten vandaag. De kop luidt: het bruine goud. Ja, dat kan twee kanten op. Dan weet je het toch, ja.
3: Olie.
0: Olie natuurlijk. Het is niet meer te betalen.
1: Nee. Chocola is ook heel duur nu. Dat ook niet.
0: Jullie gaan precies niet de kant op.
3: Oh, is het gewoon koffie, ouderwets?
0: Nee, jullie gaan nog steeds precies niet de kant op.
3: Ik heb het gelezen.
0: Nou?
3: Ik weet wat het is.
0: Nou,
3: het gaat
0: maar
3: over een boer en die zet mest om in natuurgas. Ja. En daar verwarmen ze de hele wijk mee.
0: Zo is het, jongen. Ja, ja. Ik dacht, dit gaat inderdaad of richting de bitterballen.
1: Of luchtje.
0: Of naar poep. Ja. Ja. En dat is het inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Het zijn boeren die moeten natuurlijk heel veel betalen om mest af te voeren. 100.000 euro's per jaar vaak. Maar in Brabant laten ze nu 2 jongens aan het woord die leveren gas. En hoe gaat dat dan? Nou, die mest staat hier dagvers in de vergister. Daarin eten de methaanbacteriën de vluchtige vetzuren op. En het scheetje van de methaanbacterie, dat is biogas. En dat vangen ze op en dat wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. En de ene boer die bedient inderdaad 250 huishoudens. En die andere 1100. Dus dat is best de moeite waard. Het bruine goud.
3: En zou het dan ook anders ruiken als dat uit je gasfornuis komt?
0: Ik denk het niet. Nee. Er wordt sowieso iets aan toegevoegd. Hè? Omdat het is natuurlijk
1: gas. Het is geurloos.
0: Ja, het is geurloos. Precies, ze doen er wat in omdat je dan
3: ja, zodat je weer die ouderwetse gasgeur krijgt. Ja. Zodat je weet wanneer je het huis moet verlaten.
0: Ja, precies. Ja, nou, eerst gas uitzetten. No. Ja.
3: Dat is wel zo slim, ja. Dat was hem.
0: Ja.
3: De vakantie-ochtendshow of de vrije dag-ochtendshow met natuurlijk wel gewoon een nieuwe intro-rally.

0: Goldband en Noodgeval. En we blijven even bij muziek van eigen bodem.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Want de winnaar van The Voice of Holland is Ruben Hillen geworden. En met het nummer 20 Seconds gooit hij hoge ogen, zullen we maar zeggen. En die wilde ik je graag even laten horen.
2: Okay.

0: Pretenders. En Brass in Pakken. Het is bijna 7:50.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Nog net niet helemaal hoor, dus schrik niet als je vandaag ergens op tijd moet zijn. We gaan de intro rally spelen en dat doen we vandaag met Nicole. Goedemorgen Nicole.
2: Goedemorgen.
0: Moet jij ergens zijn vandaag?
2: Nou, als het een beetje mooi weer wordt, hopelijk op het jazzfestival in Breda. Maar voor de rest ben ik lekker vrij.
0: Maar ben jij een mooi weerfestivalganger? Met andere woorden, als het geen mooi weer wordt, dan denk je nou, ik blijf wel thuis?
2: Oh, ja, het is echt allemaal buiten. Dus als het echt heel erg regent, dan...
3: Het ziet er niet best uit dan.
0: Het hoort er gewoon een beetje, je moet er gewoon een ponchootje aan en gaan.
2: Maar weet je, het is wel 4 dagen, hè, jazzfestival.
0: Oh, oké. Okay. Dus je denkt,
2: morgen kan ook nog, of zaterdag.
0: Ja, precies. Oké, okay. Hey, en ga jij dan ook jazz als categorie spelen? Dat lijkt me hele moeilijke.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik hou het liever bij de jaren 80 als je het niet erg vindt.
0: Maar dan mogen we wel alles kiezen uit de jaren 80?
2: Je hebt al lang gekozen, denk ik. Dus,
3: pas ik het even aan. Ik heb nu allemaal free jazz. Vrije geluiden heb ik.
2: Nee. Weet je, jazz in Breda is wel jazz in het breedste zin van de woord. Hè. Het is ook lekker swingen en Dixieland en van alles.
0: Nou, heerlijk. Nou ja, goed. Wij gaan nu dus jaren 80 spelen.
2: Ja.
0: En we hoeven het je niet meer uit te leggen, denk ik. De intro's worden steeds korter en uiteindelijk ga je voor de thermomok.
2: Zeker.
0: Nou, dan zullen we maar gewoon aftrappen.
1: Ronde 1.
0: Met de eerste ronde. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.

0: zal ik je zeggen, ik weet het niet. Ah, erg.
1: Gaan we gelijk al...
0: Oh ja, ik ken het intro wel, maar ik heb werkelijk geen idee. Oh, wacht even. Nee, dacht die Oh No Way op. Nee.
1: Nou, dit is jawel.
0: Ja.
2: Ja. Ronde 2.
3: Echt hemelvaartplaatje eigenlijk, hè?
1: The Only Way,
0: ja, zeker. Ja.
1: Wat goed dat hij in één keer tot je kwam. Geen klokje, geen mok kapot, helemaal niks.
0: Oké.
1: Dat betekent, je doet nog gewoon volledig mee voor de thermomok. Ronde 2 dan maar.
0: Yes.
1: Ja, ik hoorde hem voorzichtig al. Wat zei je?
0: Ja, that's the way it is. Van Bruce Hornsby.
2: Ronde 3.
1: Natuurlijk, Bruce Hornsby, the way it is. Ronde 2 is binnen. Ronde 3 komt eraan. Luister goed.
0: Ja, dit is Duran Duran met A View to a Kill.
2: Ja, ronde 4.
1: Ja, die eerste, je moest even op gang komen, maar nu ben je warm, hè? Nou ja, dan ronde 4 is een intro van slechts 4 seconden. Dus spits je oren, want dit is hem.
0: Oh. Ja. Nee, die weet ik niet.
1: Kom op, net als bij ronde 1. Even graven.
0: Oh. Nee, het is zwart hierboven. Nee, ik weet het echt niet.
1: Laat je licht er even op schijnen.
0: Ja, shine your light al, maar
1: nee, dat is... Nee, nee.

0: Nee, sorry, ik weet het echt niet.
1: Nee, ja, dan kunnen we de mok kapot gooien en dan kan je hem nog een keer horen. Zullen we dat gewoon doen?
0: Ja, doe maar.
1: Het moet maar. Komt-ie nog een keer. Luister goed.
0: Ja, het is volgens mij een softcel, denk ik, zoiets. In die hoek? Nee, maar ik weet het niet.
2: Ja, die hoek is heel goed.
0: Oh.
1: Ja, dan...
0: Nee, sorry.
1: Ja, dan ga ik het zeggen, Torch van softcel. Ik probeer hier nog een klein beetje de goede kant op te duwen met het lichtje. Torch is het dus.
0: Oh.
3: Ja. Ronde 5.
1: En ronde 5, die zou dan zo hebben geklonken. Luister goed.
0: Nee, dat had ik ook niet geweten.
1: Echt niet?
0: Nee, sorry. Nee, echt niet.
1: Dat was Ladies Night van Kool and the Gang.
0: Ja. Ja, dat nummer ken ik natuurlijk uiteraard.
1: Ja.
0: Nou, jammer. Ach,
1: het is wat het is. Je mag wel nog bepalen welke we helemaal gaan draaien.
0: Even kijken, doe Kool and the Gang maar.
1: Nou, dan gaan we Kool and the Gang voor je draaien en dan heeft Roelof alsnog...
2: Ja, ik heb wel een voorwaarde. Als jij hoe dan ook naar het jazzfestival gaat, dan stuur ik je een sleutelhanger.
0: Nou, dat doe ik sowieso. Want er komen ook al mensen naar Breda toe. Het speciaal voor ik ga sowieso.
1: Veel plezier vandaag, Nicole.
0: Dankjewel.
1: Doei. Ja, ik heb sinds kort een sleutelhanger.
2: Oh,
1: je sleutelbos flirt er wel van op, hoor.
2: Waarom mag ik dat niet? Is dat niet voor sidekicks?
1: Moet ik er eentje voor jou achterover drukken?
2: Nou, heel graag.
1: Dat gaan we regelen.

0: Zo.
1: Maar wel lekker cool in de gang. En Ladies Night. Als keuze naar aanleiding van deze intro rally.
2: Hier is Sydney. Hier is Sydney. Met een raadsel.
1: Goedemorgen, Sydney.
3: Morgen, mannen. Ja, de vraag is weer. Waar gaat dit over?
4: Je moet er toch in blazen. Ze wordt vanzelf wel warm, hè?
5: Je moet het in blazen en dan wordt het vanzelf wel warm. Het hemelvaartstraditie misschien? Is het dat je eieren uitblaast?
1: Een doedelzak.
5: Doedelzak.
1: Een doedel. Ja. Traditionele doedelzak voor hemelvaart. Ja.
5: Hoe kon ik het missen?
3: Nou, qua instrumentje warm, maar voor de rest...
1: Wat?
3: Nee.
1: Instrumentje
3: komt in de
1: warm?
3: Buurt. Het komt in de buurt.
1: Is het een fluit?
5: Ja, maar de regels zijn dan zo dat jij wel koffie haalt, Sydney.
3: Ja, oké. Okay. Ik haal een bakje voor jullie.
1: Ja, ik kun het goed. Ja.
6: Dit is NPO Radio 2.
1: Zwart.
7: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen in training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
13: Leon Kozijnen.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 8 uur. Goedemorgen, dit is Jan-Willem Startop. Zometeen muziek van Nena, 99 Klokballons. En eerst het NOS Journaal met Sidney Dijkers. Goedemorgen, Sidney.
3: Goedemorgen. De gemeente en het kabinet gaan spoedoverleg voeren over de rellen op meerdere plekken rond opvangplekken voor asielzoekers. Het was gisteren bijvoorbeeld opnieuw onrustig in Loosdrecht. De politie moest daar met een waterkanon ingrijpen en 4 mensen werden opgepakt. Gemeenten willen dat de landelijke overheid hen meer mogelijkheden geeft om in te kunnen grijpen. Ze lopen nu tegen hun grenzen aan, zeggen ze. Premier Jette is op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van het bezoek van de premier aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij wil de band met de eilanden verbeteren.
0: Maar met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig, waar we kennis en expertise kunnen uitwisselen. En dat ook echt vanuit de eilanden zelf laten ontstaan.
3: Bewoners reageren sceptisch. Eerst zien, dan geloven, zeggen ze op het eiland. Jette snapt dat, maar hoopt zelf op een nieuwe start. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 anderen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat vervolgens deels instortte. En het is Hemelvaartsdag, dus tijd om te dauwtrappen. Vooral in het oosten en zuiden is het een begrip om vroeg op te staan en te gaan wandelen of te fietsen. Reden voor de fanfare in Empe om iedereen daar vervolgens om 6 uur wakker te schudden.
4: Ja, het is een traditie is dat gewoon. Dat is, nou ja, bijna 70 jaar is dat al zo dat we dat doen met de fanfare. En dat is gewoon ja, een traditie om de mensen wakker te schudden dat het touw getrapt moet worden natuurlijk. En de touw is 's morgens is dat.
20: Ja.
4: En dan moet je op tijd eruit.
20: Gaat het goed met die kou en die instrumenten of is dat toch wel lastig?
4: Ja, nee, dat gaat wel goed. Ja. Je moet er toch in blazen, ze wordt vanzelf wel warm. Hè? Als we maar een beetje doorblazen, dan gaat het helemaal goed.
3: Ja, vroeger was het natuurlijk vooral bedoeld om mensen wakker te maken om vroeg naar de kerk te gaan. Maar nu vinden deze muzikanten het vooral gewoon heel leuk om iedereen uit bed te blazen.
1: En al bijna 70 jaar vinden mensen het waarschijnlijk vreselijk om wakker gemaakt te worden. Ja.
3: Het weer, vanochtend af en toe nog een bui. Vanmiddag wordt het droger en dan breekt ook af en toe de zon door. Het wordt daarbij 10 tot 13 graden.
1: Dankjewel Sidney. En dan gaan we zo meteen naar de 3 van vandaag. Waarin een bijzondere rol is weggelegd voor de vrouw met de heupen die niet liggen.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop. Aldi.
22: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Die flitsers met Tom bij TomTom.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben van school afgetrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost, aan totaalglas.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Jan Willem start op.

0: 99 luchtballons. Neda.
1: Goedemorgen.
0: Het is Hemelvaartsdag. Hij is herrezen.
1: Gaat omhoog hoor.

0: 2026. Jan Willem en Jeroen zijn er maandagochtend weer, maar wel gewoon vrijdagavond op televisie.
1: Natuurlijk.
0: Ja, waarschijnlijk zit Jan Willem op dit moment alweer op de redactie van de tv-show.
1: Ja, die zat er de hele nacht. Die heeft een pasje gevraagd.
0: Die heeft er geslapen.
1: Ja, nee, die is daar heel dedicated. Hey, vanaf vandaag is er een nieuwe tentoonstelling te zien in het Drents Museum.
0: Oh.
1: De werken van de Indiaanse kunstenaar Amrita Shergill, die worden tentoongesteld in dat museum. Waar natuurlijk in 2025 die Roemeense helm werd gestolen. En die armbanden. Ja. Straks spreken we de directeur van dat museum om te vragen over die schilderijen. En we vragen ook nog even of dat museum nog extra maatregelen heeft getroffen natuurlijk.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Ja, drie mensen, dingen, plekken of nummers die er vandaag toe doen in willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Ja, met natuurlijk...
1: Dat doe je best goed.
0: Ja, mooi hè. Shakira, die komt vandaag met haar nieuwe WK-anthem. Het nummer dat je dan in veel stadions gaat horen tijdens het WK-voetbal, dat over een maandje begint. In 2010 deed ze het al eens eerder en dat was een enorm succes. Ja, dit was natuurlijk groot succes. Iedereen kan zich dat nummer nog wel herinneren. Sterker nog, het wordt nog steeds op feestjes gedraaid en zo. En nu slaat ze de handen ineen met...

0: zie je wel ook met je hoofd bewegen, dus dat is op zich een goed begin. Maar nou ja, het moet maar blijken. Vandaag wordt het nummer dus officieel gepresenteerd.
1: Nummer 2.
2: Ja, er staat hemelvaart, want vandaag herdenken we dat Jezus 40 dagen na zijn opstanding, dat was met Pasen, is opgevaren naar de hemel. Maar voor veel mensen betekent het natuurlijk ook gewoon lekkere vrije dag.
0: Ja, natuurlijk.
2: Uitslapen zit er niet voor iedereen in. Op deze hemelvaartsdag komt men traditiegetrouw vroeg uit de veren om te dauwtrappen. Vanochtend spraken we boswachter Monique Zondag over wat je allemaal kan tegenkomen op zo'n vroege ochtend.
3: Ik denk dat je vooral heel veel hoort. Die vogels zijn allemaal netjes aan het maken. Dus het is een cacophonie van vogelgeluiden.
0: Jazeker.
1: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, Netflix en chill. Dat draait natuurlijk alleen maar om lekker Netflix kijken. maar het gaat iets minder chill worden, want het kan onderbroken worden door reclame. Ze komen met nieuwe abonnementsvormen waarbij dan het goedkoopste abonnement reclame gaat bevatten. En als je dan meer betaalt, dan zie je geen reclames meer. Hoe die verdeling qua kosten precies gaat zijn, dat moet allemaal nog blijken. Maar in Duitsland is al zo'n abonnement en daar betaal je dan €4,99 per maand. Dan heb je wel toegang tot de volledige catalogus, maar dan dus wel met reclame. En €13,99 voor een reclamevrij abonnement.
2: Is het ook reclames tussendoor, weten we dat? Of
0: ja.
2: Is het alleen een...
0: Nee, dat
2: dan ga ik het niet doen.
0: Ja, ik zou het sowieso skippen. Het is geen succes.

0: Alex Warren en Fever Dream op de vroege morgen. Je luistert naar Jan-Willem Startop. Vandaag een nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum. De werken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill worden vanaf vandaag tentoongesteld. En wij hebben de directeur van het museum aan de lijn, Robert van Lang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Amrita Shergill, is het gek dat ik daar nog nooit van gehoord heb?
1: Nee, helemaal niet. Het is heel begrijpelijk. Maar het grappige is dat 100 miljoen, of nou ja, meerdere 100 miljoenen mensen dat wel haar naam kennen. Alleen die wonen in India.
0: Ja, maar daar is het echt een household name, begrijp ik?
1: Ja, echt. Ik ben in januari in India geweest. En het is echt ook bij de hedendaagse kunst. Want het is dus 100 jaar geleden dat zij haar werk heeft gemaakt. Onder de bij, 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: En bij de hedendaagse kunstenaars.

0: Alex Horn en Fever Dream op de vroege morgen. Je luistert naar Jan-Willem Startop. Vandaag een nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum. De werken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill worden vanaf vandaag tentoongesteld. En wij hebben de directeur van het museum aan de lijn, Robert van Lang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Amrita Shergill, is het te gek dat ik daar nog nooit van gehoord heb?
1: Nee, helemaal niet. Heel begrijpelijk. Maar het grappige is dat 100 miljoen, of nou ja, meerdere 100 miljoenen mensen dat wel haar naam kennen. Alleen die wonen in India.
0: Ja, maar daar is het echt een household name, begrijp ik?
1: Ja, echt. Ik ben in januari in India geweest. En het is echt ook bij de hedendaagse kunst. Want het is 100 jaar geleden dat zij haar werk heeft gemaakt. Om en erbij, 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: En bij de hedendaagse kunstenaars is zij echt nog een bron van inspiratie. Het is echt fascinerend. En dat is puur om het type mens dat zij geweest is. Een vrijgevochten vrouw. Een fenomeen. Echt een fenomeen.
2: Hey, en Robert, als we die tentoonstelling gaan zien, wat zien we dan? Hoe ziet het eruit? Haar stijl?
1: Haar stijl is ze heeft heel veel portretten geschilderd. Veel van mensen. En eerst ze heeft de tijd in Parijs gezeten. Ze heeft daar op de Beaux-Arts leren schilderen eigenlijk. Dus daar heeft ze zelf portretten gemaakt. Ze heeft veel naaktstudies gemaakt. En eigenlijk zie je vanaf het moment dat zij terug is gegaan naar India. En dat is wat dat zo bijzonder maakt. Heeft ze eigenlijk die hele stijl een beetje veranderd. Nog steeds is ze veel portretten blijven schilderen. Maar de stijl van haar portretten die wordt gewoon echt heel anders. Men noemt het een beetje postmodernisme. Dus dat je meer de contouren van de gezichten, zeg maar, er beter uitlicht, mooier uitlicht. En je ziet echt het kleurverandering optreden van eigenlijk wat ze in Parijs deed. En dan dat ze met de kleuren bijvoorbeeld van India gaat werken. Dat is echt fascinerend.
0: Dus het is echt eigenlijk een beetje een soort samensmelting van die twee culturen in die werken.
1: Nou ja, dat is, ik denk dat het heel goed is, dat het dat heel goed samenvat. Want, en het is zo verrassend, wij kennen dat eigenlijk helemaal niet. Wij denken altijd, kijken door de bril, de Europese bril, zeg maar, naar kunstwerken. En dan zie je ineens van dat die Europese bril op een Indiaas context, of op een, met Indiaas ogen is geschilderd. En dan zie je dus dat het heel anders is. En dat is echt, dat is nieuw eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat kennen we niet.
0: Ja. Hoeveel werken worden er tentoongesteld?
1: 48 in totaal hebben wij van een oeuvre van 179 werken dat zij gemaakt heeft.
2: Dat is een goed percentage.
0: Ja, ja. Dat is lekker. Ja. Nou waren wij toch nog wel benieuwd. Ik snap dat je er niet heel graag aan herinnerd wordt, maar hebben jullie nog de beveiliging aangepast naar aanleiding van die kunstroof die een tijd geleden heeft plaatsgevonden?
1: Nee, er is geen beveiliging aangepast. Ik bedoel, die is altijd goed geweest. En zij wisten ook. Wat belangrijk is bijvoorbeeld, is. Die roof had plaatsgevonden ruim een jaar geleden.
0: Ja.
1: En daarna, of maanden daarna, zijn de contracten getekend. Dus zij wisten gewoon alles van de hoed en de rand enzovoort. Heeft helemaal geen rol gespeeld.
2: In India bedoel je? Moet je dat niet extra hard lobbyen? Dat is, want ze lezen daar natuurlijk ook het nieuws. Dat ze denken, we gaan het toch nog eens even goed over hebben.
1: Natuurlijk, ieder museum zal er altijd goed over nadenken. Maar dat is dus ook de reden dat het goed op orde is. En als het goed op orde is, dan is er niks aan de hand.
0: Nou, vertel je net over wanneer die contracten zijn getekend. Maar dit is een heel lang proces geweest. Hè? Zijn jullie er nou 6 jaar mee bezig geweest? Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. Ja, dus echt van de start van het idee. Van god, dit is wat we moeten doen. Tot uiteindelijk dan dat het er komt. Dat hele proces, dat kan soms jaren duren. Maar wat zo grappig is, dat weet ik niet of ik dat moet zeggen. We hebben ode aan Amrita hebben we eerst moeten organiseren. Dat wilde zeggen, we zouden deze tentoonstelling van Amrita Shergill zouden wij in maart zouden wij die openen. Maar door de geopolitieke omstandigheden, de Verenigde Staten, Israël, Iran enzovoort, kon het niet doorgaan. En toen zeiden ze van we sturen het nog even niet. Nou, toen moesten we in 3 weken tijd, hebben wij een totale tentoonstelling, een fantastische tentoonstelling, hebben we ook

0: grond gestampt. Dus dat is zo'n ongelofelijke tegenstelling. Enerzijds 6 jaar aan een project werken, en dan op het laatste moment dat we het nog niet krijgen, versus binnen 3 weken dan een andere hele goede.
1: Zo kan het ook, denk je dan. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Gelukkig zijn jullie veerkrachtig en hebben jullie nu dan daadwerkelijk de werken wel in huis. Maak er een mooie week van met deze tentoonstelling van de werken van Amrita Shergill. En dankjewel dat jij even aan de telefoon wilde komen, Robert.
0: Dank. Leuk.
2: En een fijne dag vandaag.
0: Hetzelfde.

0: Vandaag veel regen en daarbij ook kans op onweer en zelfs hagel. Maximaal 13 graden op deze donderdag. En wat betreft de situatie op de weg is er dan wel weer goed nieuws, want het rijdt overal lekker door. Dus dat is mooi meegenomen. Ja, ik zit ondertussen even naar een live beeld te kijken van een snelweg in Nederland.
1: Ja, het rijdt inderdaad lekker door.
0: Het rijdt goed door. Ja, de weg is ruim baan voor je vrij. En Sidney Dijkers heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Israël heeft volgens Libanon in bijna een maand tijd duizenden woningen verwoest in het land. Ondanks een staakt het vuren. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. En andersom voert Hezbollah droneaanvallen uit op Israël. In Enschede is gisteren de vuurwerkramp van 26 jaar geleden herdacht. Het gebeurde dit jaar niet met een kranslegging. Vooral de persoonlijke verhalen kregen aandacht. De burgemeester van Enschede noemt de nieuwe manier van herdenken heel waardig. Er waren ruim 100 mensen bij die herdenking. Bij de ramp in 2000 kwamen 23 mensen om het leven toen een vuurwerkopslag ontplofte. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de dosis ketamine die de acteur uiteindelijk fataal werd. Hij zegt dat de dood van de acteur een nachtmerrie is waar hij niet uit wakker wordt. De man is de 4e persoon die nu is veroordeeld voor de dood van Perry.
0: Sorry, maar ik heb dit even gemist. Maar hoezo kwam een verslavingsbegeleider hem dan drugs brengen? Dat is wat een raar verhaal.
2: Ja, hij zou het ook weer van iemand anders via hebben gehad. En het is ook sowieso een beetje ingewikkeld. Vaak staan we niet alles van weten. Inderdaad. Ja.
1: Verslavingsbegeleider.
2: Ja, precies, ja. Ja. Ja, zoiets inderdaad. Ja, hij kwam het in ieder geval bij hem thuis bezorgen. En,
0: ik heb in heel veel zomangen wel dat verslavingsbegeleiders die rondlopen.
2: Nou, goed. En een kapotte telefoon laten repareren of een nieuwe kopen, of vervang je de accu van een elektrische fiets als de actieradius terugloopt. Nou, in veel gevallen kiezen mensen natuurlijk voor een nieuwe kopen in plaats van repareren, terwijl dat laatste op termijn vaak goedkoper is, zegt TNO in een nieuw rapport.
3: Als we naar de onderzoeken kijken, is dat reparatie vaak wordt gezien als duurder. En het niet kopen van nieuwe producten hebben veel mensen nog niet door dat dat goedkoper kan zijn. Ook omdat ze niet exact weten hoe lang het gerepareerde product dan meegaat. Ons onderzoek laat juist wel zien dat de kosten ook voor de consument lager zijn en we zo geen nieuwe producten in huis hoeven te halen.
2: Ja, zo bespaar je volgens TNO €13 per jaar als je je bestaande accu van de elektrische fiets na 5 jaar laat repareren in plaats van dat je een hele nieuwe accu koopt.
0: Ja, oké, maar het is natuurlijk ook wel zo dat die producten steeds vaker zo in elkaar worden gezet dat ze ook niet meer te repareren zijn. Hè? Dat je met een bijtel erop af moet om het überhaupt open te krijgen.
2: Ja, en daar zijn die reparateurs juist weer heel erg gefrustreerd over, want die kunnen er dan niet zoveel mee.
0: Ja, the right to repair noemen ze dat, geloof ik. Ja. En we moeten gewoon weer ouderwetse dingen een beetje

0: De 23-jarige Canadees Cameron Whitcomb, die er nu al een heel leven van narigheid en verslaving op heeft zitten, maar inmiddels ook al wel echt een wereldwijde succesvolle carrière. Dus dat,
1: is hij een goede verslavingsbegeleider?
0: Dat denk ik wel. Ik hoorde jou net buiten de uitzending iets zeggen over, je weet al wie er in de WK-finale gaat staan.
1: Ja, ik was helemaal opgewonden. Ik weet al wie er in de WK-finale staat, maar ik mag het nog niet zeggen. Maar ik ga het straks wel vertellen in 10 voor 9. Nou,
0: ja. Spannend.
1: Ja, niet stiekem scrollen, hè, in
0: draaiboek. Nee, ik heb geen idee.
1: Lekker voetbal hebben we het over, hè, voor wie het niet zit. Het zit eraan te komen.

0: Verslavingsconsulenten en zo. Ben jij bekend met het verhaal van de kookhippo's?
1: Ik geloof het niet.
0: Dat zijn de nijlpaarden van Pablo Escobar. Ken je dat?
2: Oh, hij had zo'n groot landgoed.
0: Ja, en een dierentuin. En die had daar nijlpaarden in. Maar die komen natuurlijk helemaal niet voor in Zuid-Amerika, die nijlpaarden. Dus die waren geïmporteerd. Hij had er 4. Dat zijn er inmiddels dus honderden. En die nemen daar de hele boel over. Dat loopt compleet uit de hand met die nijlpaarden. Ze hebben al een keer geprobeerd om ze massaal te castreren. Maar dat blijkt vrij lastig te zijn.
2: Het zijn vrij ongezellige dieren namelijk.
0: Zeker.
2: Als in best agressief.
0: Ja, en ze wegen 1,5 ton per stuk. Dus het is allemaal niet praktisch. Maar nu is er dus het plan opgevat om ze dan toch maar...
2: Minder prettig.
0: Dat moet dus nu worden ingezet. Alleen er is nu wel een soort kogel, spreekwoordelijke en daadwerkelijke kogel door de kerk, dat de nijlpaarden van Pablo Escobar nu toch moeten. Want ze verdrijven allemaal andere beesten, hè? Ja, zoals de capybara en zo, die zit daar.
2: Ja, maar
0: en,
2: ik vind het toch zielig.
0: Ja,
2: is het lekker, nijlpaardvlees?
0: Het smaakt een beetje als kip.

0: This is the last time.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
2: Misschien wel belangrijkste nieuws van de dag. Vanavond is de tweede halve finale van het Songfestival. Wederom natuurlijk weer voorzien van het commentaar van Henry Schut en onze eigen Jeroen. En ze hebben er zin in.
3: Are you excited?
4: Nou, dacht ik wel.
5: Reken maar
6: van yes.
2: Ja, vanavond onder andere de te sexy act van Noorwegen met de zanger Jonas Lof. Die werd na de repetitie nog op de vingers getikt omdat het allemaal te expliciet was. Met een rubberboot, een tapier en heel veel peulvruchten. En Malta doet mee, met het nummer Bella. En daar heeft een Nederlander aan meegeschreven. En die tweede halve finale is te zien om 9:00 op NPO 1.
6: Wat mooi dat we toch altijd op zoek gaan naar die Nederlander die nog een rolletje heeft gespeeld.
2: We weten nu al wie er op 19 juli in de finale staan van het WK voetbal. Ja, wie dan tegen elkaar voetballen? Dat is nog niet bekend, secundair nu even. Want er is groot nieuws op het entertainment vlak. Voor het eerst in de geschiedenis komt er een halftime show in die finale. Tijdens die twee helften is er even pauze, voor wie dat niet door heeft dan. Hè. En dan is het aan... Ik word er emotioneel van. Madonna!
6: Ja?
2: De Koreaanse K-popband BTS.
6: Ja?
2: En Shakira om het publiek te vermaken. Nou, dat zijn knallers van namen.
6: Ja.
2: Dit nieuwe nummer zal...

0: Exact. Recht in die roos.
1: Vandaag uitgekomen, Die Die heet het. En nog nooit eerder deden er zoveel landen mee aan het WK. Trouwens 48 en op 11 juni begint het allemaal. Het heeft onze 10 voor 9 journaalredactie dagenlang bezig gehouden. Het ging er gisteren ook al over. Zouden Gerard Joling en Gordon elkaar weer zien op de 85e verjaardag van Imca Marina? Want toch het Society-evenement van het jaar.
2: Natuurlijk.
1: Wat het Met Gala is voor Amerika, zijn de verjaardagen van Imca Marina voor de poldershowbiz. Imca hoopte dat het zou lukken.
3: Dan zal ik toch wel de vredesprijs krijgen. Dan verdien ik toch de vredesprijs.
1: Ja, op papier is het allemaal leuk. Nou, er was genoeg wijn, dus Gerard die was erbij. Maar helaas, Gordon heeft op het laatste moment afgezegd.
2: En de Nobelcommissie heeft de vredesprijs weer...
1: En leuk nieuws voor Karzu, de zangeres. Die heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Vanaf nu mag ze zich ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Ze kreeg het lintje als erkenning voor haar jarenlange inzet voor maatschappelijke doelen. Ze bracht na de aardbeving in Turkije, 2023 was dat, een kookboek uit om geld op te halen voor de slachtoffers. En ze was afgelopen bevrijdingsdag ambassadeur van de vrijheid.

0: Tracy Abrams en That's So True. En zo meteen gaan we weer. Maar dan met.
1: Corné Klein. On the air, everywhere.
0: He's back.
2: Goedemorgen, Corné. Goedemorgen, mannen.
0: Ja, jij gaat lekker aan de slag zometeen.
2: Zeker. En het fragmentje, ik heb niet het intro gepakt, want dat is zo makkelijk. Oh. Maar een stukje van het de einde.
0: Ja. Nou, dat moet toch te doen zijn.
3: Ja. Christelijke feestdag is dit helemaal op zijn plek.
2: Ja, precies. Ja. Plaat past er perfect bij.
0: Dus, zat jij te luisteren en weet jij welke plaat Corné zo meteen als eerste heeft? Dan kun je zingen, schreeuwen, in ieder geval geluid produceren in een audio-appje. En dan, wie weet, open je zo meteen de show. Veel plezier, Corné.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: is NPO Radio 2.
1: Was jij eigenlijk uitgenodigd door Imca Marine?
2: Nee, maar ik hoop wel dat jij dat volgend jaar kan fixen. Want
1: ja,
2: ik wil ook.
1: Ja, Imca goed, jawel. Ster.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
7: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Zeg! Lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
15: Klaar voor hemelvaart? Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en het beste aanbiedingen.
25: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Het is precies 9:00, zometeen gaan we aan de slag. Maar met welke eerste plaat? Dat hoor je zometeen als je hier blijft. Nu is het nieuws met Sydney. Goedemorgen.
27: Hoi Corné, goedemorgen. President Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom. Onder meer met een uitgebreide ceremonie met een militaire parade. Xi wil volgens correspondent Gabi Verberg een duidelijke boodschap daarmee overbrengen.
0: China wil laten zien dat het de VS respecteert. Dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS. En dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
27: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. Maar waarschuwde ook over Taiwan. Verkeerde handelingen rond dat land kan de relatie met China in groot gevaar brengen, zei Xi. China ziet Taiwan als onderdeel van China. Gemeenten gaan overleggen met de landelijke overheid over extra maatregelen om rellen te voorkomen bij demonstraties tegen opvang van asielzoekers. Gisteren was het bijvoorbeeld opnieuw onrustig in Loosdrecht en moest de politie ingrijpen. Maar ook op andere plekken is het al langer onrustig. Gemeenten spreken van vormen van terreur en intimidatie. Binnenkort gaat de koepelorganisatie van de gemeente erover praten met verantwoordelijk minister Van den Brink. Een Oekraïense rechtbank heeft opdracht gegeven om een voormalige rechterhand van president Zelensky te arresteren. Het gaat om oud-stafchef Andriy Yermak. Hij stapte in november al op vanwege een groot corruptieschandaal. Hij zou aannemers hebben gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen. Yermak wordt verdacht van witwassen. En premier Jette is op Curaçao. Het is de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk. Hij wil de banden met alle 6 eilanden versterken, maar bewoners zijn sceptisch of dat gaat lukken. Ook op de Pontjesbrug van Willemstad zijn de reacties op de komst van Jette wisselend.
1: We verwachten niks. Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ja, ik denk dat het wel goed is dat hij zich gaat mengen hier met Curaçao. Zodat mensen ook leren kennen, een beetje connectie houden met Nederland.
3: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
27: De bewoners hopen dat de aandacht van de premier voor de eilanden ook blijft na zijn kennismakingsbezoek. Het weer vanochtend af en toe nog een bui, maar vanmiddag wordt het droger en dan breekt ook vaker de zon door. Het wordt daarbij 10 tot 13 graden.
26: Sydney, dankjewel. Ik spreek je straks weer. Voordat we zometeen aan de slag gaan, eerst die eerste plaat. Geweldig gezongen, William. Dankjewel daarvoor.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Wij zijn Medipoint.
30: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
31: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
30: En voor de aangepaste fiets van Maria.
32: En zo kan ik er weer op uit.
30: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
33: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmolen.

0: aan de slag.
1: NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Ja, want het lijkt te veel op een oude hit van Marvin Gaye. Deze Blurred Lines van Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. En daarvoor nog Kyrie Eleison, Grieks voor Lord Have Mercy. Halleluja. Mr. Mister en Kyrie.

Perfect liedje voor zo'n donderdagochtend. Want als je het aan Sommieu vraagt, dan zeggen ze hierover: elke dag biedt kansen om opnieuw te beginnen. En daar gaat het nieuwe album 24 Hours ook over. En daarvan is Dark Before the Dawn, die je net hoorde, het eerste werk waar violiste Maud zelf ook zingt. Hoe gaaf is dat? En ik zei het al, ze staan dit jaar dus op Concert at Sea. En NPO Radio 2 is daarbij. The Counting Crows en Mr. Jones.

0: The Edge of Heaven. Het is bijna 9:30, de hoofdpunten van het nieuws met Sydney. Goedemorgen.
1: Hoi Corné, goedemorgen. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Ze kwamen onder meer neer in hoofdstad Kiev. Er werd een appartementencomplex geraakt en kwam zeker één persoon om het leven. De politie heeft een jongen uit Utrecht opgepakt voor het vernielen van het gemeentehuis in Loosdrecht, waar asielzoekers worden opgevangen. Op Koningsdag zou hij meerdere ramen van het pand hebben ingegooid en hekken hebben vernield. Die jongen moet later voor de kinderrechter verschijnen. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Mensen kwamen onder omvallende bomen en instortende huizen terecht. En de politie in Zoetermeer had gisteren weinig moeite met het vinden van een man die in huis probeerde binnen te komen. Toen hij de agenten opmerkte, vermomde hij zich door een zak over zijn hoofd te trekken en in een hoekje van de tuin te gaan zitten. Doordat zijn handen en benen er nog onderuit staken, had de politie hem snel gevonden.
0: Slimme Harry dit, toch?
1: Ja. Kleine, snelle paniekreactie en naar de tuin toe.
0: Precies.
1: Het weer, nog flink wat buien, later droog met vaker zon en 10 tot 13 graden.
0: Dankjewel.

0: Miss Montreal. Dit is Schuilen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

of These Nights. De volgende zangeres in Aan de Slag is een ordained minister. Zij mag dus koppels trouwen. Ja, hoe gaaf is dat? Dan heb ik het over Alanis Morissette. En zij komt ook nog eens spelen. Dinsdag 7 juli in het Zuiderpark in Den Haag.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
18: Eén minuut over 10, zometeen de eerste vraag voor het 60 seconden spel. Maar nu eerst het nieuws, Radio 2 NOS Journaal met Sidney Dijkers. Sidney, goedemorgen.
19: Hoi Corné, goedemorgen. Nederland heeft geen contact gehad met de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk voordat er werd gestemd over een resolutie bij de Verenigde Naties over slavenhandel. In maart werd met die resolutie de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Veel landen stemden voor die resolutie, Nederland stemde niet, maar had daar vooraf niet contact over gehad met de Caribische eilanden die vroegere Nederlandse kolonies waren. Het kabinet erkent dat de communicatie beter had gekund. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online worden verkocht komen gewoon uit de apotheek, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het tv-programma onderzocht vooral de handel in zware verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Journalist Tom van der Ham vertelt dat het programma meer te weten kwam door undercover te gaan.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
19: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Alle diesel- en stookolie in Cuba is op. Op de staatstelevisie vertelde de minister van Energie dat alle reserves op zijn. Stroom wordt nu opgewekt met ruwe olie dat nog in het land beschikbaar is, aardgas en duurzame energie. De VS blokkeert al een tijd de levering van nieuwe olie van Cuba naar Cuba. President Trump wil de communistische regering zo onder druk zetten om hervormingen door te voeren. En in Empe in Gelderland zijn de inwoners weer vroeg hun bed uitgetrommeld vanwege de dauwtrap op Hemelvaartsdag. De fanfare stond er al om 6 uur op straat. En dat hebben ze gemerkt.
11: Niet vervelend?
20: Nee hoor, dat is altijd leuk. Ja. Elk jaar, of één keer in 3 jaar komen ze in Empe.
11: Ja, want de andere 2 jaar dan in de andere dorpen hier in de omgeving.
20: Worst en Gietselo. Dus ik word altijd wel wakker en ik ga er altijd even uit.
19: De fanfare hoopt met hun jaarlijkse optocht de dauwtrappen als traditie in leven te houden. Ze doen het al ongeveer 70 jaar op deze manier. Het weer, vanochtend buien. Vanmiddag wordt het uiteindelijk droger en breekt de zon door. Het wordt daarbij 10 tot 13 graden.
18: Dankjewel Cindy en ik spreek je zometeen weer. Straks het 60 seconden spel in de tweede uur van Aan de Slag. En dit is de eerste vraag. Ik draai zometeen muziek van de groep Liquido. De hit Narcotic komt eraan. Uit welk land kwam die band? Uit welk land kwam die band? Narcotic, Liquido komt eraan. Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
23: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
24: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
25: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
26: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
27: Alles voor kampeergeluk.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
30: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo dan, uit Amsterdam. Richard, die vandaag met zijn dochter van 17 een tattoo laat zetten.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat gaat er precies gebeuren? Wat gaan jullie doen?
1: Wij zijn een maand ongeveer in Thailand geweest. Ja. En wij zijn dol op de zee. En toen wilden we eigenlijk daar een tattoo zetten. En dat is niet gelukt. En nu gaan we het lekker in Amsterdam doen.
0: Wat voor tattoo gaat het worden?
1: Een golfje.
0: Een golfje?
1: Vanwege de zee.
0: Ja. Volgens mij is de voet, Richard, wel een soort van pijnlijk deel van het lichaam, toch? Voor een tattoo.
1: Ik ben daar ook bang voor, ja.
0: Maar
1: ik ga het toch doen.
0: Ja, oké. Okay, echt een bikkel. En je dochter, dat is de eerste dan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Eerste tattoo. Oké. Okay. Ja. Nou, spannend. Laat ons even afweten, laat ons even weten hoe het afloopt.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Ik stuur een appje.
0: Top, want we gaan eerst een spelletje spelen. Ja, heel goed. We zijn benieuwd. We gaan eerst een spelletje spelen. De highscore, Richard, staat op 16. Dat is best wel een flinke highscore.
1: Absoluut, ja.
0: Dus je moet goed aan de bak.
1: Ik ga mijn best doen.
0: We gaan het gewoon proberen. De klok gaat lopen als jij antwoord geeft op deze vraag. Je hoorde zojuist Narcotic Liquido. Uit welke land kwam die band?
1: Duitsland.
0: Duitsland is helemaal goed. Daar gaan we. Wat voor dier zijn stripfiguren Knabbel en Babbel?
1: Eekhoorn.
0: Hoe heet het hardste natuurlijke materiaal op aarde?
1: Titanium.
0: Welke snack heet, als je het zou vertalen, hete hond?
1: Hotdog.
0: Zong Justin Timberlake Can't Stop Loving You of Can't Stop the Feeling?
1: Can't Stop the Feeling.
0: Reken deze som uit. Wat is 11 keer 10?
1: 110.
0: Welke band staat in de top 2000 met Zombie?
1: Cranberries.
0: Hoe noem je het als water verandert in ijs?
1: Bevriezen.
0: Welke stad is de hoofdstad van Portugal?
1: Lissabon.
0: Welke band komt niet uit Zeeland? Raccoon, Cresip of Bluff?
1: Cresip.
0: Welke groente wordt meestal gebruikt voor zuurkool?
1: Zuurkool.
0: Hoe noem je het jong van een schaap?
1: Lam.
0: Wie staat in de top 2000 met Iron Sky?
1: Paolo Nutini.
0: Wat is de officiële munteenheid van het Verenigd Koninkrijk?
1: De pond.
0: Hij maakt het spreekwoord af. Hoge bomen vangen veel...
1: Wind.
0: Reken ik nog goed, die laatste. Ja, ik struikelde over het Verenigd Koninkrijk. Wie niet? Wat denk je, Richard? Viel het mee, viel het tegen?
1: Het viel mee, maar ik weet niet of ik de 16 gehaald heb.
0: We lopen eens even door. Hardste natuurlijke materiaal is diamant.
1: Jammer.
0: Yep. En dan had je er een enorme batterij. Goed. Dan nog de groente...

0: meestal zuurkool meegemaakt wordt, dat is witte kool. De rest had je allemaal goed. Yes, dus. Maar je komt uit op 13.
1: Ja,
0: yes. Net geen high score. Ik wens je wel een hele fijne dag, een hele fijne donderdag en succes met de tatoeage.
1: Dankjewel.
0: En nogmaals, laat ons weten hoe het afloopt.
1: Ga ik doen. Fijne dag.
0: Dag, Richard. Bye bye.
1: Doei.

0: NPO Radio 2. Het is precies 10:30. Dat wil zeggen tijd voor de hoofdpunten met Sydney. Goedemorgen.
1: Hoi Corné, goedemorgen. President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China ruim 2 uur gesproken met president Xi. Volgens experts heeft het gesprek weinig grote doorbraken opgeleverd. Wel waarschuwde Xi Trump dat Taiwan verkeerd behandelen de relatie tussen China en de VS in gevaar kan brengen. Duitsland moet stoppen met de controles aan de grens, vindt de deelstaatminister van Neder-Saxen. De controles zijn volgens haar niet verstandig en moeten zo snel mogelijk beëindigd worden. De controles lopen nu nog tot 15 september van dit jaar, maar het is nog onduidelijk of de landelijke overheid in Duitsland deze opnieuw wil verlengen of niet. In Wateringen in Zuid-Holland is een auto net na openingstijd, een supermarkt binnengereden. Niemand raakte daar gewond, maar het was wel schrikken voor iedereen die net aan het winkelen was. De brandweer is ingeschakeld om de auto uit te geven van die supermarkt te takelen. En in het Franse departement Saône-et-Loire, net boven Lyon in het midden van Frankrijk, waarschuwt de politie voor dronken herten. De dieren eten bloemknoppen, gefermenteerd fruit en andere rotte planten en worden een tikkie tipsy. De Franse politie waarschuwt dat de dieren suf zijn en zomaar kunnen oversteken of midden op de weg stil kunnen gaan staan of liggen. Het weer, flink wat buien. Later is het droger met vaker zon en 10 tot 13 graden.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

van de Rolling Stones, In the Stars. Nieuwe album komt eraan, Foreign Tongues, komt uit op 10 juli. Het is de topsong dus. En hoe vet is het om te kunnen zeggen dat we morgen over precies 24 uur een nieuwe topsong bekend kunnen maken. Nou, Liedeke is ook helemaal fan, de producer van deze show van Aan de Slag van The Rolling Stones. Ze zegt net buiten de uitzending, ik vind het zo gaaf dat ik leef, zeg maar, op dit moment dat er nog nieuwe muziek uitkomt van The Rolling Stones. Dat hebben de

0: Elder March en Who's Johnny op NPO Radio 2. We gaan het doen zometeen.
1: Every day I'm shuffling.
0: Top 2000 Shuffle komt eraan. Heb je het toevallig nog nooit gehoord? Dat kan natuurlijk. 5 fragmenten van liedjes uit de top 2000. En jij mag bepalen door aan of uit te roepen welke van die 5 we helemaal gaan draaien. Nou, wil je meeshuffelen? Laat het weten via de app NPO Luister.
1: Every day I'm shuffling.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH

0: Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: 11 uur, zometeen het laatste uur van Aan de Slag met uiteraard de Top 2000 Shuffle en muziek van onder andere Natasha Bedingfield. Maar eerst het nieuws met Sydney. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Gemeente en het kabinet gaan spoedoverleg voeren over de rellen op meerdere plekken rond opvangplekken voor asielzoekers. Gemeenten willen dat de landelijke overheid hen meer mogelijkheden geeft om in te kunnen grijpen, zegt de Utrechtse burgemeester Dijksma namens alle gemeenten.
6: Politiek is daar vaak eigenlijk heel ambivalent in. Er komt bijna altijd na zo'n explosie van geweld een ja maar. En dat kan hier niet. Er is geen ruimte voor nuance. En het tweede is dat we ook op het terrein van de uitvoering van beleid echt nog tegen een heel aantal problemen aanlopen. En die worden nog niet opgelost. Dus het is voor ons nu als gemeente ook wel zaak dat als wij zo in de frontlinie staan, dat we ook geholpen worden om ons werk goed te doen.
5: Het was gisteren bijvoorbeeld opnieuw onrustig in Loosdrecht.

0: Politie moest daar met een waterkanon ingrijpen en 4 mensen werden opgepakt. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand half april inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. In India zijn bijna 100 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India, Uttar Pradesh. Een aantal mensen werd dodelijk getroffen door vallende bomen en instortende huizen. Tientallen mensen raakten gewond en ruim 80 huizen raakten ook zwaar beschadigd. En het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Veel kuikens gaan dood in de eerste week van hun leven. Verslaggever Roel Paul ging langs bij vogelpark Avifauna, waar ze nu uitzoeken waarom die grutto's zo vroeg doodgaan.
1: We weten niet helemaal zeker of het komt door te weinig voedsel vinden of door predatie.
2: Predatie, ze hebben last van reigers, kraaien, ja. Wezels.
1: Ja, dus daarom is dit onderzoek juist heel belangrijk, omdat je dan eigenlijk kan zien welke van de twee zwaarder weegt. Ja. En dat is waarom er nu een onderzoek wordt gedaan naar het voedsel vinden.
0: Voor het onderzoek worden bij Avifauna 160 grutto-eieren uitgebroed. Inmiddels zijn de eerste jonge grutto's uit het ei. Het weer, flink wat buien nog momenteel. Later vandaag is het droger met ook vaker zon. En het wordt dan 10 tot 13 graden.
3: Sydney, dankjewel. Dan, daar zijn ze, de eerste files. Edwin, goedemorgen, waar staan ze?
4: Dag Corné, ja, het is best wel druk op de weg. 80 kilometer file in totaal. De langste files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Schoen en Hoevelaken 20 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Utrecht staat een auto met pech. Tussen Gorinchem en Lexmond 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oostgeest, 10 minuten. Door een spoedreparatie is de rijbaan daar dicht. Het verkeer moet via de af- en de oprit. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk 20 minuten vertraging.
3: Edwin, dankjewel.
5: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Je stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
22: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: jaren 80, 86 om precies te zijn. The Outfield en Your Love. En daarvoor nog Natasha Bedingfield en Unwritten. Zometeen de top 2000 shuffle. We gaan shuffelen over twee liedjes. En een van die twee liedjes is afkomstig van Radiohead. Die hoor je zometeen. Creep komt eraan, maar eerst.
1: Corné Klein. Half mens, half machine.

0: Net onder Tilburg, met Jasmijn. Jasmijn, goedemorgen.
1: Hoi. Hallo. Goedemorgen. Dan.
0: Jasmijn, je bent pas 12.
1: Ja.
0: Maar jij zit helemaal in de top 2000 hits. Ook de echte oude platen dus. Leg even uit, hoe is dat ontstaan?
1: Nou, mama zet meestal Spotify aan beneden.
0: Ja.
1: En dan luister ik daar ook meestal naar. Eerst vond ik het wel gek. Ik kon daarna te luisteren en daarna vond ik het wel leuk.
0: Toch wel. Dus ja. Je bent wel redelijk op de hoogte van die oude klappers uit de top 2000.
1: Ja, zeker.
0: En je hebt ook nog hele bijzondere luisteraars die zitten boven, hè?
1: Ja.
0: Wie zijn dat?
1: Dat zijn mijn opa en oma.
0: En ze weten niet dat je meedoet?
1: Nee.
0: Hoe gaaf is dat? Nou, opa en oma, welkom in de show ook. Jasmijn die gaat lekker shuffelen. Zullen we beginnen, Jasmijn?
1: Ja.
0: Ik start de fragmenten. Jij roept gewoon aan of uit. En dan zien we waar het bekende schip strandt.
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: 1240. September
1: morn. Die ken ik niet.
0: Dat geeft niet. Het is Neil Diamond. Ken je die?
1: Ben ik Neil Diamond, mama?
3: Ja, met Sweet Caroline.
1: Oh ja.
0: Mama die kent Neil Diamond wel. Maar ik gok dus dat deze weg mag dan.
1: Ja, die mag uit.
0: Oké. Okay.
2: 509. We sing your song
1: together. Oh, die ken ik. Deze vind ik leuk. We sing your
0: song together. Oh, deze vind je leuk? Niet.
1: Ja, maar ik twijfel.
0: Je twijfelt, ja, als je doorgaat. Ja, ik weet niet wat erin zit.
1: Ik wil ook verder horen of zo. Ik zet hem aan.

0: en Nile Rodgers. We gaan lekker shuffelen. Daarvoor gaan we richting Goorle in Brabant, net onder Tilburg, met Jasmijn. Jasmijn, goedemorgen.
1: Hoi. Hallo. Goedemorgen. Dan.
0: Jasmijn, je bent pas 12.
1: Ja.
0: Maar jij zit helemaal in de top 2000 hits. Ook de echte oude platen dus. Leg even uit, hoe is dat ontstaan?
1: Nou, mama zet meestal Spotify aan beneden.
0: Ja.
1: En dan luister ik daar ook meestal naar. Eerst vond ik het wel gek. Ik kon daarna te luisteren en daarna vond ik het wel leuk.
0: Toch wel. Dus je bent wel redelijk op de hoogte van die oude klappers uit de top 2000.
1: Ja, zeker.
0: En je hebt ook nog hele bijzondere luisteraars die zitten boven, hè?

0: Jasmijn. Jasmijn, goedemorgen.
1: Hoi. Hallo. Goedemorgen. Dan.
0: Jasmijn, je bent pas 12.
1: Ja.
0: Maar jij zit helemaal in de top 2000 hits. Ook de echte oude platen dus. Leg even uit, hoe is dat ontstaan?
1: Nou, mama zet meestal Spotify aan beneden.
0: Ja.
1: En dan luister ik daar ook meestal naar. Eerst vond ik het wel gek, ik kon daarna te luisteren en daarna vond ik het wel leuk.
0: Toch wel. Dus je bent wel redelijk op de hoogte van die oude klappers uit de top 2000.
1: Ja, zeker.
0: En je hebt ook nog hele bijzondere luisteraars die zitten boven, hè?
1: Ja.
0: Wie zijn dat?
1: Dat zijn mijn opa en oma.
0: En ze weten niet dat je meedoet?
1: Nee.
0: Hoe gaaf is dat? Nou, opa en oma, welkom in de show ook. Jasmijn die gaat lekker shuffelen. Zullen we beginnen, Jasmijn?
1: Ja.
0: Ik start de fragmenten. Jij roept gewoon aan of uit. En dan zien we waar het bekende schip strandt.
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: 1240. September
1: morning. Die ken ik niet.
0: Dat geeft niet. Het is Neil Diamond. Ken je die?
1: Ben ik Neil Diamond, mama?
3: Ja, met Sweet Caroline.
1: Oh ja.
0: Mama die kent Neil Diamond wel. Maar ik gok dus dat deze weg mag dan.
1: Ja, die mag uit.
0: Oké.
2: 509. We sing your song
1: together. Oh, die ken ik. Deze vind ik heel leuk. We sing your
0: song together. Oh, deze vind je leuk?
1: Ja, maar ik twijfel.
0: Je twijfelt, ja, als je doorgaat. Ja, ik weet het niet wat erin zit.
1: Ik wil ook verder horen of zo. Ik zet hem uit.
0: Je zet hem uit. Dan gaan we door met de derde.
2: 1942.
0: Love Me Back Time.
1: Deze vind ik ook leuk. Oh.
0: Rufus en Chaka, lekkere disco. Ain't Nobody, Jasmijn.
1: Ja, die heb ik gisteren nog wel gehoord. Dat weet ik wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die had ik gisteren op Spotify aanstaan.
0: Kijk, Spotify
1: goed bezig.
0: Ik denk
1: dat ik deze uitzet.
0: Je zet hem toch uit?
1: Ja,
0: oké.
1: Okay.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Je weet het, als we bij de vijfde belanden, dan wordt hij sowieso gedraaid, hè?
1: Ja, dat weet ik.
2: 1144.
1: Dit is echt heel leuk. Ik ga deze aanzetten, denk ik.
0: Je gaat deze aanzetten, geweldig. Ja. Moby, wil je de vijfde nog horen? Zomaar voor de gein dan, komt hij?
1: Ja.
2: 1521.
0: Wat is er?
1: Ja, ik moet helemaal niet zijn in één keer. Io.
0: Ja, het wordt nu Moby. Je hebt gekozen voor de vierde.
1: Ja.
0: Dus die gaan we doen. Geniet er lekker van en een hele fijne dag met je moeder.
1: Dankjewel.
0: En met opa en oma. Dag Jasmijn.
1: Dankjewel. Doei. Doei.

0: nieuwe album zit eraan te komen, gemaakt door producer Stuart Price. Met diezelfde Stuart maakte Madonna jaren geleden Confessions on a Dance Floor met onder andere Hung Up op dat album. En hij produceert dus ook het nieuwe album Confessions 2. En dit was Like a Virgin. 11:02, de hoofdpunten met Sydney. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De premier van Letland stapt op. De regering had sinds gisteren geen meerderheid meer nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt. Die partij leverde ook de minister van Defensie, die afgelopen weekend al vertrok, nadat er Oekraïense drones op Lets grondgebied waren neergekomen. Als je in Overijssel woont, ga je binnenkort meer wegenbelasting betalen. Gemiddeld stijgt de rekening met een paar tientjes per jaar. Daarmee moeten de oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van onder meer wegen en bruggen in de provincie worden betaald. Friesland en Groningen willen nog dit jaar een besluit nemen om de dieseltreinen, die in beide provincies nog op regionale spoorlijnen rijden, te vervangen door treinen die geen vervuilende stoffen meer uitstoten. Om een goede keuze te kunnen maken beginnen ze met ProRail een onderzoek naar de beste alternatieven. En dan vlaat er bij de terugroepactie in België van Nutrilon babymelk die besmet is met een gifstof, ceruloïde. Als een baby die binnenkrijgt, leidt dat in de meeste gevallen tot braken en waterige diarree. Door een leveringsfout zijn die verpakkingen die waren teruggehaald opnieuw in de winkelrekken terechtgekomen. De VRT schrijft dat het gaat om leveringen aan winkelketen Medimarket en een bedrijf dat levert aan apotheken. Het weer, zon en vanmiddag zon. Nu nog af en toe een flinke bui, maar vanmiddag dus vaker droog. En de zon en maximaal 13 graden.
0: Dankjewel, Sydney. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen weet precies waar de files staan. Hallo Edwin.
2: Oh nee, er staat 90 kilometer file, er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste vertraging is er op de volgende wegen. De A7, de Afsluitdijk, in beide richtingen een kwartier oponthoud. A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven 20 minuten vertraging. A27, Breda richting Utrecht, voor Lexmond 10 minuten. En op de N318, Varsseveld richting Winterswijk, voor Winterswijk 10 minuten oponthoud.

oude Bob de gast om zijn nieuwe album te vieren. 17 april is Outkast Town op uitgekomen. En Douwe die vertelde daar dat hij de cover van het album zelf heeft geschoten. Gewoon met zijn iPhone. Hij zegt, je ziet mijn jochie op een fietsie. Op een straat, helemaal alleen. Ik zag hem daar zo fietsen. Ik maakte die foto en toen dacht ik, ja, man, dit is gewoon de albumhoes.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City, Fireflies in Aan de Slag. Zometeen gaan we lekker lunchen met Annemieke. Annemieke's A-lunch hoor je hier om 2 vanaf 12 uur. En ik spreek je morgen weer met onder andere de bekendmaking van de topsong en een heerlijke house classic. Om het

0: Omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmolen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
13: Ah, ik ben uit!
12: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
14: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
15: Oh, je bent, man.
12: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Zometeen Happy Hemelvaart, kan dat? Ja, ACDC houdt zich er trouwens niet aan, het thema. En wat zeemeel heb ik ook nog. Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Sydney Dijkers, goedemiddag.
17: Hoi Annemieke, goedemiddag. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen. En tientallen mensen zijn ook gewond geraakt. Een appartementencomplex werd geraakt en stortte vervolgens deels in. De hulpdiensten zoeken nog naar mensen daar onder het puin. President Trump heeft in China ruim 2 uur gesproken met president Xi... De Chinese president benadrukte voor dat gesprek het belang van stabiliteit tussen de VS en China. Trump sprak volgens correspondent Gabi Verberg vooral over zijn vriendschap met China.
18: Hij had het over de CEO's van Amerika's beste bedrijven, dat hij die allemaal mee had genomen uit respect voor Xi. En hij eindigde met de zin, ja, ik hoop dat we hele goede vrienden kunnen worden. En hierin zie je dan toch wel heel duidelijk het verschil tussen de manier waarop deze twee mannen zichzelf in deze setting willen presenteren. Xi echt met een uitkijk op de wereld en Trump vooral, ja, met een uitkijk op zichzelf en zijn relatie met Xi Jinping.
17: Volgens China ging het ook over Taiwan, maar dat wilde Trump niet bevestigen. Nederland had geen contact met de Caribische eilanden voordat er gestemd werd over een gevoelige resolutie van de Verenigde Naties in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee over die resolutie en had daar niet van tevoren over gesproken met de eilanden, terwijl dat wel had gemoeten. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het hele land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden, vinden ook de bewoners van dit knarrenhofje in Zutphen.
19: Gun gewoon iedereen om zo te kunnen wonen als je ouder wordt. Ja. Als je meer mensen nodig hebt om gewoon zo met z'n allen te wonen.
17: Minister Boekholt O'Sullivan heeft 40 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van meer knarrehofjes. Daarvan zouden 200 huizen kunnen worden gebouwd. Maar de minister erkent dat dat niet genoeg is.
3: Het is nooit genoeg. En dat zullen we zien in de hele woningmarkt. Dat het nooit genoeg is wat we doen. Maar dit is wel een eerste stap die we gaan zetten. En dat samen met ook een bepaalde mate van verplichting aan gemeentes om hier invulling aan te geven, heb ik goede hoop dat we in ieder geval weer een stap vooruit gaan kunnen zetten.
17: 70.000 ouderen staan nu op de wachtlijst voor een plek in zo'n knarrehofje.
9: Het is een waanzinnig mooi initiatief. En fijn en voor iedereen goed. Maar ik vind die naam zo denigrerend.
17: Ja, een beetje maffe naam.
9: Tenzij de mensen het zelf helemaal prima vinden, hè? Maar
17: ja, ja, dat wordt vaak wel zo over gesproken, inderdaad, ja. Maar het is een mooie plek.
9: Beetje mallig.
17: Ja. Het weer vanuit het noorden steeds droger, met vaker zon. Het is maximaal 13 graden. Morgen buien en fris en dan een graad of 11.
9: Oké, doen we het mee. Dankjewel. Over naar Edwin Gerritsen, want die zit bij de ANWB. Klaar met files.
13: Ja, het zijn er best wel veel onder die 100 kilometer bij elkaar. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn werkzaamheden bij Utrecht. De langste files staan op de A4, de Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel, een half uur extra reistijd. Dan staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. A4 Rotterdam richting Antwerpen, voor Hogerheide 10 minuten. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord, voor de Ketelbrug een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd. Dat komt door wegwerkzaamheden.
9: Dankjewel Edwin. Ja, er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst van Dikhout en een trein ook nog, maar die derde.
15: 3 is voor jou.
9: Ja, die is voor jou. Het is hemelvaart, een andere dag dan andere. Dus nou is een ander onderwerp dan andere. Ja, sorry hoor, alvast, maar in Amerika schijnen ze te vieren vandaag, let op, National Dance Like a Chicken Day. Wat een onzin. Waarschijnlijk gesponsord tot en met. Maar ja, waarom niet? Dans eens als een kip.
20: Waarom niet?
9: Ach, ja, lekker hoor. Doen. Dus ik zoek een lied over een kip. Een eieren mag ook.
20: Ja, vind ik leuk.
9: Ja, denk lekker om. Dance Like a Chicken Day. Kom op, man.
21: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
22: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
23: Start de dramaserie Mokro's.
24: Ik ben van school afgetrapt.
25: Hoe ga je ouders dit vertellen?
24: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
26: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
27: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
28: Ik doe toch mijn fucking best!
23: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
29: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
30: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
32: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
33: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
31: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
34: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
35: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
36: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
4: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Annemiekes Alens.
7: Aprotros.
8: Het is maar één.
10: Tijd voor muziek.

0: Niks geen goodbye train. 50 ways to say goodbye. Ze vieren hun jubileum van Drops of Jupiter. Ik ga niet zeggen hoe lang, want dan voelen we ons allemaal heel erg oud. Met een enorme tour. Met onder andere Bare Naked Ladies als support. Dus dat is al leuk. Zeker wel. Goedemiddag. Welkom in de A-lunch op 14 mei. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 14 mei 2026
1: is...
0: Nou ja, het is dus vandaag hemelvaart, Nathan.
2: Ja.
0: Dat is in Jip en Janneke taal een vrije dag.
2: Ja.
0: Voor iedereen.
1: En wij zijn hier.
0: Ja, en dat vinden we niet erg, hè?
1: Nee.
0: We hoort ons niet klagen, zeker niet, maar het blijft toch wel wonderlijk. Ja. Zeker bij een mediabedrijf gewoon iemand is.
2: Ja.
0: En voordat het vervelend overkomt, ik heb het even gecheckt,
2: ja.
0: Nathan.
2: Ja.
0: En op hemelvaart mag je ook je richtingaanwijzer gebruiken.
1: Toch?
0: Ja, sterker nog, het moet ook.
1: En je bedoelt dat de mensen die nu op de weg zitten dat minder doen dan normaal?
0: Nee! Op een gegeven moment viel het me op. Ik moet een paar keer invoegen. Kijk, dat heb je als je met de auto naar je werk gaat, elke dag dezelfde route rijdt. Dan weet je ook welke plekken mensen gek gaan doen. Ja. Omdat ze denken, oeh, moet ik nou er wel af of niet? Nou, op vrije dagen is dat helemaal. De zogenaamde zondagsrijder. Maar nee,
1: ja.
0: Ik dacht, ga ik tellen? Ik kwam tot 15.
1: En mensen die hun richting wijzen niet...
0: Op de snelweg.
1: Ja,
0: dus op... mevrouw in die mini. Als jij het ons leuk vindt om van links helemaal naar rechts en weer terug te gaan, doe op zijn minst even dat stomme pijltje.
1: Ja, ik voel toch een kleine frustratie bij
0: je. Nou ja, het is gewoon echt belachelijk gevaarlijk. Rijster. Gewoon simpel.
1: Ja.
0: En ik zeg niet dat ik alles goed doe, maar ik doe wel mijn richting. Nou, dat. En Shakira, die brengt vandaag met Burna Boy het nummer Die Die uit, officieel. We hebben hem al eerder kunnen horen. De video is er ook al, maar dat gaat allemaal over het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dit ga je dus dan, of vanaf nu eigenlijk, heel veel horen. Nou.
1: Prima.
0: Dit ga je dus heel vaak horen. Ja. En ik vind het hem niet meer te onderdrukken.
1: Nee, dat kunnen we het mee
0: doen. Ja, vanavond ook trouwens de tweede halffinale van het Eurovisie Songfestival. Zin in en de wandklok gaat eruit. Wat is er, wie is er nu weer verstopt? Oh ja, en deze.
3: 3 is voor jou.
0: Ja, dank voor alle creativiteit, mensen. Ik vroeg, omdat het vandaag de belachelijke in Amerika Dance Like a Chicken Day is. Wat kunnen we voor platen met kippen verzinnen? Ontzettend veel. Do the Funky Chicken, Rufus Thomas. Ja, Werner. Fijn, pretty fly, zegt Bart met een knipoog. Sharon Kipps.
1: Hey.
0: Nou, wow. Heartbreak Away.
1: Lang niet aan gedacht.
0: Chicken Shack komt nog langs. Anke, nou, ik had het er net nog over, de Bare Naked Ladies. Daar zingen ze in 1 week... Chickadee China, the Chinese chicken.
1: Oh ja!
0: Ja, goed zeg. En hebben we ook nog Check Out the Chicken van Grandmaster Chicken en DJ Duck. Dankjewel, Sascha. Dat ik het er even moet onthouden. Freebird komt binnen. Ja. Vind ik ook leuk. Even kijken hoor.
1: Ik had de One Vision nog verwacht van Queen.
0: Ja.
1: Dus ik dit helemaal einde.
0: Fly chicken.
1: Ja.
0: En Excited. Alle eiergrappen, onder andere Erik, worden ook zeer gewaardeerd. Maar we hoopten er al op. Barry, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat jij het verhaal kent.
4: Ja, dat is heel toevallig eigenlijk.
0: Mm-hmm.
4: Ik was onderweg met mijn oudste zoon toen mijn vrouw net bevallen was van onze jongste zoon.
0: Ja.
4: En toen heb ik een bekende radio-dj gevraagd, voor mij bekend dan, om een nummer uit te zoeken. En hij kwam met deze, want mijn zoon heet Simon.
0: Ach, dat is echt
4: en,
0: heel leuk.
4: Wij waren dus onderweg weer naar het ziekenhuis en toen draaide hij dat nummer. En toen ben ik er een beetje dieper ingedoken waar het verhaal nou vandaan kwam.
0: Ja.
4: Ja, en het blijkt dus gewoon een Chinees gerecht te zijn met kip en ei.
0: Ongelooflijk cru. Paul Simon zat in een restaurant en hij ziet dat op de kaart staan. Mother and Child Reunion. Kip
4: een hele
0: en ei.
4: Lugubere naam ook voor een gerecht. Ja.
0: Ja, eigenlijk had je niet willen weten. Want inderdaad, van naar het ziekenhuis rijden waar je kind met zijn moeder herenigt.
4: Ja.
0: Ja, prachtig. Nou, dat dus. Dankjewel, Barry.
4: Ja, graag gedaan.

0: Ja, Bruno Mars, I Just Might. Als je kaart hebt voor zijn shows in Amsterdam, dan kun je alvast verlekkeren aan de beelden van de shows die hij nu doet. Het is echt gewoon niet normaal. Simpel. Enorme performer. En dat wordt waarschijnlijk fantastisch. En voor nog Paul Simon. Mother and Child Reunion. Met het goede verhaal van Barry erbij. Dan een flock of seagulls. Want ja, dat is wel geinig. Er zaten twee kappers in de band. Dus ja, dat er opvallende kapsels te zien waren later. Dat is niet zo'n verrassing. Piekfijn, zou je kunnen zeggen. Ze worden ook genoemd in die Pulp Fiction. Weet je dat nog? Samuel L. Jackson's karakter Jules. Die roept het naar een type met ook een kek kapsel.
1: You, flock of seagulls. You know why we're here?
0: Ja, is toch mooi dat je zo op die manier ook herinnerd wordt. I ran.

0: Flock of Seagulls dus. I ran op NPO Radio 2. Waar?
1: Per keer.
0: Ja, zelfs op vrijdagen als deze. Veel files, want mensen trekken erop uit. Edwin, waar staan ze?
2: Ja, 100 kilometer staat bij elkaar. Rond Utrecht is het druk vanwege werkzaamheden. Verder staan er langs de files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopend Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. De A7 de Afsluitdijk richting Friesland een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven een half uur extra reistijd. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Mist en Winterswijk 20 minuten vertraging. Dat zijn bezoekers aan een evenement.
0: Dank u wel. Sydney, nieuws.
3: Ja, de opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden teruggevlogen zijn niet besmet met het hantavirus. Een test van het RIVM heeft uitsluitsel gegeven. De passagiers moeten wel nog steeds voor de zekerheid 6 weken thuis blijven. In Wateringen in Zuid-Holland is een vrouw vanochtend met haar auto een supermarkt binnengereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond, de supermarkt raakte beschadigd, maar is vandaag wel open. Israël heeft opnieuw het zuiden van Libanon aangevallen. Het leger had voor de aanvallen inwoners van een aantal dorpen opgeroepen om hun huizen te verlaten. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Israël heeft sinds dat bestand is ingegaan meer dan 400 mensen gedood. En in Marekessel in Brabant is een motorrijder betrapt die bijna 200 km per uur door het dorp reed. De bestuurder kwam volgens de politie met veel kabaal en een knie aan de grond langs agenten die op dat moment aan het controleren waren op snelheid. De motorrijder is nu zijn rijbewijs kwijt en krijgt sowieso 2 boetes van in totaal duizenden euro's.
0: Nou, ik heb wel nog nieuws. As we speak wordt de keuken opgeruimd.
4: De vaatwasser wordt uitgeruimd.
0: Ja. Is hier helemaal niemand? Er zit iemand gewoon...
4: Maar het probleem is, degene die dat doet, die heeft een noise cancelling koptelefoon op. En die hoort dus niet wat een ongelofelijke herrie ze maakt.
0: Maakt echt diepe veel herrie. Maar ja, aan de andere kant. En volgens mij, nou zie ik het. Zij werkt voor Radio 5.
4: Ja, dat klopt, ja.
0: En ik kom bij Radio 2. Alles schoonmaken.
4: Ja, dat klopt.
0: Oh, wat een dag nu al. Fantastisch.
3: Heel bedankt. Ja, het precies. Weer. Het weer op steeds meer plekken droog met af en toe zon bij maximaal 13 graden. Morgen geregeld een bui en dan iets frisser dan vandaag.
0: Dank u wel.

The Farm. All together now op NPO Radio 2. Ik ben door alle toestanden in verband met het zomaar spontaan opruiden van onze keuken door een collega van een andere radiostation. Dank daarvoor. De medewerker van de maand bordje is in de maak. Helemaal vergeten om op te roepen of je nog een plaat wil horen die je nooit hoort. Hey, misschien een albumtrack of iets waarvan je denkt, ja, die is gewoon te lang niet meer op Radio 2 geweest. Daar heb je wel maar één plaat de tijd voor. Ja, het is Dua Lipa namelijk. Dance the Night.

0: Wat denk je zelf? Natuurlijk, komt ontzettend veel leuks binnen. Annemiekes A-lunch. Laten we waarvan je denkt, ja, die heb ik al lang niet gehoord. Soms klopt dat ook. We hebben het even gecheckt. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar kom jij nou mee?
1: Met Sign Your Name van Terence Trent D'Arby.
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Je hoort wel us, Terence Trent D'Arby. Die zich nu natuurlijk Sananda Maitreya noemt. Maar deze misschien wat minder.
1: Ja.
0: Dus het past mooi in de categorie. Ga ik hem draaien voor je?
1: Fijn, super.
0: Joe.

0: DC High wordt jouw helden voor nog. Terrence van Darby, met dank aan Jeroen. Er komen leuke reacties op binnen.
1: Weer wat wijzers.
0: Gaan we doen. Ja, natuurlijk. Het is hemelvaart, maar het is voor ons ook gewoon een donderdag. En dat doen wij graag weer wat wijzers. Ik heb een artiest of band verstopt en jij moet raden wie dan wel. En dat kun je doen aan de hand van een aantal vragen. Want die antwoorden op die vragen zijn direct of indirect verwijzingen naar die artiest of band die is verstopt. Nou, dat is in een notendop het spel. Nou nog de vraag, doe je mee? Je kunt overal meespelen, je hoeft niet per se bij mij aan de telefoon te zijn. Je kunt gewoon dwars door de kantoortuin of het natuurgebied knallen, schreeuwen, waar je ook maar bent. Maar als je die klok wil winnen, dan moet je wel even meedoen met de selectievraag. Als je het goede antwoord door hebt, dan heb je kans dat je zometeen opbel. En die klok, ja, gaan we daar nog een speciaal tintje aan geven, aangezien vandaag hemelvaart schijnt te zijn.
1: Nee, want de klok is een perfect product.
0: Ja.
1: Het is een goed product. Goed product, en daar moeten we gewoon van afblijven. Dus dat die houden we zo.
0: Ja, in zijn eenvoud.
1: Ja.
0: Noem het eenvoud, zeg. Nou ja, wil je meedoen? Ik heb hier een selectievraag voor je. Hoe heet ze? Ze presenteert, heeft een eigen paardenkanaal. Paarden! En heeft een ongelooflijk prachtig accent.
1: Ja.
0: En you gotta love her.
1: You gotta love her. En ze wordt fantastisch nagedaan door Elise Schaap. Die kan haar één op één nadoen.
0: Ja, maar Elise Schaap kan wel meer mensen één op één nadoen. Waar, ja. Maar het is wel waar, 100%. Wie zoek ik? Hoe heet zij? Als je het weet, app het door. En dan maak je dus kans om mee te doen zometeen. Ah, de nieuwe Indian.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is The Indian met Get It Wrong.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
8: Zometeen Benson B en Lady G en al die wijzers natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd hoe dat dan weer gaat gaan. En het nieuws van 1 uur. Sydney, goedemiddag.
17: Hoi, Mieke, goedemiddag. Het aantal doden na een nieuwe Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels gestegen naar 5. Tientallen anderen raakten gewond. Ons correspondent Christian Pauwen werd een appartementcomplex geraakt.
18: Ja, weer dus tientallen raketten, honderden drones die vooral op Kiev afgevuurd waren. Daarbij werd een flat aan de oostkant van de stad geraakt. Er zitten mensen vermoedelijk nog vast in het puin. En ja, bovendien is de watervoorziening aan de linkeroever beschadigd, zegt de burgemeester.
17: Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen. Volgens India voer het schip onder hun vlag en had het dieren aan boord. Het zou na de aanval zijn gezonken. De bemanning zou wel op tijd zijn gered. Het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. De politie heeft in Apeldoorn 5 mensen opgepakt tijdens een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor asielzoekers. Het gaat om mensen van 16 tot 37 jaar oud die onder meer vuurwerk en een rookbom afstaken. De politie heeft sinds vrijdag iedere avond mensen opgepakt bij demonstraties daar in Apeldoorn. Zaterdagavond liep het flink uit de hand. Toen werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk en auto's tegengehouden. En Harry Styles begint dit weekend aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De eerste fans staan al sinds gisteren in de rij. Ze komen uit allerlei landen over de hele wereld naar Amsterdam in de hoop vooraan te kunnen staan bij hun popidool. Stadszender AT5 vroeg een fan waarom ze er stond.
19: Ik doe het alleen voor Harry Styles. Eens in zoveel jaar komt hij, dus dan vind ik het die paar dagen, een weekje, dat je dan even vrij neemt van werk en dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja.
20: Je hebt vrijgenomen van werk om hier de halve week te zitten.
19: Ja, ja.
17: Er geldt wel een kampeerverbod, maar AT5 spotte dus toch wat fans met luchtbedjes.
21: Ik kan aan de ene kant heel erg wel veel waardering voor opbrengen. Dan ben je echt fan.
17: Dan ben je echt een grote fan.
21: Aan de andere kant, wat maak je nog mee van het concert als je 3 dagen niet slaapt en daar een beetje hangt?
17: Ja, dat was dus ook een vraag aan een van de mensen die daar stonden. En die zei van, nou, dan ben ik zo hyped, dan ben ik wel weer wakker.
21: Ja, en er zijn ook trucjes, hè? En de echte vroeg rijstaanders, die kennen die ook wel.
17: Ja.
21: Dat is een hoge gunfactor. En dan zeggen ze ook, oké, jij mag nu even een paar uur weg. En dan kom je weer terug.
17: Even aflossen en door.
21: Ja, maar goed, bijzonder.
17: Het weer vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is maximaal 13 graden. Morgen valt er opnieuw geregeld weer een bui en dan is het iets frisser met een graad of 11.
21: Dank u wel. Edwin Gerritsen, files.
22: Ja, 70 kilometer bij elkaar, dus veel recreatieverkeer onderweg. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten oponthoud en voor Meersen ook 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kwartier. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk, 20 minuten extra reistijd.
21: Dankjewel, Edwin. Zometeen een hele fijne plaat. Het is een beetje een kip-en-ei-verhaal, maar eigenlijk ook weer helemaal niet, want het origineel was al in 75. En jaren later vond Run DMC een nieuwe versie uit. Wel met delen van Aerosmith, dus met wederzijds goed vinden zouden we kunnen zeggen. Sterker nog, het werd niet alleen de eerste mainstream hit van Run DMC, ook Aerosmith weer terug op de kaart. Goh, welke plaat zou het toch zijn?
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
31: Ik wil uit!
30: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
32: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
33: Oh, je bent man.
30: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
34: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: stacks of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Annemiekes, Alen.

0: Benson Boone op NPO Radio 2. Daarvoor nog Run DMC en Aerosmith, die was het inderdaad. Ik heb een spel voor je.
1: Weer wat wijzers.
0: Heel veel mensen die graag willen meedoen met weer wat wijzers. Je kunt namelijk de klok winnen, en dat wil je. Lijkt me. Jeroen, goedemiddag.
2: Hi, Mieke, goedemiddag.
0: We kennen elkaar uit het verleden.
2: Ja, dat is wel lang geleden, hoor. Ja. 4 jaar had ik uitgerekend.
0: Ja, en welk spel deed jij toen mee?
2: Ja, ik weet even de naam niet meer.
0: Maar je ook niet! Dat is toch erg?
2: Ja,
0: ik kom er wel weer op, hoor.
2: 5 cryptische vragen over...
0: Iets met 5. Ja.
2: Ja, en dan 5 over 1? 10 over... 5
0: ja, 5 over 1.
3: Wauw.
0: Wat is dit erg? Ja, ja, hier. Oh, wat leuk. Oh, wat erg.
2: Nou, Jeroen,
0: luister even mee, Jeroen, want zo klonk dat. Niet jij, hoor, don't worry, maar...
1: 5 over 1.
0: Oh, ja.
2: Oh ja.
0: It brings back memories.
2: Gaan we spelen onder 5 over 1. Weet u dat nog, mensen? Ja.
0: Ja, je speelt het inderdaad om 5 over 1. Dat is altijd stress, want het was nooit 5 over 1.
2: Maar ik had het verdrongen, Annemieke, want ik had niet gewonnen toen.
0: Oh. Nou, dan verdringen we dit ook eventjes en gaan we richten op vandaag. Want weer wat wijzers heten tegenwoordig. Je moet een artiest of band raden. Waar zit jij een beetje qua muziekliefde?
2: Ik ben toch van een 70, jaren 80 kind wel. Dat is een beetje opvoeding ook, maar mijn zoon is 2,23. En die koopt ook platen tegenwoordig, dus er komt ook CCR ineens voorbij op zijn kamer. En dat vind ik toch wel lollig eigenlijk. Dus het herhaalt zich.
0: Het herhaalt zich. Maar zouden we dan de breed sticker op jou kunnen plakken, of...
2: Nou, ja, jawel, eigenlijk stiekem wel.
0: Ja. Oh, ja, je luistert toch naar Radio 2, dus nou, bam!
2: Ja, nee,
0: daar was
2: typisch ja. Radio 2 luisteren. Ja, kom maar op, ik wil hem hebben.
0: Eventjes een dingetje, want die selectievraag die is heel belangrijk, anders mag je überhaupt niet meedoen. Die leuke dame waar ik de naam van zocht, wie zoek ik?
2: Britt Dekker.
0: Ja, het is Britt Dekker, inderdaad. Met het prachtige accent. Die moet je vast onthouden, want... dat is ook een aanwijzing. Krijg je vraag 1. Welke dieren in de mist staan centraal in het boek van... en in de film over Diane Fossey?
2: Gorilla's.
0: Dat zijn gorilla's, inderdaad. Even kijken of ik het goed doe. Ja, ping. Dan heb ik vraag 2. Hoe heet de band van de gebroeders Gallagher?
2: Oasis.
0: Oasis. En dan hebben we nog vraag 3. Zo gaat het vaak in ieder geval in het circus. Dames en heren, en dan...
2: Hoog in het publiek.
0: Nou, vind ik mooi, maar ze zocht het niet.
2: Zocht jongens en meisjes!
0: Ja!
2: ik vond de meiden toch leuk.
0: Ja, die vind ik heel leuk. Ik baal al. Ik heb gewoon een stomme vraag ertussen gezet. Maar nu heb je alles. We hebben Brit. Dekker. We hebben gorilla's. We hebben Oasis. En we hebben jongens en meisjes. Heb je enig idee om wie het gaat?
2: Is het niet boys to the leg, girls to the leg, boys to the leg? Ik weet het niet, man. Kom er niet op.
0: Ah, damn it.
2: Zit ik wel een beetje in de goede hoek?
0: Ja, je zit helemaal goed. Dat maakt het
2: boys to the leg, girls always hit me something you really know.
0: Heb jij hulptroepen?
2: Nee, man. Ik zit helemaal in muppie.
0: Mooi, want dan mogen we een tip geven. Die regel hebben we afgelopen dinsdag bedacht. Nathan, hoe gaan wij Jeroen helpen?
3: Hij weet gewoon al...
0: Hij weet het.
3: Hij weet het.
0: Hij komt niet op de naam.
3: Ja.
2: Echt kak, man.
0: Nou, we zijn er nog niet. Even kalm. ja, hoe ga je dit nou... Hoe ga je hier nou een tip geven?
3: Ja, het is een beetje wat? Vaag.
0: Beetje vaag.
2: Ja, wacht even. Ik weet het. Hebben we een liedje die exact 2 minuten duurt?
0: Ja!
2: Blur!
0: Ja! Yeah! Hoe kan je nou niet op die naam komen bij het liedje wat je gewoon bijna helemaal zingt?
2: Ik ken eigenlijk alleen maar Song 2 van Blur. Die ken ik eigenlijk...
0: Ah.
2: Ja, dat vind ik gewoon een superleuk liedje. En ik denk van, oh ja, dit is... Ja, nee,
0: ja.
2: En ik zweer het je, op allebei mijn kinderen, en ik heb er 2. Het borrelde echt naar boven, man. Het is echt leuk!
0: Ik vind het echt heel erg leuk, vooral omdat het de vorige keer niet is gelukt en nu wel. Britpop, ja, sorry, maar flauw. Gorilla's, Damon Albarn heeft natuurlijk een heel prettig project erbij, dat heet Gorilla's. Boys and Girls, die had je inderdaad al, en...
3: Oasis.
0: Oasis, daar was de fete.
3: Ja.
0: Ja.

0: Ja, en daarvoor nog Blur, de narcissist van een nieuwere werk, zeg maar. En Jeroen, had hij nou een pokerface in dit spel?
1: Nou,
0: nee, hè?
1: Niet echt.
0: Nee, ging
1: hem
0: vol voor en dat was extra leuk. Dus het is geraden uiteindelijk. Meer een beetje participatie van jou, de luisteraar. Zometeen ook bij een goede kop. Daar heb ik nu al zin in. Ik zag namelijk aan Sydney, aan zijn hoofd en hoe hij liep, dat hij een leuk bericht heeft gevonden. En dan nog een goede kop verzinnen. Eerst Chuck Coltrane.

0: Easy. Heb je donderdagmiddag bij Coltrane Go Like Elijah. Het is inmiddels...
1: per keer.
0: Ja, 2:30, dus tijd om bij Gerrit. Is het nou weer? Helemaal niet. Ik zeg ook Gerrit. Wat is het nou weer? Edwin Gerritsen te vragen of er nog files staan. Natuurlijk staan er files. Het staan al de hele dag files. Geen Edwin. Zou Edwin ook vrij hebben op Hemelvaart? Opeens. Nou, we komen er zo wel op. Eerst maar Sydney met het nieuws.
2: Ja, goedemiddag Annemieke.
3: Hallo.
2: Het OM doet onderzoek naar 2 vrouwen uit Groningen... die stelselmatig 2 kinderen zouden hebben mishandeld... schrijft het Dagblad van het Noorden. Het gaat om een meisje van 6 en een jongen van 7. Ze moesten bijvoorbeeld voor straf hun eigen braaksel opeten... en dat werd ook gefilmd. President Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd... om langs te komen in het Witte Huis. Het zou op 24 september moeten gebeuren. Trump is momenteel in China en heeft ruim 2 uur met Xi gepraat... Bedankt de Xi voor een geweldig ontvangst en hoopt hem andersom dus in de VS te ontvangen. En Madonna, Shakira en de Zuid-Koreaanse boyband BTS gaan optreden in de rust van de finale van het WK voetbal. Het is voor het eerst dat er bij het evenement een halftime show wordt georganiseerd. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni en de finale is ruim een maand later.
4: Weer.
2: Vanuit het noorden wordt het droger, met af en toe zon bij 13 graden. Morgen weer buien en dan ietsje frisser.
0: Blijf nog even hangen, Sydney, voor de goede kop zometeen.
1: Per keer.
0: Ga ik nu even checken bij Edwin of er files staan.
5: Ja, van files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Van Maastricht Airport 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een kwartier vertraging.
0: Dank u wel.
3: Goeie kop.
0: Sydney, heb je nog een berichtje waar wij een goede kop bij kunnen kleien?
2: We hadden hier vanochtend heel veel plezier mee, dus ik denk dat we hier wel wat mee kunnen. In het Franse departement Saône-et-Loire, net boven Lyon, in het midden van Frankrijk, waarschuwt de politie namelijk voor dronken herten. Die dieren die eten namelijk elk voorjaar bloemknoppen, gefermenteerd fruit en andere rotte planten en worden daardoor een klein beetje tipsy, zo lijkt het. Op social media gaat nu ook een filmpje viral van een hert dat continu cirkeltjes loopt in een weiland en dan af en toe dus ook weer neerploft en dan weer verder gaat. Nou, de Franse politie waarschuwt dat de dieren dus suf zijn en zomaar kunnen oversteken of meer op een weg stil kunnen gaan staan of liggen.
0: Ja, ik zie dat filmpje nu. Ik heb wel eens filmpjes gezien van dronken olifanten.
2: Ja.
0: Die dan ook fruit hebben gegeten, want het dan een tijdje ligt. En apen ook wel, maar dat is nog wel grappig. Maar dit hert heeft het echt niet zo naar zijn zin, volgens mij, hoor.
2: Ja,
0: die kwaaie dronk.
2: Precies. Ja. En die is best wel actief ook.
0: Ja.
2: Vond ik ook.
0: Are you drunk? There. Ja.
2: Yes.
0: Ja. Nou, dat is niet mijn kop, hoor.
2: Oh.
0: Heb je er een kop bij?
2: Oh nee, een chardonnay.
0: Jij! Echt waar.
2: Ja.
0: Ik weet niet of ik hem nou heel slecht of heel goed vind.
3: Oh, een chardonnay.
2: Ik weet het ook niet.
0: Mag ik gewoon in het midden een beetje blijven hangen? Ja. Ik heb wel gelachen, dus daarvoor dank.
2: Heel goed.
0: Nathan.
6: De herten gingen samen lekker burrelen.
0: Oh, ze gingen lekker even aan de burrel. Ja? Even lekker aan de burrel. Wat een goeie. Oh ja, wauw. Ja. Jaloers. Gerrit, ik moet kiezen.
6: Ja,
2: oké. Okay.
0: Oké, dronken hert zakt door hoeven.
2: Ja.
0: Ik vind hem goed genoeg.
2: Ja.
0: Als je een goede kop hebt, geef hem door. Je mag er best wat tijd aan gewijden.
2: Sorry.

0: David Bowie en Let's Dance op NPO Radio 2. De volgende Snow Patrol, Shut Your Eyes. Een dingetje over Bowie. Ian McKellen, wel bekend, denk ik, acteur die onder andere Gandalf speelt.
1: Ja?
0: Ja, komt weer iets aan met hem. Hij is 86, daar was ik eigenlijk door afgeleid. Maar het is een soort van publiek geheim, althans, het is een rumoer dat ooit David Bowie is gepolst voor die rol.
1: Echt?
0: Destijds. Ja, die speelt ook wel eens in films.
1: Zeker.
0: En hij deed ook meestal de films die wel bijzonder waren.
1: Ja, ik weet Labyrinth, weet ik nog.
0: Exactly.
1: Ja.
0: Dus, maar het is er een soort van afgesproken om het daar niet over te hebben.
1: Okay.
0: Met die acteurs die dan uiteindelijk die rollen hebben gekregen. Maar Sir Ian McKellen, die heeft het dus niet ontkend. Oh. Onlangs in een...
1: Dat was toch ook
0: in een interview.
1: Ook wat geweest als ja. Het was, hè?
0: Nou ja, ik ben heel blij dat het Ian McKellen is. Ja. Don't get me wrong. Maar het was wel leuk geweest als... Ja, toch wel. Maar goed, iets anders dan. Want Sydney heeft net bijna de prijs gewonnen voor het beste berichtje voor een goede kop. Want in Frankrijk wordt je gewaarschuwd voor dronken herten. Die arme dieren die eten rot fruit. En ja, dat gist en dat wordt alcohol. En dat is... Dat heeft gevolgen, laat ik zo zeggen.
1: Ja, de politie waarschuwt nu voor dronken herten, dat het gevaarlijk is.
0: Kijk, straks steken ze zomaar over.
1: Dat is geen idee natuurlijk.
0: Pas op. Die don't care. Maar ja, ook wel heel zielig hoor, maar wat voor kop kunnen we erbij verzinnen? Ruud die zegt, een dronken hert is altijd gazellig.
1: Gazellig.
0: Altijd gazellig. En deze die ga ik vast wegplukken. A, omdat hij echt perfect is, maar B, omdat hij heel veel binnenkomt. Angela onder andere, Hella, Thijs, Ernst, Jan. Die hebben het over bambier. En dat bestaat.
1: Ja.
0: Ja, bambier. Dus, mocht je nog een goede kop hebben, niet over bambier gaat, op gazellen, dan mag je hem insturen. Krijg je zometeen een officiële uitslag. Maar het is nu al leuk, trust me. Deze kwam gisteren binnen via Jasper. Ik denk, gaan we draaien. Anne Dekker tip.

0: gaat me niet lekker. Beetje bubbelen. Davina Michel, stil champagne. Het is niet normaal hoeveel leuke goede koppen er binnenkomen.
1: Goeie kop.
0: Bij het bericht van Sydney over dronken herten. Ja, er zijn herten in Frankrijk die rot fruit eten. En dan worden ze dus gewoon een beetje dronken. En het is heel zielig. Ja, absoluut. Dus mensen wordt gevraagd, let even op. Want ja, een dronken hert weet niet wat hij doet. Hij drinkt ook nog met zijn maten. Dus het is, ja, sneu. Wat komt er allemaal binnen? Frank van Engelen, die zegt, ah, zo komt Rudolf dus aan zijn rode neus. En Koen van Deng, die zegt, openbaar dronkenschap, reden tot aanscherpen regels. Ja, als je er twee in kan fietsen, waarom dan ook niet? En Arjen, die maakt ervan, Franse herten hebben zich vergist.
2: Wauw.
0: Ja. Mooi. Hella, alcoholmisbruik vraagt om rehabilitatie.
2: Mooi.
0: Damir, herten staan in het wijnland. En Gabi zegt, kan dat al? Ja. Fruitje voor de sfeer.
2: Fruitje voor de sfeer, voor de sfeer.
0: Michiel zegt, goeie kop. Ik vind deze zo ontzettend goed. Glaasje op, laat je reën. Dat is gewoon niet normaal. En aan de telefoon, Paul, goedemiddag.
3: Nou, we gaan Paul even bellen.
0: Oh, we gaan Paul live bellen.
3: Ja.
0: Als dat lukt. Waarom? Nou, ja. Heb je gewoon vergeten om te bellen?
3: Nee hoor.
4: Hallo, met Paul.
0: Dag Paul, het is Annemiek hier, NPO Radio 2.
4: Hey.
0: Hoi, je hebt een hele goede kop ingestuurd.
4: Al wat goed zeg.
0: Ja, hij is echt, nou, hij is zo goed. Je kent ons een beetje, het is Paul Robbering. En je kent ons een beetje hoe wij kijken als wij iets leuks vinden. En wij deden allebei deze. Oh. Ja, dus zeg hem maar. En we balen dat we hem zelf niet hebben bedacht. Maar kom maar.
4: Oké. Aangeschoten wild.
0: Alles klopt.
4: Ja.
0: En hoe werkt het dan in jouw hoofd? Is hij er opeens of moet je echt, heb je een...
4: Nou, soms zijn ze er opeens. Ik doe eigenlijk altijd wel mee. Maar vandaag kostte hij wel een paar minuten, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij was er opeens.
0: Echt goud. Ja, heel mooi. Nou, we kennen jouw kop wel. Dus we planten hem graag in een lijstje, hoor. Maar ik zag dat hij van Sandra ook nog binnenkwam en Martijn. Dus die mogen dan een foto opsturen.
2: Hey, kijk, daar is.
4: Hey, nee,
2: kijk.
4: Doe hun foto maar. Mij zie je al veel vaak genoeg, denk ik.
0: Oké, okay. Ja. Nou, hij loopt nu ook binnen. Dat is leuk.
4: Hallo.
0: Oh, sorry. Ja, zeg maar wat.
4: Nee.
0: Aangeschoten wild.
2: Goeie kop, hoor. En we weten dus ook hoe Rudolf aan zijn rode neus komt.
3: Ja, precies. Ja. Die zat er ook al bij.
0: Op zich zou je nu je telefoon uit moeten doen, professional. Ja, dan zijn we er. Heel leuk. Dank voor het meedenken. Zometeen Paul Robbering.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
12: Creon Kozijnen.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Het is 2 uur bijna. Dit is Radio 2 met het NOS Journaal. Sydney is hier. Goedemiddag.
15: Hey Paul, goedemiddag. Een meisje van 6 uit Groningen is stelselmatig mishandeld door haar moeder en een vriendin, schrijft het Dagblad van het Noorden. Het meisje kreeg als straf geen eten en raakte daardoor ernstig vermagerd. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis. Ook moest het meisje haar eigen braaksel opeten. De moeder zegt dat ze door de vriendin onder druk werd gezet om haar dochter te mishandelen. De vriendin heeft ook een kind, een zoon van 7. Hij werd ook zwaar mishandeld. In Turkije is de rechtszaak tegen oud-burgemeester İmamoğlu van Istanbul aan de gang. Hij is het gezicht van de grootste oppositiepartij en werd ruim 1 jaar geleden opgepakt vanwege corruptie, afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Ook 400 andere mensen staan terecht in die zaak. Turkije-correspondent Gulza Ersetin sprak een advocaat over de kwestie.
16: Ze zegt, er zitten altijd wel rotte appels bij. Ze zegt, maar niemand van de AK-partij wordt meegenomen. Het zijn alleen maar mensen die geleerd zijn aan de grootste oppositiepartij van het land, of lid zijn van de grootste oppositiepartij van het land. Ze zegt dus, het wordt misbruikt, zegt ze, in mijn ogen, om andere mensen uit te schakelen. Zoals bijvoorbeeld de populaire burgemeester, die het ook heel goed heeft gedaan tijdens de regionale verkiezingen en zijn partij ook de grootste werd.
15: Volgens familieleden van de Turkse verdachte is de situatie in de gevangenissen ook erg zwaar voor hen. De passagiers van cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen hebben niet het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Deze opvarende moet nog wel voor de zekerheid 6 weken thuis blijven. En een grote dag vandaag voor de brikkenmikkers uit Drenthe. Zo'n 350 shoelers uit landen over de hele wereld melden zich namelijk vandaag in Zwarte Meer voor het wereldkampioenschap shoelen. Voor de shoelvereniging is het de eerste keer dat ze een mondiaal toernooi organiseren. Dus er wordt alles in de puntjes voorbereid.
17: Dit is de pannenkoekenzaal. Hier hebben wij afgelopen zaterdag de eerste een soort van try-out gespeeld. Een van die dingen waar we zaterdag achter kwamen, dat de tafels niet helemaal vastgeklikt waren. En dan gingen de pootjes wel even schuiven en de knikte die bijna dubbel. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden.
15: Nou, inmiddels staat alles waterpas en zijn er geen af- of oplopende shoelbakken meer. En zijn ze dus helemaal klaar voor de start? Het weer in het midden en zuiden buien. In het noorden is het droger met wat zon. Het is maximaal 13 graden. Morgen dan opnieuw buien en dan is het een graad of 11.
14: Nou, het is niet het beste kampeerweekend aller tijden. Zo'n hemelvaartweekend is altijd heel populair. Zeg, een plekje meer te krijgen in Nederland.
15: Lekker weg, maar dan krijg je eventjes dit.
14: Ja, ik moet wel zeggen, als het dan even niet regent, dan voel je wel dat het toch een beetje warm is. Dat we wel in de lente zitten.
15: Even weer opwarmen bij het zonnetje als die er tussendoor komt.
14: Nee, zo is het ook op de camping. Ja. Edwin, waar heb je die file staan?
18: Nog wel. Er staan ongeveer 50 kilometer. Vanmiddag begon het heel erg druk. Dat neemt nu gelukkig wat af. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede 10 minuten. N57 Middelburg richting Rotterdam voor Hellevoetsluis 10 minuten. En de andere kant op richting Middelburg voor Rokanje 10 minuten vertraging.
14: Dankjewel. Tot straks. Hoi. Lekkere muziek onderweg op deze hemelvaartdag van Deep Blue Something. Rare bandnaam. En die titel die was ook gek, die hoort het zo.
19: Ster. Schuren. Afplakken. Lakken.
20: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscraft Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscraft, mooi vooruit.

0: Medipoint.
1: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
12: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

Save Me Tonight van J-Lo en David Guetta. Met ook een beetje hulp van Ryan Tedder. Daar gaan we weer, van One Republic. Welke band? Ja, het is dus een band, een zanger, die heeft zoveel hits geschreven voor Beyoncé, voor Adele, of what rumor has it. Echt gigantisch. De grootste sterren ter wereld hebben hits van hem. Maar zijn eigen bandje, niemand kan ook maar één liedje opnoemen als je zegt One Republic. Of jij wel. Ik dacht, ik help hem een beetje. Vanaf nu, als ik een hit draai die geschreven is door Ryan Tedder, dan laat ik ook wat van zijn bandje horen. Bijvoorbeeld deze. Ja. Eerder wie eerder toekomt. Het is Hemelvaartsdag 2026. Dit is NPO Radio 2. Je hoorde ook nog Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. We hebben in Nederland geen Tiffany's. Er is nergens een restaurant dat Tiffany's heet. Tenminste, of je moet recent in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis geweest zijn. Want daar heet de personeelskantine Tiffany's.

Slow Hand was ooit de bijnaam. Het is nog steeds de bijnaam van Eric Clapton. Daar gaat dit liedje niet over trouwens. Niall Horan hoorde je met zijn hit. En daarvoor ook nog The Cure en Closely. Het is weer tijd voor die heerlijke plaat die ik volgens mij al 2 weken lang elke dag op dit tijdstip draai. De nieuwe single van... Noah. Nee. Geen familie van Chaka trouwens. Je schrijft het net anders, maar je hoort het verschil niet. Tenminste bij mij niet. Want als ik Khan of Chaka Khan uitspreek, dan klinkt het hetzelfde. En qua muziek klinkt het wel heel erg anders. Niks met elkaar te maken. Dit is zo'n fijne plaat. En misschien ben je wel onderweg vandaag, familie, of misschien een uitje naar een winkel. Dan is dit een plaat om even extra hard te zetten.

0: producer, die man heet Adamski. Killer van een hit natuurlijk. Je hoorde hem bij deze op NPO Radio 2. 1 minuut over 2:30 op de weg. Nou ja, ik hoor nog niks van Edwin. We checken zo wel even of hij zich meldt. Hij zal misschien druk zijn bij een ander radiostation. Maar dat gewoon uitlopend wat hij allemaal aan het vertellen is. Dat is best wel druk. Eerst nu maar het nieuws met Sydney.
1: Ja. Hey Paul, goedemiddag. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting stopt omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. De Labour-partij leed een gigantische nederlaag bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend. En meerdere ministers willen dat Starmer opstapt. Cuba heeft geen olie of diesel meer. Stroom wordt nu opgewekt met ruwe olie dat nog in het land beschikbaar is, aardgas en duurzame energie als zon en wind. De VS blokkeert al een tijd de levering van nieuwe olie van Cuba. President Trump wil de communistische regering zo onder druk zetten om hervormingen door te voeren. In Rotterdam is het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag precies 86 jaar geleden, tijdens de herdenking op plein 1940 in het centrum van de stad, werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. En in het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Die jongen die zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het op en toen bleek het een zwaard te zijn. Waarschijnlijk dus uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd.
0: Wauw, dit klinkt als een sprookje, dit verhaal.
1: Ja, een beetje een soort King Arthur-achtig gedoe, hè?
0: Was toch dat sprookje dat je het uit het...
1: Uit de steen trekt.
0: Dat was het.
1: Daar moest ik aan denken.
0: Ja, inderdaad zeg. Wauw.
1: Het weer, enkele buien, vooral in het midden en zuiden bij een graad of 13. Later op veel plekken weer wat droger. Morgen dan weer af en toe buien en dan een graad of 11.
0: Heb jij wel eens wat gevonden?
1: Ik ben niet zo'n gelukkige vinder.
0: Nee?
1: Helaas. Nee. Nee, een...
0: Jammer.
1: Nee.
0: Nooit wat gevonden.
1: Een verdwaalde Pokémon-kaart.
0: Hey. Hou hem goed bij je, want er zijn mensen heel rijk van geworden van die Pokémon-kaart.
1: Maar toen niet. Maar goed. Ik ben hem nu inmiddels ook weer kwijt. Dus dat is jammer.

0: De Sugar Babes, je hoorde ze met Round Round uit de tijd van de originele bezetting. Toen had je dus Mucha, Keisha en Shobin. Op mijn beste Iers uitgesproken. Toen kwamen er drie nieuwe meiden, ze veranderden helemaal. En die zijn er dan nu weer uit. Nu zijn de originele weer terug bij de Sugar Babes. Het zou een beetje hetzelfde zijn dat nu bij K3 toch weer gewoon Karen, Kathleen en Christel weer terugkomen om het weer even over te nemen, broer. Het zou best leuk zijn eigenlijk, hè?
1: Top op 14. Top op 14.
0: Tijd om terug te gaan naar de tijd van Erik. Toen bestond K3 nog niet.
2: Toch, goedemiddag, Erik? Paul.
0: Goedemiddag, hi. Want wat was er in jouw jeugd populair eigenlijk? Had je van die... is dat Kinderen voor Kinderen, denk ik, wel geweest?
2: Ja, Kinderen voor Kinderen was in die tijd. Ja, ja, klopt.
0: Want jij komt uit welk jaar?
2: Ik kom uit 1967.
0: 27 december, hè, van dat jaar.
2: Ja, dat klopt.
0: 27 december 1981. Oh, dat moet een beetje op een onbewoond eiland tijd geweest zijn, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat was een nieuwe tijd, ja. Eigenlijk het begin ook van Kinderen voor Kinderen, ja.
0: Ja. En luisterde je dat vooral, of was je bezig met andere dingen?
2: Nee. Ik was niet van de Kinderen voor Kinderen. Ik was meer jaren 70 en 80 toch wel. De Fleetwood Mac en dat waren toch wel mijn bands.
0: Hoe ontdekte je die dan? Hoe deed je dat?
2: Ja, ik heb altijd muziek geluisterd. Dus of ik nou ging hardlopen of thuis was of waar ik ook was. Ik had altijd wel de radio aan.
0: Altijd de radio aan, ja. Goed, goed. Ja, we gaan naar het moment dat jij 14 werd en de top 5 van toen klonk. Zo.
3: 5.
2: Ah, anders. Ja, mooi.
0: Ja, mooi toch? Queen en David Bowie op 5. En dit is nummer
3: 4.
2: Ja,
0: inderdaad. Je kent het nog goed. Wunderbar, wel lachen toch?

0: Vond je dat ook mooi?
1: Ja, dat vind ik alles wel mooi. Ja.
0: Want het is toch allemaal hetzelfde, hè? Allemaal mooi.
1: Ja,
0: die
1: allemaal gemaakt hebben. En, ja, dat blijft mooi.
2: 2.
0: Oh, ik ga er 1 veto uit jouw lijst, dat weet ik nou.
1: Ja. Ik moet zeggen dat de Nederlandstalige muziek toen al tijd niet zo te ontwikkeld was als wat het nu is. Want nu is de Nederlandse muziek echt wel oké.
2: 1. Why do they
1: fall in love? Diana Ross.
0: Ja, Diana Ross. 1. Nee, je mag alles kiezen hoor. Als je Annie wil horen, doen we dat ook. Maar wat wil je het liefste horen van deze 5 platen?
1: Nou, dan ga ik voor Queen en David Bowie.
0: Ah, mooie keuze natuurlijk. Is dat nog steeds een grote liefde?
1: Ja, nog steeds. Ja, de muziek van Queen en van David Bowie blijft van alle tijden.
0: Nou, 2 voor de prijs van 1 dan.
1: Ja, klopt.

welke muziek jij graag zou willen horen. Henry die appt al dat hij graag iets verfrissends zou willen horen. Nou, ik vind het fris genoeg buiten, maar oké. Prima, Henry. Stuur maar een plaat die je dan wil horen. En dat geldt ook voor jou. Als je luistert en denkt, ik wil wel een nummer op de radio. Het is zo'n dag dat het een beetje anders is dan normaal natuurlijk. Mensen gaan massaal niet naar hun werk. Ja, misschien luisteren er ook wel heel weinig mensen vandaag. Maar jij luistert. En dit is je kans om je plaat aan te vragen. Dus gebruik die NPO Luister-app en vraag die plaat aan. More muziek onderweg. Deze is van Paramore.

is NPO Radio 2. Ster. Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: Vliegro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik ben uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hoi, weg man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
2: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat.

0: PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Eén minuut voor 3 op deze hemelvaartdag. Dus Radio 2 met het NOS Journaal. Sidney Dijkers hier.
3: Hoi Paul, goedemiddag. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling, schrijft het Dagblad van het Noorden. De twee zouden vriendinnen van elkaar zijn. De een heeft een dochter van 6 en de ander een zoon van 7. Zij zouden door hun moeders zijn geschopt en geslagen en voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje belandde 2 tot 2 keer toe in het ziekenhuis omdat ze ernstig vermagerd was. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. De kinderen zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. De voormalige stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is opgepakt. Andriy Yermak wordt verdacht van witwassen. Hij zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Yermak was lang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Zijn aanhouding komt Zelensky slecht uit, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Yermak was toch de grote man achter de schermen. Als belangrijkste adviseur beïnvloedde hij besluitvorming op allemaal verschillende plekken. Hij schoof aan bij onderhandelingen. En dan komt dus zo'n verhaal naar boven over vergaande corruptie, terwijl het land in de tussentijd strijdt voor het eigen voortbestaan.
3: Yermak spreekt alle beschuldigingen tegen hem tegen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het is Hemelvaartsdag natuurlijk. Een eeuwenoude traditie op deze dag is het dauwtrappen, waarbij je heel vroeg in de ochtend de natuur ingaat. Maar in Veenhuizen doen ze het net eventjes anders. Niet dauwtrappen, maar dauwzwemmen in de buitenlucht, dat wel. Het zwembad ging extra vroeg open voor deze traditie.
5: Ik weet niet meer wie het heeft bedacht, maar we doen het al jaren.
6: Lekker zwemmen, lekker bezig zijn.
5: Ja, als je van zwemmen houdt, dan hoort dit er natuurlijk ook een beetje bij. En niet alleen met 25 graden of hoger, maar ook dit.
3: Ja, en zo waren er nog wel veel meer tradities vanochtend. In Empe, in Gelderland, werd iedereen om 6 uur wakker geblazen, bijvoorbeeld door een fanfare.
7: Leuke traditie.
3: Ja, maar daar zijn ze het wel gewend, want het gebeurt al 70 jaar lang en om de 3 jaar. Dus dat doen ze gewoon ook gezellig mee.
7: Ja, ja, ja. Denk je echt dat het went, een fanfare om 6 uur? Ik denk niet dat dat went.
3: Persoonlijk denk ik niet.
7: Nee.
3: Het weer op verschillende plekken nog een bui, vooral in het midden en zuiden bij maximaal 13 graden. Langzaam wordt het wel steeds droger en vanavond is het alleen in het zuidoosten nog een enkel buitje mogelijk. Morgen dan opnieuw af en toe een bui en fris met een graad of 11.
7: Nou, dankjewel Sidney. Ja. En nieuws dan van de weg, dat moet het toch ook wel zijn, Edwin?
8: Jazeker, Paul. Er zat een file door een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is de extra reistijd 1/2 uur. En daar zijn 2 rijstroken dicht.
7: Als je hier veel wilt vandaag, heb ik nog wel een leuke vraag voor je. Welke stad is Paradise City? Je hoort het er maar zo.
9: Ster. Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Ah, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
14: Ik ben van school afgetrapt.
15: Hoe ga je ouders dit vertellen?
14: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
16: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
17: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
18: Ik doe toch mijn fucking best!
13: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Steen, Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts.
22: Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Met vleugje Got Chase, Somebody That I Used to Know. Meer dan een vleugje wat mij betreft in deze plaat. En Guns N' Roses maakt ook nog een grote hit over L.A. Dat is de Paradise City waar ze het over hadden. Onderweg naar de hoofdstad ben jij, Anita. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Of ben je er inmiddels al?
1: Nee, we zijn er nog lang niet. We zijn nog een uur van Amsterdam vandaan.
0: Oh joh, maar je stuurde me al een half uur geleden een appje of zo. Waar kom je vandaan dan?
1: Maastricht.
0: Oh, je moet echt wel even een tochtje maken natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Maar Anita, je hebt een goede reden om naar 020 te gaan. Want waarom ga je erheen?
1: Nou, ik heb twee jonge meiden bij me en die willen naar Conan Gray.
0: Oh ja. Ik hoor ze helemaal niet.
1: Nee, nu hoor je ze.
0: Oh, nu wel, ze giechelen. Vertel eens, wie is Conan Gray ook alweer?
1: Nou, dat moet ik ze echt even geven, want daar heb ik geen idee van.
0: Je weet het gewoon niet. Nou, wie zijn dat dan? Hallo dames, meiden.
2: Hi.
3: Hi.
0: Wie zijn jullie?
2: Eva en Ise.
0: En wie is Conan Gray?
2: Een artiest die muziek maakt.
0: En wat voor muziek maakt hij?
2: Ja, van alles. Hij maakt heel veel verschillende muziek. Ja, pop zeker.
0: En is het een beetje een hottie? Die denken, we zeggen niks meer. Hallo, boomer. Wat gebruik jij nou voor woord? Zal ik hem gewoon even draaien, die Conan Gray?
2: Ja.
0: Heel veel plezier vanavond in de Ziggo bij zo'n optreden.
2: Dankjewel.
0: Dit is Astronomy.

Mariska zegt, we kunnen wel een beetje Sunny gebruiken op deze dag. De Boney M. Leuk, de eerste draai hoor. En Anita stuurt nog een berichtje. Ach, hier op de achterbank wordt nog de hele tijd gegiecheld. Onderweg naar de Ziggo Dome voor het optreden van Conan Gray vanavond. Goeie track hoor, die ik net draaide. Die stond trouwens ook even in de top 2000 twee jaar geleden. Niet heel hoog, maar heeft het toch tot gered. Dat is een mooie prestatie. Veel plezier als je er vanavond ook heen gaat. Ik kreeg ook nog een appje van Jasper. Het begint er een beetje op te lijken dat de radio de plek is voor verdwenen liedjes van Spotify. Want gisteren draaide ik al Anywhere, Anyplace, Anytime. Kim Wilde stond er blijkbaar niet meer op. En dat geldt ook voor deze track. Het hele album waar deze plaat op stond is verwijderd. Alleen live is hij nog te vinden.

onderweg naar de Ziggo Dome voor het optreden van Conan Gray vanavond. Goeie track hoor, die ik net draaide. Die stond trouwens ook even in de top 2000 twee jaar geleden. Niet heel hoog, maar heeft het toch tot gered. Dat is een mooie prestatie. Veel plezier als je er vanavond ook heen gaat. Ik kreeg ook nog een appje van Jasper. Het begint er een beetje op te lijken dat de radio de plek is voor verdwenen liedjes van Spotify. Want gisteren draaide ik al Anywhere, Anyplace, Anytime. Kim Wilde stond er blijkbaar niet meer op. En dat geldt ook voor deze track. Het hele album waar deze plaat op stond is verwijderd. Alleen live is hij nog te vinden. Jasper had het

Adam Lambert. Zou Pink ooit spijt gehad hebben dat ze het liedje aan hem gaf? Zij schreef het namelijk ooit. Je hoorde What Do You Want From Me. Vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Misschien dat ik vanavond even ga kijken. Ergens mis ik het Songfestivalgevoel een beetje. Nou ja, we doen natuurlijk niet mee, dus het is anders. Ik heb dinsdag gemist. Maar soms is het toch ook wel leuk om te kijken. Het is een rariteitenkabinet. En soms ook helemaal niet, want er zijn ook wel liedjes die echt prachtig zijn. 2014 was het jaar dat de Common Linnets meededen en ook bijna wonnen. En Noorwegen had toen echt een waanzinnig mooie inzending. Het was een jongen, ja, die eruit zag als een darter, denk ik maar zeggen. Grote wijde blouse, tatoeages, dat soort dingen. Hij was een stoere vent. Beetje Rag and Bone Man-achtig type. Maar zingen dat hij kon. Een heel geweldig, mooi, gevoelig liedje. Dit is compleet vergeten bij de meeste mensen, maar bij mij staat hij nog altijd in een favorietenlijstje. 2014, Noorwegen, Eurovisie Songfestival. Carl Espen en Silent Storm. En dan maar hopen dat er vanavond ook weer iets moois bij zit.

Silent Storm van Carl Asper. En daar heb ik in ieder geval Birgit blij mee gemaakt. Ze zegt, deze was inderdaad mooi. Was hem eigenlijk

0: Pepijn, mijn zoontje van anderhalf, is inmiddels wel iets verder dan dit. Zijn beste woordje? IJs. IJs. IJs.
1: De moeilijkste vraag.
0: Dat is ook de oplossing als hij nog wel eens verdrietig is of niet wil eten. En, dus als je zegt IJs, IJs, dan reageert hij altijd zo goed op dat hij weer vrolijk is en gewoon ook rustig aan zijn gewone eten weer begint. Mooi hoe dat werkt, hè, als je anderhalf bent. Oké, moeilijkste vraag van vandaag. Mijn memory-spel kun je ermee verdienen. Het gaat over het nummer Ironic van Alanis Morissette. Heeft natuurlijk een fantastische songtekst met allemaal hele gekke voorbeelden, situaties. Wat zit er in de Chardonnay volgens Ironic van Alanis Morissette? Als je dat weet, stuur het antwoord op de moeilijkste vraag door via de NPO Luister-app. En dan heb ik ook nog een makkelijke vraag, die ga ik zelf verzinnen, maar daar kom je echt wel uit.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: hoort er niks van, hè, dat hij al boven de 80 is, Mick Jagger. En die andere trouwens ook, hartstikke oud. Maar wat een plaat, de nieuwe van de Stones, heet In The Stars.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hi Wendy, goedemiddag.
2: Goedemiddag Paul.
0: Hoe heb jij het op deze hemelvaartdag?
2: Ik heb een hele rustige hemelvaartdag.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
2: Nou, niks bijzonders. Boodschappen gedaan wat mijn jarig hebben van het weekend.
0: Oh, nou, lekker.
2: En
0: beetje kaas,
2: aan het plussen,
0: beetje dus worst gehaald.
2: Ja, vooral frisdrank en, en dat soort dingen.
0: Man lekker aan de klus. En jij wint even een memory spel. Tenminste, als je antwoord weet te geven.

0: de vraag, wat zit er in de Chardonnay van Alanis Morissette?
1: Ja, er zit een Black Fly in.
0: Zeker. Die tekst, die ken jij dus wel.
1: Ja, ik wist hem eigenlijk meteen.
0: Nou, ik ga verder geen vragen over de tekst stellen, maar wel over Chardonnay.
1: Oké.
0: Okay. Jij hebt het over frisdrank op een verjaardag. Ik maak me opeens zorgen. Ik wilde hier namelijk gewoon vragen naar... noem een andere druif die voor wijn gebruikt wordt.
1: Een andere druif die voor wijn gebruikt wordt?
0: Ja.
1: Nou, ik ben geen drinker.
0: Nee, dat dacht ik al, ja. Het is toch best een lastige vraag geworden dus eigenlijk.
1: Riesling?
0: Ja, Riesling, ja. Dat is hartstikke goed. Ik dacht, ik kon het echt niet. Ja, je had heel veel kunnen zeggen natuurlijk. Maar als ik nu ga koketteren met dat ik Pinot Blanc, Pinot Noir natuurlijk, Sauvignon Blanc, Camière, Merlot, dan lijkt het alsof ik wel veel drink.
1: Ik ben inderdaad geen drinker ook, en zeker ook geen wijn. Dus ik ben blij dat ik dit wel wist.
0: Je krijgt een memory spel, gefeliciteerd.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Mooi weekend, Wendy.
1: Jij ook, doei.
0: En let goed op, daar zit die Black Fly al gauw. You won the lottery and died the next day.

0: Alanis Morissette. Ironic. Iemand die vragen over de Chardonnay ook niet geweten had, was Eddie Keur.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Eddie. Jij drinkt ook helemaal niet, hè?
2: Ja, we hebben net even een tête-à-tête gehad in het, hiernaast bij jou. En toen vertelde ik jou dat inderdaad. Ja. Maar je had het natuurlijk ook in de podcast van de Doorzetters kunnen horen, want daar heb ik het ook verteld.
0: Ja.
2: Nooit genooid gedronken. Dat zijn van die kleine revelaties waarvan je zegt, ik heb een klein dingetje over jou kunnen vertellen, dat jij natuurlijk als kind graag vrouwelijke kanten broekjes wilde dragen. Is dat zo?
0: Ik zet je dat in een vertrouwelijk gesprek.
2: Oh, was het vertrouwelijk? Excuus.
0: Maar ik heb het gevoel dat ik me moet uitleggen. Ik heb dus drie zussen en die kregen allemaal een zwembroekje met kant. En toen zei ik tegen mijn vader, dat wil ik ook. Ja. En toen zei hij, laten we dat niet doen.
2: Nee. En je bent mee gestopt, neem ik aan.
0: Ik ben er nooit aan begonnen.
2: Godzijdank.
0: Voordat ik de aanbrief had. Zometeen is het Eddie hier naar 4. Dit is nog Dusty Springfield. Tot dan.

0: Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood bij Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle

0: kunststofkozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: De 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden ze voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine.
1: Het weer.
4: In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. We gaan bijna de weg om 2:04 op de grootste zender van Nederland. Hebben wij hier nu Edwin Gerritsen. Een bijzonder goedemiddag, Edwin.
5: Goedemiddag, Eddy.
1: Goedemiddag.
5: Er staat maar 1 file op de A2 Maastricht richting Belgische grens. Tussen Maastricht en IJsden is de vertraging 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met weg.
1: Kort maar krachtig.
5: Zeker.
1: En je berichtje ook?
5: Einde bericht.
1: Jojo. Zometeen gaan we het hebben over affairecafés, mensen. En over muggen, toch, Duncan?
6: Zeker met een muggenexpert, want ze zijn weer terug.
1: Ze zijn weer terug? Mm-hmm. Oh, mensen, pas op dat je niet geprikt wordt. Mijn tip is...
7: Blijf er lekker bij. Ja.
1: Tot zo.
8: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon Kozijnen.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Ja hoor,

0: liedjes die hij zong, zong hij door elkaar heen. Dus allemaal goed voor de inkomsten, mensen. En zo simpel is het natuurlijk ook.
1: Oh ja, krijg je daar inkomsten van?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dat
0: ja,
1: is het.
0: Dan gaan we juist mee stoppen. Dan gaan mensen naar hun talent waarderen. Dus jammer. Rechtstreeks naar het UWV. Wij zijn er weer 2 uur lang tot 6 uur. Heerlijk, natuurlijk met de leukste muziek op de allergrootste zender van Nederland. Ik had het mogen ook zeggen, maar nu ga ik het ook zeggen. Met ruim 2% op de nummer 2. Dat is best heel een goede prestatie.
1: Nou, dat vind ik ook.
0: Ja. Dus waar zou het aan liggen? Nou, jou niet gewoon in.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hallo. Dus warm welkom.
0: Als je mij in de maling neemt, neem ik jou ook een beetje het oortje.
1: Ik heb het door. Ja,
0: ja toch? Maar ik geef jou toch zijn tijd bij deze. Want een kleine opsomming. Buiten natuurlijk de affairecafés waar we het over gaan hebben, mensen. Het zijn dat cafés waarvan de eigenaar affaires doet? Of
1: ja,
0: hoe zit dat?
1: Het is me ook niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. Dat vragen we straks aan initiatiefneemster Annette. En pas op, kijk uit. Het muggenseizoen is weer begonnen.
0: Is dat Annette van Tricht?
1: Nee, andere Annette.
0: Andere Annette.
1: Het muggenseizoen is weer begonnen.
0: Dat zei je al.
1: Ja, pas op, kijk uit. Bart Knols is de muggenexpert en die gaat ons alles vertellen daarover. En we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe Radio 2 appservice.
2: De NPO Radio 2 appservice.
0: Had je niet hoeven zeggen, het zit gewoon in de vormgeving hier.
1: Ja, maar ik krijg per woord betaald vandaag.
0: Ach. Nou ja, dan ga ik even verder praten. Kun je even nadenken wat jij aan het einde van de maand met die 15'tjes gaat doen. Ja, de appservice, mensen. En dat het is namelijk een bijzondere dag. Het is voornamelijk Nationale Stoomtreindag. Zo rijdt er bijvoorbeeld, ik moet allemaal uit mijn hoofd doen, een stoomtrein rond Apeldoorn. Maar er zijn ook evenementen rondom de stoomtrein te vieren. Ach, wat ontzettend leuk is het al even zo goed, hè?
1: Zeker, dus zoeken wij plaatjes over treinen of vervoer. Lekker breed, dus Runaway Train, wat dacht jij aan?
0: Hè? Train, boats en planes.
1: Alles van train, auto, vliegtuig, van Roanesse. Alles is welkom in de NPO Luisteren.
0: Ja, en het mag in alle talen ook, hè? Ja, dus dat is ook zo mooi. Als je in het Italiaanse plaat hebt waar het woord train bijvoorbeeld in zit, of airplane, airport was ook zo'n leuke plaat. Vervoersmiddelen in het algemeen, toch? Dat was wel heel leuk.
1: Alles welkom via de NPO Luisteren.
0: Ik was toevallig vandaag ook bij de trein.
1: Ben je dat?
0: Ja! Ik dacht bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga met de trein. Dat is wel zo fijn. Ik zeg het wel eens wat vaker. Waar zouden we zijn zonder de trein? Nou, gewoon thuis. Dus, maar goed, dat doet er dus voor de rest niet toe. Kom ik aan op het perron.
1: Ja.
0: Ja. En daar staat iemand met een kind. En ik kijk zo naar dat kind. Ik zeg, Jezus Christus, wat een lelijk kind is dat. Ik
1: kan toch niet zeggen?
0: Ja, en ik zei het gewoon. Ik zeg, pardon. Pardon, dat is wel mijn dochter, hoor. Ik zeg, sorry, dat wist ik niet. Ik wist niet dat u de vader was. Om ze zei, nou, ik ben de moeder. Nou, dat is

0: verdienen, maar dat vind van u.
1: Oh, dank u wel.
0: Oh, het is ook echt niet slecht, hè.
1: Oh,
0: en ook van dichtbij, hoor.
1: Dank u, ja.
0: Ja, oh, oh, ik heb hem niet stuk, hoor.
1: Nee, oké, dank je wel,
0: hè.
1: Dank
0: u wel, hè. Ik weet het, hoor.
1: Ik
0: kan altijd op een langskomen, hoor.
1: Nee, het hoeft niet, hoor. Dag, Pep. Ga je.

0: Doctor zijn dat.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Lang zat.
1: Voor een plaatje of een praatje.
0: Meer dan genoeg. Al die gitaren die hier op donderdag rond de oren vliegen. En we gaan, mensen, omdat het Nationale Stoomtreindag is, praten met een luisteraar op het apparaat. Dag Mark, bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag, Eddie.
0: Ja, waarom moet je nou toch lachen? Dat ben ik altijd zo benieuwd, hè?
2: Nou ja, goedemiddag. Altijd goed.
0: Het is altijd goed. Speciaal voor jou.
2: Ja, ja, dankjewel.
0: Nou, weet je wie dat is?
2: Patricia Pai.
0: Ja, ja, ja. Ja, toen ze nog zong.
2: Ja, ja, ja.
0: Lang geleden. Lang geleden. No. Fijn dat je er bent. Wat doe je voor leuks?
2: Momenteel doe ik niks, want het is helemaal van dag, dus ik ben lekker vrij.
0: Ja, maar normaliter bedoel ik.
3: De maandag.
2: Hallo?
0: Hallo, schat. Ja. Wat doe je normaliter?
2: Een normaliter werk ik voor de handhaving in de gemeente Breda.
0: Oh, handhaving. Oei. Ja, dat is in de tegenwoordige tijd een lastiger baan dan voorheen.
2: Zeker.
0: Ja, merk jij dat ook?
2: Nou ja. Ligt eraan hoe je het uitvoert, maar inderdaad, begrijp ik dat.
0: Maar ik vind dat er harder aangepakt moet worden. Ik vind, ja, die handhavers moet je harder aanpakken.
2: Zeker,
0: nee, ik bedoel dat jij iets harder mag aanpakken. Het is allemaal wel een hoop gelul. Pas op, als je zo doorgaat, gaan we geweld gebruiken. Dat moet je niet zeggen.
2: Nee, dat moet je niet willen ook.
0: Nee, ach god. En vervoer jij jezelf met de trein of met de OV, dus verderop, of met de auto?
2: Ik ben gewoon ouderwets voor de auto.
0: Ja, toch. Wel is de trein genomen?
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Wat vind je van de trein?
2: Nou, over het algemeen is het best prettig reizen met de trein. Alleen in Nederland is het een beetje sketchy geregeld. Ja, ja.
0: Het lang wachten.
2: Op tijd en zo.
0: Altijd lang wachten.
3: Lang wachten.
0: Oh, zo lang wachten. Ik word er doodmoe van.
3: Ja, maar jij zit lekker in de eerste klas. Ik ken jou een beetje.
0: Oh, ik zat van de week ook weer in de trein, Mark. En maar wachten. Komt de conducteur binnen. Wilt hij mijn kaartje knippen? Heeft hij een kaartje? Ik zei, ja, hier is mijn kaartje. Hij zei, dat is een kinderkaartje. Zeg, moet je nagerang zitten wachten. Dus, maar goed.
4: Dat kan toch niet?
0: Nee, dat vind ik nou dus ook. Zeg, de trein. We hebben vroeger een plaat. En jij kwam gelijk met een artiest waar ik fan van ben. Albert Hammond. En aan mijn train. Waarom?
2: Het was echt oprecht het eerste wat in me opsprong. I'm a train, I'm a train. Ja. En ik ken de tekst verder niet. Want als ik het in mijn hoofd zing, dan denk ik, I'm a train, I'm a train, I'm a sugar train.
0: Ja.
2: Dat blijkt niet zo te zijn, maar nee. Goed.
0: Nee, mochten maar ze wel bellen van de voice, zou ik niet reageren.
2: Nee. die ambitie had ik ook niet.
0: Oh,
2: nee.
0: Goed zo, Mark. We gaan er met alle liefde voor jou draaien.
2: Geweldig.
0: Ja, komt ie aan, jongen. Maak er een mooie van.
2: Oké, dankjewel.
0: Groetjes.
2: Fijne show.
0: Dankjewel. Hoi. Nu al een fijne show, zie je dat? Albert Hammond voor Mark. I'm a train.

0: grootste hit geweest van Albert Hammond, getiteld Train. Speciaal voor Mark en voor iedereen die deze platen leuk vindt. Waar gaan we het over hebben?
1: Waar wil je het over hebben, Eddie?
0: Nou, dat is vandaag, ik moet je zeggen, ik heb wel wat te klagen over het weer. Ik doe dat niet snel, maar laten we het zo zeggen. Als het een mens was die dit weer geregeld

0: hit geweest van Albert Hammond, getiteld Train. Speciaal voor Mark en voor iedereen die deze platen leuk vindt. Waar gaan we het over hebben?
1: Waar wil je het over hebben, Eddie?
0: Nou, dat is vandaag, ik moet je zeggen, ik heb wel wat te klagen over het weer. Ik doe dat niet snel, maar laten we het zo zeggen. Als het een mens was die dit weer geregeld had, had hij ontslagen moeten worden.
1: Het is heel veranderlijk per plek, maar hier schijnt nu heel even de zon.
0: Ja, daar moeten we blij mee zijn. Het is 30 mei.
1: Wat wil jij?
0: Ik wil gewoon 23 graden blauwe hemel.
1: Oké.
0: Ja, is het te veel gevraagd?
1: Ja, nou, ik ga proberen iets te regelen.
0: Ja, wie wil dat niet, mensen? Lekker!

0: hit geweest van Albert Hammond, getiteld Train. Speciaal voor Mark en voor iedereen die deze platen leuk vindt. Waar gaan we het over hebben?
1: Waar wil je het over hebben, Eddie?
0: Nou, dat is vandaag, ik moet je zeggen, ik heb wel wat te klagen over het weer. Ik doe dat niet snel, maar laten we het zo zeggen. Als het een mens was die dit weer geregeld had, had hij ontslagen moeten worden.
1: Het is heel veranderlijk per plek, maar hier schijnt nu

0: lekker, zeg. Coldplay en Him for the Wind. Meer hits gaat, hoor. Ja. Zo fijn, hè, dit, hè? Ja, duurt te lang. En deze. Ja, zeker. En vaste fans van de show. We geloven, ze zijn er nog. Die weten dat we rond deze tijd de 5 over 5 doen. En dat gaan we nu aandacht aan besteden, want het is een heel bijzonder moment. De jaren 80 zijn we helemaal terug in de sportschool, mensen. En wanneer weet jij voor het laatst in de sportschool, eigenlijk?
1: Aerobics, hula hoepen, rolschaatsen.
0: Nee, dat is, ik vraag je, is dat wanneer jij er was?
1: Ik kom niet zo vaak in de sportschool.
0: Ik ben al 2 keer in de sportschool geweest dit jaar.
1: 2 keer al?
0: 1 keer om lid te worden en 1 keer om te verlengen. Dus dan weet je dat. En experts zeggen dat die retro-sporten nog altijd hartstikke goed zijn voor je conditie en voor je movement. Dat is Engels voor beweging.
1: Oké. Alleen er zijn sommige mensen niet alleen qua sport in de jaren 80 blijven hangen, maar überhaupt hun hele leven lijkt terug te gaan naar die tijd.
0: Is dat een hint?
1: Nee, het was niet aan jou bedoeld.
0: Hoor. Oh,
1: nee, het was voor de top 5 over 5 voor de vraag: hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80?
0: Nou, kijk eens naar je trui.
1: Vind ik al leuk.
0: Ja. Vind je niet leuk?
1: Of diegene gaat binnenkort stemmen op Lubbers.
0: Ja. Toen deden we het allemaal nog met condoom. Was het HIV-tijdperk allemaal, hè? Dat helemaal niet. Ja. Oeh, niet
1: pijnlijk,
0: zo best.
1: Hoor, pijnlijk. Ja. Meedenken mag met de vraag: hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Alles welkom in de NPO Luister-app.

0: bizar nieuws.
1: Ja, als je het één keer roept, hadden we het ook wel geweten. Maar goed, we maken grapjes naar elkaar toe. Dat doen we natuurlijk gewoon uit liefde voor elkaar.
2: Zo is dat.
1: Dat weten de mensen trouwens ook wel. Was sie liebt, das nicht sich, zeggen ze in Frankrijk. We gaan het over de liefde hebben, daarom ga ik er ook op door. Maar van een hele andere kant eigenlijk. Want vandaag opent er een nieuwe deur, namelijk de deur van het online café. Het heet een affaire café. Oh, dat is wel heel bijzonder allemaal, mensen.
2: Zeker, mensen die te maken hebben gehad met ontrouw kunnen daar anoniem praten en vragen stellen. Daarover spreken we met initiatiefneemster ontrouw-expert Annette Burgers.
1: Oh, nou die houdt toch van een broodje, denk ik.
2: Wat kunnen we even vragen?
1: Dag Annette, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag mannen.
1: Goedemiddag. Zo is het ook. We gaan het over affaires hebben. Even heel particulier. Heb jij wel eens een affaire gehad?
3: Jazeker.
1: Oh, nou dat wacht even. Daar wil ik natuurlijk alles van weten. Dat begrijp je natuurlijk wel.
3: Nou, stel je vraag.
1: Eventjes de muziek aanpassen. Hoe is dat begonnen?
3: Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ergens op een bepaald moment in mijn leven ontmoette ik mijn jeugdliefde weer.
1: Ja.
3: En het was natuurlijk niet gepland, zoals dat bij heel veel affaires gaat.
1: Ja.
3: En na een avond gewoon praten over hoe er het leven was verlopen in 30 jaar tijd. Toen kwam het moment van afscheid. En...
1: Ach, afscheid, mensen.
3: Ja, en toen kwam dan toch die kus.
1: Hoe kwam dat, die kus op een onverwacht moment?
3: Ja, kijk, eerst geef je elkaar 3 kussen. Dat is niet onverwacht. Nee. Maar dan blijft die ene kus, die blijft toch wat langer hangen.
1: Ja, dus en, de kus met de tong bedoel je?
3: Ja. En dan vervallen ineens die 30 jaar tussentijd vervalt weg. En dan denk je van, nou, dit gaan we totaal niet doen. En dan loopt het toch anders.
1: Oh, en zag je er nog net zo uit als 30 jaar daarvoor? Gaat het voor het gemak even vanuit dat een man was?
3: Ja, daar mag je van uitgaan. Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Volgens mij had hij wel veel minder haar dan dat hij vroeger had.
1: Oh. En op zijn hoofd ook?
3: Precies op zijn hoofd, ja.
1: Op zijn hoofd. Ja, een hoop mensen worden wel wat kaal. Er zijn vrouwen die dat aantrekkelijk vinden. Ik hou daar zelf niet van.
2: Nee,
1: hou
2: je dat
3: niet? Nee. Dus uiteindelijk was dat een ontmoeting en kwam ik daar in een affaire terecht. En we kwamen ook 2 jaar later zijn we met elkaar een relatie gestart. En dan weer 13 jaar later hebben we die relatie geëindigd. En we zijn 8 keer met elkaar begonnen en 8 keer zijn we geëindigd. Dus dat is heel turbulent geweest. Maar het heeft mij in ieder geval ontzettend veel geleerd over ontrouw. Ik ben begonnen in die laatste jaren om te werken als relatietherapeut. En uiteindelijk is er 2 weken geleden is er een boek verschenen wat ik samen heb geschreven met Lydia van der Weijden.
1: Mm-hmm.
3: En start dan vandaag... Het affairecafé.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik vind het zo'n mooi verhaal. Ja, het is jammer dat je niet makkelijk praat, dan hadden we erover door kunnen gaan. Het affairecafé. Oh, Annette, ja. Maar leg eens even uit, wat is dat nou exact, een affairecafé?
3: Ja, kijk, er zit zoveel schuld en schaamte op dat er mensen het heel erg lastig vinden om daarover te praten. Want overal om je heen zijn oordelen. En veroordelen dat er heel veel stilte is in pijn. En het geeft natuurlijk ook, het heeft heel veel te doen met veiligheid en identiteit. En ik ben niet goed genoeg. Dus uiteindelijk besloten we na veel wikken en wegen van is dit wel een goed plan? Want mensen willen er niet over praten. Dus vandaar ook, het is online voor de eerste keer. Hè. Wie weet wordt het ooit wel groot in theater, maar het is online. En mensen kunnen een andere fictieve naam opgeven. En ze kunnen het beeld op zwart zetten. En ze hebben me vragen gesteld van tevoren. Dus ik weet wel wie het zijn en de e-mailadressen.
1: Ja.
3: Dus ik heb een vraag gesteld, wat wil je weten? En daar zoom ik op in om te kijken, wat kan ik er van die schaamte afhalen?
1: Ja. Nou, je noemt een aantal dingen. Dat vind ik interessant. Kijk, schaamte, misschien komen we daar zo meteen nog even op. Maar eerder zei je, in je betoog, dat je als iemand vreemd gaat, dat de partner waar vreemd mee over gegaan is, dat die dan denkt, ben ik niet goed genoeg? Daar moeten van mensen vanaf, want dat is onzin. Kijk, je kunt best heel lang met elkaar getrouwd zijn en ook heel veel van elkaar houden. Maar wat die ander, waar je dus mee vreemd gaat, jou kan bieden, is wat je partner nooit kan bieden. Dat is namelijk datgene in bed de eerste keer, hoe zou het zijn met hem of haar in bed? Dat is over nadat je voor het eerst met elkaar gevreden hebt. Dan gaat er je relatie beginnen, 10 jaar, 15 jaar. En misschien ben je daar dus een keer toe, niet aan een vervangende liefde, maar eens een keer een spannend avontuurtje. En dat betekent dus niet dat je partner, waar je om geeft en waar je misschien kinderen mee hebt, niet goed genoeg is. Een keer een avontuurtje. Als je erover praat en het zo ziet, doet het misschien minder pijn.
3: Ja, zo kan je het ook bekijken.
1: Ja,
3: maar
1: zo zie ik het tenminste.
3: Ja, maar als je de afspraak hebt met elkaar, ja, dat je daar open voor staat en dat kan gebeuren. Ja. Kijk, waar het natuurlijk fout gaat, is dat mensen afspraken met elkaar die ze niet nakomen. Ja. Afspraken maken met elkaar die ze niet nakomen. Ja. En wat er dan gebeurt als je ineens merkt dat je partner vreemd gegaan is, ja, dan zeggen mensen, ik word van de berg gegooid, of ik heb het gevoel dat ik levend begraven word. Want in één klap staat je verleden, je heden en je toekomst ineens onder ander licht. Omdat je overal aan gaat twijfelen. Ja. Dus het doet heel ontzettend veel met je identiteit. Nee,
1: ik snap het ook. En ik snap ook die pijn ook. Maar je zou in dit nieuwe tijdperk, hè, want vooral deze nieuwe generatie, die maakt daar veel minder een probleem van dan vorige relaties. Als je die pijn zo voelt, dat is goed. Dat mag ook. Maar je kunt ook aan de voorkant bij jezelf gewoon denken van, luister eens, het kan me overkomen. Hij houdt toch zielsveel van me. En dat het een keer gebeurt, nou ja, it goes with the territory.
3: Ja, heb jij die afspraak gemaakt met je partner?
1: Ik heb er nooit een partner gehad, dus makkelijk praten.
3: In ieder geval is het zo, als je inderdaad, en ik denk zeker dat je gelijk hebt als we kijken naar jongere generaties, want die hebben eerst al uit te zoeken met betrekking tot hun identiteit, ben ik LHBQ+.
1: Ja, dat is wel heel wat, hè?
3: Wie ben ik eigenlijk? En dan kunnen ze kijken, als ze iemand ontmoeten, oké, en voor wat voor relatievorm kiezen we? Mm-hmm. Kiezen we monogamie? Kiezen we polyamorie? Kiezen we open relatie? Hoe gaan we dat inrichten? Mm-hmm. En dan kan je heel eerlijk zijn. Maar het is niet zo dat als je een polyamoreuze relatie hebt, of je hebt een open relatie, dat je dan niet meer vreemd gaat. Dat is een utopie. Dat is ook echt helemaal niet waar. Want die mensen gaan ook nog steeds vreemd. Want het gaat erom, heb je ballen genoeg om het gesprek aan te gaan met je partner, om hier open, eerlijk en transparant over te praten.
1: Moet je eens even luisteren. Ik vind dit namelijk zo'n interessant onderwerp. Omdat ik al mijn hele leven particulier ben, zeg maar, zonder relatie. Ik zou jou een keer willen uitnodigen om over een anderhalf, twee weken eens een keer op de vrijdagmiddag ook nog een keer een gesprek hierover te hebben. Om te kijken hoe dat dan gaat. Dan doe ik ook een programma hier, maar het is dan mijn eigen programma. Want nu ontbreekt het ons aan de tijd. Zou je dat leuk vinden?
3: Heel graag.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Vanavond om 8:00 mensen gaat het Affaircafé open. Het is mijn affaire, is het niet natuurlijk. Maar dat is online. En voor meer informatie kunnen mensen gaan kijken op jouw site. Als ik het goed heb, moet ik allemaal even uit mijn hoofd doen aan net. Ontrouwexpert.nl.
3: Klopt helemaal.
1: Goed zo. Ik spreek je over twee weken. Dankjewel, hè.
3: Oké, heel graag. Tot ziens. Fijne middag.
0: Radio 2.
4: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Nou, dat doen we dan ook. Zo meteen, vrienden, als het na vijf is, spelen wij de 5 over 5. Zeker, als we dat nu gaan doen, zou het de top 5 voor 5 zijn.
1: Zo
0: maar
1: is dat.
0: Dat is niet zo.
1: Vandaag gaat hij over de jaren 80, want wat het blijkt, die zijn weer helemaal terug in de sportschool. Maar stel je voor dat niet alleen de sportschool, maar je hele leven weer terug is in de jaren 80.
0: Dat zou toch hartstikke leuk zijn?
1: Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Marcel kwam al met, als je iets in de cloud hebt gezet, pakt hij zijn paraplu.
0: Ja, dat is toch enig. En Julia komt met, hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Als hij een fotorolletje in zijn iPhone probeert te stoppen.
1: Ook leuk.
0: Ook leuk, hartstikke leuk. Heb Luc ook nog een dingetje?
2: Ja, hoe weet je dat iemand in de jaren 80 is blijven hangen? Hij luistert nog steeds trouw naar Rinkel de Kinkel.
0: Dat doen de mensen nog steeds. Dat is ook een aanrader. Dus wat moeten mensen doen als ze zelf ook een leuk dingetje hebben?
1: Nou, antwoord geven op de vraag, hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Je mag het doorgeven via de app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
13: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Het nieuws van 4 uur.
18: Vijf uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev, dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïense leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou nu geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. Het schip lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten en Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard reed over een dijk in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder op veel plekken droog en ook opklaringen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, tot zo.
19: Ster. Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
20: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
21: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
20: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
22: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: voordelig bij de verfzaak. Die flitsers met Tom bij TomTom.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch?
4: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je daar echt per streep.
0: Voor aannemers die

0: Sugiro keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
1: Hey, wat zit daar in dat kleine hoekje?
2: Gezelligheid zit in een klein hoekje.
1: De Wild in de middag.
3: Zo is dat.

een band. Speciaal voor Leo, die geniet van de show. En zegt, mag best een plaatje minder. Praat eens wat meer. Zo, nou, dat NPO heeft moeten gaan sparen natuurlijk. Het is R.E.M. Losing My Religion, baby. Ze hebben trouwens meer iets gehad, dat echt van deze. Lekker, mensen. Everybody hurts als we er niet zijn. Maar we zijn

0: Rick, we gaan op en neer. Nou, daar komen mooie radiootjes van.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik dus wel. Zeg je?
1: Met een brilletje.
0: Met een brilletje, ja. Ik vind brillen niet... als partner, als ik in de kroeg ben, valt iemand bij mij snel af. Ja, ik vind het niet zo aantrekkelijk, een bril. Gek is dat, hè?
1: Oké, okay, nou, dat is goed om te weten in dit geval.
0: Maar sommige mensen knappen wel op van een bril. Ja, als ze die afzetten... worden ze er knapper van.
1: Maar goed, ik hou er niet van grijs haar, dus wat dat betreft...
0: Dat is niet zo leuk om dat over je collega die naast je zit te zeggen. Doe je bril eens af, misschien knap je ervan op.
1: Dat nou echt?
0: Nou, eens even kijken.

0: Nou, zet hem maar weer op. Garm kind, altijd is het dezelfde gesodemieter. Vandaag, lieve mensen, de nieuwe top 5 over 5. De jaren 80 zijn weer helemaal back, back, back, back, back. Dat kan beter. Back, back, back, back, back. In de sportschool. En dan noem ik aerobics, de hula hoop, rolschaatsen en zelfs de zweetbandjes maken een comeback.
1: Ja, en experts zeggen nu dat die retrosporten nog altijd hartstikke goed zijn voor je conditie en beweging. Alleen zijn sommige mensen niet alleen qua sport in de jaren 80 blijven hangen, maar hun hele leven. Vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: De top 5 over 5.
2: De top 5 over 5.
0: Ja, en dan beginnen we natuurlijk op
2: nummer 5.
0: Zo is dat. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de 80's in de jaren 80? Frank en Rico. Oeh, die wil je niet tegenkomen s'avonds laat in donker. Nee. Hij denkt dat Bluetooth een tandartsprobleem is.
3: Nummer 4.
0: Leuk hoor.
1: Op 4 staat Alicia. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Nou, ze stuurt al haar appjes via fax door.
0: Ah, dankjewel, Alicia.
2: Nummer 3.
0: Luc, heb je ook nog een leuk dingetje?
4: Zeker. Nummer 3. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Chris die zegt, ze neemt Pauw en de Wit op met een videobandrecorder.
3: Nummer 2.
0: Dat is natuurlijk waanzinnig, Dunkie.
1: Zeker. Op 2 staat Roel. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80? Nou, ze haalt alle fouten op haar computer weg met Tipex.
2: Nummer 1.
0: En de laatste staat op nummer 1. Martin en Anne. Ja, ja. Hebben die iets samen?
1: Dat gaan we onderzoeken.
0: Gaan we even onderzoeken. Martijn en Anne, dankjewel voor het opsturen. Hoe weet je dat iemand is blijven hangen in de jaren 80?

0: plaats nog niet op ingestapt. En het verveelt me nooit. En de driver seat. Mensen die... Is er allemaal vol muggen en toestanden hier? Ik heb er nog aan toe. Wacht eens eventjes. Zo.
1: Zo! What the holy fuck! Moet je kijken hoe achterlijk gestoord dit duur is! Dat geloof je gewoon niet! Het sterft letterlijk van het leven! Ja, kom maar, kom maar, kom maar! Kom maar, kom maar! Kom maar, kom maar! Bomen! Hoeveel zijn die? Oh, de natuur! Ja, wat hebben we weer een prachtige dieren! Gadverdamme, ga weg!
2: Nieuws uit de natuur!
0: Zo is het ook. En dit keer gaan we het dus weer over muggen hebben. Ze hebben ze hier ook in de studio, mensen. We gaan bellen over dat hele kleine beestje waar je jeuk van krijgt. Ja, want het is weer het muggenseizoen.
3: Ja, ze hoort dus alweer steeds vaker om je oren zoomen. Hopelijk is het dan geen tijgermug. Dan moeten we het over hebben met de muggenexpert van de Radboud Universiteit en schrijver van het boek Mug, Bart Knols.
0: Hey, dag Bart. Goedemiddag. Hey.
4: Goedemiddag, alleen niet meer bij de Radboud, maar dat maakt niet uit.
0: Wat zeg je?
4: Ik zit niet meer bij de Radboud, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niks uit. Goedemiddag. Bart, om eens even met de deur in huis te vallen. Belangrijke vraag, hoe spijt je?
4: Uitstekend.
0: Ja?
4: Ik ben net terug van de Malediven en daarvoor zat ik op de Bahama's. Muggen brengen je over de hele wereld.
0: Wat een lekker als je een centje hebt, Bart.
3: Oh, heerlijk is dat.
0: Ja. Ja. Zeg, we gaan het over muggen hebben natuurlijk. En dan hebben we het eventjes over die tijgermug. Wat is nou het verschil tussen een normale en een tijgermug?
4: Ik zou zeggen, het belangrijkste verschil, belangrijk voor mensen, is het feit dat tijgermuggen overdag bijten, steken.
0: En doen ze
4: overdag. Nou, dat kunnen ze eventueel ook 's nachts doen, maar onze Nederlandse huistuin- en keukenmuggen die bijten met name 's avonds en 's nachts. En van dit beestje heb je overdag last. En dat is een groot probleem.
0: Hoe herken ik hem?
4: Jij herkent het doordat het een heel klein mugje is. Dus niet tijger en groot, maar tijger en heel klein. En tijger omdat hij gestreept is. Het heeft een heel klein zwart lichaampje, maar de achterpoten die zijn zwart-wit gestreept. Heel goed herkend.
0: Ja. Ik heb ooit eens een vriend gehad. Die leek daar ook ontzettend op. Zeg, de tijgermug, die voelt zich aardig thuis in Nederland. Hè, terwijl het geen Nederlands mugje is, volgens mij.
4: Ja, en iedereen blijft maar klimaatverandering ontkennen. En hier heb je er weer eentje. Ja. Een voorbeeld van klimaatverandering. Het seizoen begint vroeger, want het is vroeger in het voorjaar warmer. En het seizoen gaat langer door, omdat het in het najaar ook langer warmer blijft. Dus de muggen hebben het goed en rukken op vanuit het zuiden, Zuid-Europa, richting Nederland. En dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja. Wat moeten we doen, Bart, om deze meisjes op afstand te houden?
4: Ja, weet je, tot op heden hebben we altijd, zodra mensen ergens een uitbraak rapporteerden, heeft de NVWA altijd ervoor gezorgd dat die lokale uitbraken werden uitgeroeid. Waarvoor veel lof voor de NVWA. Die mensen hebben heel goed werk gedaan.
0: Ja, applaus.
4: Maar inmiddels zijn het er zoveel. Ja, dat mag gerust een keer klappen voor de NVWA.
0: Dat mag wel.
4: Maar inmiddels is er een belangrijke nieuwe insleeproute van muggen. Oh. En dat is eigenlijk gewoon via personenvervoer van mensen. Omdat er in Zuid-Europa inmiddels al zoveel tijgermuggen rondvliegen, hebben mensen gewoon in één keer in de caravan een paar muggen zitten. Die rijden netjes terug naar huis, komen aan in Nederland. Caravan-deur gaat open en hup, je hebt muggen rondvliegen lokaal. Ja, en dan kun je dus op iedere plek in Nederland in één keer een uitbraak verwachten. Ja, en zoals je zult begrijpen, dat is gewoon niet meer onder de pet te houden. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Dat we het op een gegeven moment de slag verliezen en dat het beest zich definitief gaat vestigen.
0: Ja, dat willen we niet. En geprikt worden is niet leuk, daar weet de premier Jette alles van. Hè. Die is natuurlijk in zijn kontje geprikt door zo'n kwal met die lange testikels tot 15 meter.
3: Oh, dat is zoiets, ja.
0: Ja, nou, die heeft 6 uur in het ziekenhuis gelegen, daar, dat kind.
3: Maar kan dat ook komen door een tijgermug, Bart?
0: Ja, word je gelijk ziek?
4: Nou ja, kijk, je komt pas in het ziekenhuis terecht, niet van een beet, maar je komt in het ziekenhuis terecht als die mug een ziekte bij zich heeft.
0: Oh.
4: Die zij overdraagt terwijl ze jou bijt.
0: Oh.
4: En dus een tijgermug is niet per definitie een gevaarlijk dier.
0: Nee.
4: Het is pas gevaarlijk op het moment dat die mug iemand gebeten heeft die een ziekte onder de leden heeft.
0: Ja.
4: En dan kan ze daarna, op een later stadium, kan ze dan die ziekte doorgeven aan de persoon die nog niet besmet is.
0: Kan ik me laten inenten, Bart?
4: Nee, dus je kunt je niet laten inenten tegen een mug. Je kunt je wel laten inenten bijvoorbeeld tegen gele koorts. Dat is een belangrijke ziekte overgedragende muggen. Of bepaalde mensen kunnen zich ook laten vaccineren tegenwoordig tegen knokkelkoorts. Ja. Maar dat is lang niet voor iedereen beschikbaar. Dus het beste is, zorg dat je niet gebeten wordt.
0: Ja, dat is mijn credo ook over het algemeen. Wat is de grootste fabel tot slot, Bart, over muggen? Want er zijn zoveel fabeltjes over, dat ik er bijna een krant over wil beginnen.
4: Nou ja, ik wil het omdraaien. Ik wil het belangrijkste feit over muggen noemen in plaats van een fabel. Het feit is, het mug is gewoon het gevaarlijkste dier op aarde. Er sterven meer mensen aan de gevolgen van muggenbeet dan welk ander dier dan ook.
0: Dat meen je niet. Meer dan leeuwen en tijgers en dat soort dingen?
4: Meer dan 1 miljoen mensen op jaarbasis.
0: Mensen, kinderen.
3: Ik geloof het niet.
0: Dat geloof je toch? Het publiek is hier ook verbaasd over.
4: Het is echt waar.
0: Het is echt waar. 1 miljoen mensen door een muggenbeet. Nou, de meeste vallen niet in Nederland, gelukkig. Hè. Het is vaak in het buitenland.
4: Godzijdank niet. We hebben al geen malaria meer sinds de 70er jaren van de vorige eeuw. Dus we zijn goed. We zijn nog goed. Ja. Maar het kan ook misgaan.
0: Maar ik vind je goed op de hoogte. Muggen we dat nou willen? Kunnen we je dan vaker bellen?
4: Altijd.
0: Dankjewel, Bart.
4: Graag gedaan.
5: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: is het ook. We hebben de appservice weer eens ter hand genomen. En de enige reden waarom ik dat eigenlijk zelf altijd graag wil, is dat we dan de luisteraar op het apparaat krijgen. Dat vind ik zelf zo ontzettend leuk.
1: Is ook leuk, toch?
0: Dat vind ik zelf heel leuk, leuk.
1: Ja, we hadden vorige uur al een leuk thema over treinen, want het is Nationale Stoomtreindag. En we hebben hier lang over nagedacht. Het is Hemelvaartsdag vandaag.
0: Ja, Hemelvaartsdag. Met de Hemelvaartsdag.
1: Dus we hebben het al lang over gehad, maar we dachten platen over hemel.
0: Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn Heaven. Heaven
1: van Bryan Adams.
0: Van Bryan Adams, dat is deze. Maar mag ook in het Nederlands. Ja hoor, dat mag ook gewoon. Allemaal is alles welkom. Als er maar Heaven in zit, in welke taal dan ook. Als je daar mee wilt doen, dan kun je natuurlijk gewoon even je telefoon pakken. Als je nog een hand vrij hebt.
1: Ja, en dan de app downloaden of naar de app gaan als je hem al hebt. De NPO Luister app.
0: Mijn grootvader zit ook al in de hemel. Ah, verdikken we nog een
1: toe. Vader zit in de hemel?
0: Oh. Mijn grootvader, ja. Ja, ja. Dat is een van mijn mooiste herinneringen. Als kind zijnde. Mm-hmm. Ik hield vroeger heel erg van zandkastelen bouwen. Hè?
1: Oh ja, op het zand.
0: Ja, dat duurde maar heel kort hoor.
1: Hoezo?
0: Nou ja, mijn moeder pakte de urn af.

0: hartstikke idee.
1: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: De NPO Radio 2 App Service.
3: Hoe is dat?
2: Voor een plaatje of een praatje.
3: Al die hits die zijn voorgesteld voor de luisteraars van NPO Radio 2. Allemaal met Heaven. Heaven in my heart and Heaven knows. Ze zijn allemaal welkom. De grootste zender van Radio 2 bij afstand overigens.
4: Van Nederland bedoel je?
3: Wat zeg je?
4: De grootste zender is Radio 2.
3: Ja, van Nederland.
4: Ja. Ja. En moet je toch een beetje verbeteren om deze show op niveau te houden?
3: Zeker, nou, dat. die kan niet opgaan. Maar goed, zo gebeurt, kaffers het. Wij hebben daarvoor aan de lijn Alex. Goedemiddag, Alex.
5: Goedemiddag, Eddie. Alles wel, gozer.
3: Ja, heel goed, jongen. Hoe is het met jou?
5: Ja, nu al goed, hoor.
3: Oh, hoe komt dat?
5: Ik heb jou aan de lijn. Ik vind jou wel leuk. Ik vind jou een van de leukste DJ's op Radio 2 eigenlijk.
3: Oh, wacht even, de verbinding ging een beetje weg. Wat zei je precies, Alex?
5: Ik vind jou een van de leukste DJ's van Radio 2.
3: Oh, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ik vind dat ook. Dat kan
5: houden
3: niet.
5: Zo.
6: Maar dat kan toch niet?
3: Nee, dat kan niet.
5: Houden zo.
3: Ja, houden zo. Ja, dat vind ik ook. Maar ik denk dat er centjes op zijn bij de NPO. Hoe dan ook. Wij hebben, dat is wel leuk, Alex, ook dezelfde smaak. Want ja, toen wij dachten van een plaat over... over heaven, over de hemel, waar kom je dan op? Jij kwam op een hele bijzondere plaat met een heel lang intro van Tavares. Waarom is dat? Mag ik dat eens vragen, Alex?
5: Nou, ik kwam eigenlijk eerst op een andere, maar die is misschien niet helemaal geschikt voor jouw programma.
3: Welke is dat?
5: Dat was Stairway to Heaven.
3: Nee, dat is niet geschikt. Nee. Waarom denk je dat eigenlijk, dat het niet geschikt is?
5: Nou, je bent meer van een beetje van de vrolijke, vrolijke nummers. En ja. Ik weet niet of je bent niet echt een rocker volgens mij.
3: Nee, ik hou niet zo van heroïne muziek. Nee, spijt me. Nee, helemaal niet eigenlijk.
5: Nou, nogmaals, houden zo.
3: Ja, houden zo. Ik hou van een beetje vrolijkheid brengen voor de mensen. Er is zoveel ellende in de wereld.
5: Maar toen, ik weet niet, dat kwam een spop aan je op. Het is, ik ben zelf wel een rocker, maar ik vind Heaven Must Be Missing an Angel. Ik vind een heerlijk dansnummer. Als ik de kans krijg, dan ga ik los op die dansvloer op dat nummer.
3: Nou ja, je mag het ook gewoon thuis doen. Niemand hier. Dus heb jij je disco sok al aan?
5: Nee, eigenlijk niet. Dat is misschien een goed idee, hè?
4: Heb jij ze al aan, Eddie?
3: Nu heb ik ze aangetrokken. Speciaal voor jou, Alex, draait die.
5: Hey, wat tof.
3: Jongen, ja, vond ik ook. Leuke donderdag, hè?
5: Ja, dank je. Jij ook.
3: Dankjewel. Zomaar een luisteraar. Jazeker, en dat is zo'n beetje de grosso modo mening van de mensen hier.
4: Zo is dat.
3: Het is allemaal hartstikke leuk. En dankjewel voor het opsturen van al die plaatjes met het woord heaven erin. En er is een lijst zo lang, nou niet zo lang, maar wel

0: ze waren heel succesvol, hè? En meer hits gehad, bijvoorbeeld deze. Ook zo lekker. Ja, zo is het ook. En er zijn zoveel leuke platen binnengekomen. Ja, zoveel platen binnengekomen. Op Heaven. Dat ik dacht van, nou, zullen we nog een keer zo'n app-service doen?
1: Dat lijkt me wel een leuk idee.
0: Dat mag eigenlijk niet, hè?
1: Nou, maar ja, maar fuck hem.
0: Pak hem.
2: De NPO Radio 2 app-service.
0: Ja, zo is dat. Voor een plaatje en een praatje. Normaal doen we dit niet, want omdat er zoveel op binnengekomen is.
1: Er komen echt heel veel platen binnen met de hemel. Dus heb jij er nog eentje die absoluut gedraaid moet worden zometeen?

0: Yeah. Damiano David.
1: De NPO Radio 2 App Service. Ja. Voor een plaatje of een praatje.
0: Oh, we hebben zo ontzettend veel leuke reacties gekregen. En degene die over is gebleven is Carola. En die zei van, nou, ik heb niet zoveel te vertellen hoor. Nou, dan kun je meteen komen werken bij de NPO. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoi, Carola. Ja, hoi.
0: Hoi, hoi. Je hebt weinig tijd. Waar ben je druk mee, meid?
2: Ja, nee, ik heb net gegeten en ik wil zo naar Lauwersoog om een avondsessie te gaan kitesurfen. Want volgens mij staat er genoeg wind.
0: Kitesurfen, nog een lekker sportief kind ook nog.
2: Ja.
0: Lekker,
2: ja.
0: Lekker. Nou, dan houden we het kort. Jij wilde, we hadden het over Heaven, toen kwam jij op Robbie Williams. Waarom was dat?
2: Nou ja, ik had meteen de associatie. Ik denk, ja, hemelvaart, ja, Angels, hè. Ja. Toen dacht ik naar Robbie Williams, het Angels. Het is gewoon een heel mooi nummer. Dus,
0: prachtig.
2: Ja, dat mag wel weer gedraaid worden.
0: Angels, ja zeker. Want engelen kom je tegen in de hemel. Er zijn een hoop mensen die met een geloof die denken dat hemel boven is.
2: Ja,
0: maar
2: en
0: de hel ook. Maar in sommige gevallen kun je ook veronderstellen dat de hel hier beneden is. Er gebeurt een hoop ellende.
2: Nou ja, ik ga er meer vanuit dat je zelf ook een engel kan zijn. Dat je juist zelf voor andere mensen ook een...
3: Wauw, sportief en wijs, hoor je dat?
0: Wauw, wat vind je nog zo'n vrouw?
2: Ja, de 62. Ja, de komende jaren.
0: Ga maar lekker kitesurfen. Dankjewel voor deze mooie plaat. En we draaien speciaal voor jou, Carola.
2: Ja, oké, hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Hoi, hoi. En daar komt hij aan. Robbie Williams op de radio.

0: maakt hij ook wel zelf. Angels was dat naar aanleiding van Hemelvaartsdag.
1: Morgen is Keur en weer.
0: Ja, morgen weer. Ik weet niet waar de NPO de centjes vandaan haalt. Maar goed, dat blijkbaar hebben ze nog wat in een potje zitten.
2: Ja, goed gespaard. Ja.
0: Goed sparen, dat is sowieso een goed idee. Die spaart, die heeft wat. Zijn moeder vroeger dat. Leuke vrouw was dat. Maar goed. Hoe dan ook, laten we daar niet heen gaan. En het is een bruggetje eigenlijk. Van de ene leuke vrouw naar de andere leuke vrouw. En ik vind dat de leukste vrouw hier bij de NPO op de radio. Emily de Wild, goedemiddag.
3: Dankjewel. Hi, lieverd, hallo.
0: Hallo, schat. Hoe is het met je?
3: Ja, wel goed.
0: Ja, heb jij een nieuwe spijkerbroek?
3: Nee, ouwe.
0: Oh, want je liep weg. Toen dacht ik van zo, een nieuwe spijkerbroek.
3: Ik had die nieuwe spijkerbroek tred in mijn pas. Passen met tred? Tred in mijn pas?
0: Ik weet het niet.
3: Nee, maar hij is heel baggy, zo heet dat.
0: En je hebt van huis uit een leuke tred.
3: Een tred?
0: Ja, weet je wat het is?
3: Ja, de bepaalde manier waarop je loopt, toch?
0: Ja. Ja. Kon je vroeger kon je daar de gay community een beetje aan herkennen. Tegenwoordig is het niet meer. Ja.
3: Omdat je extra schoen in de pas hebt.
0: Ja, een beetje
3: schoen. Nou ja, ik heb meestal hakken aan. En nu heb ik mijn Birkenstocks aan. Kijk.
0: Oh ja.
3: Nou, ik heb ze uit, want ze vielen van mijn voet.
0: Doe je benen zo hoog? Ik kan het niet goed zien. Ja, ook zie je. Je benen omhoog. Ja, ja. Sowieso een goed idee. Als je carrière wil maken.
3: Ja, zeker. Hoeft niet per se, maar het kan.
0: Nee, het kan.
3: Maar dus vandaar dat ik. Ik heb geen hakken aan en daardoor heb ik een baggy broek. Baggy trousers.
0: Baggy trousers. Ja, dat ziet er altijd goed uit, schat.
3: Ik ben meteen een stuk kleiner. Kijk.
0: Maakt niet uit, de radio, hè?
3: Ja, waar.
0: Ja.
3: Radio met webcams,
0: zo is
3: dat wel.
0: Mensen denken ook dat ik ook een grote meid ben. Dat is helemaal niet zo.
2: Nee, je bent heel klein.
0: Ja, precies.
3: Ben je klein? Jij bent niet klein.
0: Ja. Nee, ik ben 1,87.
3: Ja.
0: Ja, nee, dat is het.
3: Je bent al lang.
0: Flinke meid.
3: Ja, zeker.
0: Ik zit hier ook al heel lang. Hey, voor we eruit moeten naar het nieuws, wat ga je voor leuk doen?
3: Nou, we hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben gewoon de reguliere show eigenlijk, ook al is het Hemelvaart. En misschien bijvoorbeeld heb jij je zoon Ador genoemd en je vrouw vond dat zo'n leuke exotische naam. Maar eigenlijk is het gewoon Roda. Andersom, want je bent fan van Roda JC.
0: Hey. Oh, wat ontzettend leuk dingetje.
3: Zou ik wel een hele goeie vinden voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar.
0: Ja, maar zeker een leuk dingetje. Heel leuk dingetje.
3: Ja, en op de Nederlandse stranden liggen echt waanzinnige fossielen. Echt schatten. Gewoon voor het oprapen. Als je weet waar je moet zoeken en hoe je moet zoeken. En we gaan daar bioloog Arie Twicht gaan we over bellen. Hij is professioneel strandjutter en dus bioloog. En dat is best wel leuk voor dit hemelvaartweekend. Om te doen.
0: Zeker. Nou, je zit lekker vol, zeg.
3: Ja, dat. En heel veel lekkere muziek.
0: Ja, noem eens één plaat.
3: Case Choice, Believe heb ik bijvoorbeeld. En ik heb The Wind van Cat Stevens. Dus
0: nou,
3: persoonlijke
0: als je daar geen wind van krijgt, dan gaan we luisteren naar jou, lieve vrouw.
3: Dankjewel,
0: Emily. Emily die wilt hier op 2. Dankjewel, Luc.
2: Dankjewel, Eddie.
0: Ja, jij ook weer bedankt, hè, Luc.
2: Ja, bedankt, Eddie.
0: Wat vonden de meisjes van de directie van de afgelopen show?
1: Het was toch weer een hele leuke show.
0: Ah, thank you, ladies.
1: Weer
0: met onder andere Frits Sissing hier op die grote mensen. Oh, graag tot dan!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Dit is NPO Radio 2.
19: 6 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn de hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn nu ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou gebeurd zijn toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou ook geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nog toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. Het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond weer de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Aan boord moesten 1700 mensen in quarantaine. En die maatregel werd gisteren al deels opgeheven voor mensen die geen klachten hadden. Al snel bleek dat het om een vorm van buikgriep ging. Een man van 92 die aan boord was gestorven, overleed aan een hartstilstand. Er is geen verband met het Hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. En vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris.
20: Dankjewel, Renate
19: Kok. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, Renate Kok. Zometeen het orbel ook wel. We beginnen met Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance komt eraan. Tot zo.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Het oor wil ook wat.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. We zijn begonnen en de sfeer zit erin. De sfeer zit erin. Nou, de sfeer zit er toch in? Wat lach je nou?
1: Nu ook wat.
0: De sfeer zit erin.
1: Radio 2.
0: Goedenavond, luistervrienden, op deze frisse, maar toch ook wel aangename hemelvaart en donderdag. Zit er inderdaad een beetje vaart in je dag? Of is hij gewoon extreem lui? Mag allemaal. Zometeen bel ik met bioloog Arie Twicht over fossiele vondsten die je dus kunt doen gewoon hier op het strand in Nederland. Misschien wel morgen, hè, als je een lekker lang hemelvaart weekend hebt en niet weet wat je moet doen. Ga lekker fossielen zoeken, hoor je allemaal zometeen. Verder. Ik kom eigenlijk gewoon je muzikale hart opeisen met de playlist van vandaag. We hebben echt zulke fijne platen. Cat Stevens, The Wind, bijvoorbeeld Case Choice draai ik zo meteen voor je. Black Eyed Boy van Texas, de nieuwste Ruben Heijn. Elvis, ga zo maar door. Kan altijd iets bij van jou, hè, dat je denkt, Emily, het is hemelvaart. Doe dan een keer die plaat. App me dan even met die NPO-luister-app. En misschien denk je wel meteen aan Lionel Richie. Dat dacht ik al.

Tumber en Homewrecker. En daarvoor Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Hier in het Oorbel ook wat hele goede avond. Ja, ik had zin vandaag om Case Choice weer eens te draaien. Dat is een band waar ik zelf mee ben opgegroeid. In mijn jeugd, de jaren 90. En die muziek maakte echt een enorm grote indruk op mij als jong meisje. En misschien ook wel op jou. Misschien was je ook wel fan of ben je fan van Case Choice. En een plaat die me altijd fijne gevoelens geeft, maar ook gewoon heel erg goed is nog steeds, is Believe van dat briljante album Cocoon Crash. Geschreven door Sam Bettens in een hele moeilijke periode van zijn leven. En het heeft voor mij een soort evergreen waarde. Want elke keer als ik hoorde, en dan zit ik weer op de fiets met enorme tegenwind met zo'n Discman. En die Discman die sloeg dan bij elke drempel die ik nam op de fiets, sloeg die over. Maar toch luisteren.

0: kan hij wel, hè. Billy Joel, She's Always a Woman.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Koen.
2: Goedenavond, Emily.
0: Hallo, hoe is je hemelvaart?
2: Lekker rustig, een dagje vrij. Dus,
0: wel vrij, oké. Leuk, en wat heb je gedaan?
2: Eigenlijk helemaal niks. Ja, een beetje schoongemaakt en uit, maar voor de rest gewoon echt helemaal lekker niks.
0: Het is ook wel lekker, toch? Ik vind dat er wel fijn. Als ik het druk heb gehad om gewoon thuis te zijn. Ik ben echt een huismus zelf, persoonlijk.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, oké. Handen steken we in elkaar. Nee, hoe zeg je dat? Nou goed, whatever, maakt niet uit. Hey, jij zei, Emily, jij houdt toch ook van country? Ik heb een tijdje terug Ella Langley ontdekt. Ja, die heb ik een tijdje gedraaid. Choose in Texas was dat. En die, jij dacht dat is wel een leuk om...

0: kan hij wel, hè. Billy Joel, She's Always a Woman.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi, Koen.
2: Goedenavond, Emily.
0: Hallo, hoe is je hemelvaart?
2: Lekker rustig, een dagje vrij. Dus,
0: wel vrij, oké. Leuk, en wat heb je gedaan?
2: Eigenlijk helemaal niks. Ja, een beetje schoongemaakt en uit, maar voor de rest gewoon echt helemaal lekker niks.
0: Is ook wel lekker, toch? Ik vind dat wel fijn. Als ik druk heb gehad om gewoon thuis te zijn. Ik ben echt een huismus zelf, persoonlijk.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, oké. Handen steken we in elkaar. Nee, hoe zeg je dat? Nou goed, whatever, maakt niet uit. Hey, jij zei, Emily, jij houdt toch ook van country? Ik heb een tijdje terug Ella Langley ontdekt. Ja, die heb ik een tijdje gedraaid. Choose in Texas was dat. Jij dacht dat is wel leuk om in de avond nu even te horen.
2: Ja, ik ben ook helemaal gek van country. Ik heb hem nog niet eerder op de radio gehoord, dus ik denk ik vraag hem een keer aan. En leuk dat je hem wilt draaien.
0: Ja, zeker. Ga ik doen. Dankjewel. En geniet nog een beetje van je vrije avond dan.
2: Ja, dat gaat lukken. Dankjewel.
0: Dag, Koen. Doeg.
2: Doei.
0: Hier is voor jou Ella Langley, Choose in Texas. Een enorme hit in Amerika. En ook al hopelijk een klein beetje hier aan het worden. Er broeit iets rond die dame en ik juich het van harte toe. Ella Langley is ze.

0: geweldige Ella Langley en Choosing Texas. Wendy die zegt, hi Emily, ik ben gisteren teruggekomen uit New Orleans. Dit nummer constant op de radio in Nolens. Ja, Nolens.
1: Nolens, jij bent er geweest, toch?
0: Nolens.
1: Nolens.
0: Nolens is wel...
1: Ze daar niet bebe, zeg maar, in plaats van baby? Ze hebben toch zo'n accentje?
0: Het is een raar accent.
1: Moeilijk na te doen.
0: Dus heb je wel eens, hoe heet het ook weer, Cajun gehoord? Dat is dat Franse.
1: Ik weet dat, ja, dat is waar die moeder van Beyoncé natuurlijk uitkomt. Ja. Uit die hoek. Creoles, Cajun.
0: Het is ook de enige keuken in heel Amerika die ik soort van goedkeur.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Omdat ze bijvoorbeeld...
1: Gewoon niet alleen maar vettige frituur.
0: Ze hebben bijvoorbeeld een gumbo. Dat is dan een soort, er zit alles in. Allemaal zeevruchten en allemaal vlees en weet ik het. En dat is super pittig.
1: Ja.
0: En dan maak je daar een soort van groot gerecht van. Als een soort hele dikke soep.
1: Ja.
0: En je hebt dan Galatoire's. Dat is een heel fancy restaurant in New Orleans. Ja. En dat is eigenlijk heel Frans. Maar dan is alles vet. Dus zeg maar asperges met kaas.
1: Wel lekker.
0: Oesters met kaas erop.
1: Maar een pittige gumbo, die eet jij dan ook tegen beter weten in?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk vind jouw buik dat minder,
0: mijn
1: toch?
0: Buik vond dat minder.
1: Maar
0: ik
1: vond,
0: voor de ervaring dacht ik, nou weer hier. Ik ga wel die gumbo. En weet je wat ze ook allemaal eten? Gator on a stick.
1: Ja, dat is een beetje witvlezig, hè? Ja,
0: het schijnt te smaken als kip.
1: Ja.
0: Maar om nou alligator te eten, vind ik, ja, waarom ook niet. Maar en bedoel, ze zwemmen daar zo.
1: En wat doen ze dan daarna met de huid?
0: Nee, die is al gestript.
1: Ja, dus waar is die huid?
0: Die is in een tas verwerkt.
1: Ja, want dat kan natuurlijk een mooie portemonnee wezen.
0: Volgende keer zal ik er een voor je meenemen. Goed, meteen aangehouden bij Schiphol.
1: Ja.
0: Dankjewel, Wendy, voor je leuke appje. Ella Langley dus en Choose in Texas.

0: 102 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: De fijne Ruben Heijn met zijn oud topsong It Feels Right hier op Radio 2 nog steeds. Ja, het strand is natuurlijk voor heel veel mensen een plek om even lekker te ontspannen. Door middel van een stevige wandeling of door op een uitgestrekt handdoekje ingesmeerd te liggen bakken in de zon. En waar de meeste strandgangers dan schelpen en aangespoeld materiaal voorbij lopen, is dat voor bioloog Arie Twicht juist hetgeen wat strand misschien wel zo bijzonder maakt. Hi Arie.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Ja, wat maakt fossielen zo leuk en bijzonder voor jou? Is het een soort archief vol verborgen verhalen uit een ver verleden? Moet ik het zo zien?
1: Ja, eigenlijk inderdaad, als ik nu mijn collectie in zou lopen, loop je eigenlijk inderdaad tussen bergen van honderden verhalen door. Honderden eigenlijk unieke levensverhalen van allerlei soorten zoogdieren, vogels. En dat maakt het voor mij interessant dat je met een bordje wat je in handen hebt niet zomaar iets in handen hebt, maar eigenlijk een soort getuige uit een hele een vergane wereld.
0: Ja, wat vette. Ik vind dat ook altijd zo tof. En hoe is die strandstruinpassie voor jou begonnen?
1: Ja, eigenlijk al vrij jong. Binnen de vogels. Door mijn broer enthousiast gemaakt met vogels kijken. Maar ja, ergens toch altijd al een verzameldrang gehad. En vogels kun je meestal niet meenemen. Daarna begonnen met schelpen zoeken. Ook binnen de fossiele schelpen terechtgekomen. En recente schelpen, vis, eieren. Allerlei dat soort dingen.
0: Ja.
1: En een jaar of vijf geleden, toen begon ik eigenlijk botten. Ja, die begonnen mij op te vallen op het strand. En sindsdien ben ik er bijna wel iedere week mee bezig.
0: Ja, want jij geeft een soort cursussen, toch? Of je kan met jou mee op een excursie, moet ik het zo zien? Ja, toch?
1: Ja, dat doe ik af en toe. Ja, dat, soms neem ik mijn leerlingen mee en soms dan inderdaad gewoon deelnemers die zich inschrijven. En dan dan ga ik, dat is ongeveer één keer per maand, dan ga ik met het strand op. En dan gaan we kijken wat we gaan vinden en wat we tegenkomen.
0: Ja, dus als je geluk hebt, dan vind je misschien wel iets van een mammoet of een grote oude haaientand of zo. Maar hoe weet je dat? Waar moet je nou op letten? Ik vind het ook wel moeilijk altijd.
1: Ja, eigenlijk een van de dingen die het altijd het meest weggeven is toch wel de kleur en de vorm en die combinatie. En dan heb je eigenlijk iets nodig wat we dan het zoekbeeld noemen. Eigenlijk een plaatje in je hoofd van datgene wat je zoekt, wat je ongeveer weet welke kleur het is, hoe groot het is en hoe het eruit ziet. En als jij dan over het strand loopt en jij ziet zoiets en vaak is dat nog onbewust, dan word je alert. Dan weet je dat er iets ligt. En zo is het ook mogelijk dat je soms, ik liep al 3 jaar fossiele botten te zoeken. En toen liet iemand mij een heel klein steentje zien. Dat bleek een brasemtandje. Had ik nog nooit gevonden.
0: Ja.
1: En sinds dat diegene mij dat liet zien, heb ik er inmiddels al een kleine 300 gevonden. Ze zijn dus helemaal niet zo zeldzaam, maar ik zag ze gewoon over het hoofd. Omdat je het niet. Het nog niet kent.
0: Je registreert het niet als zijnde een brasemtand. Maar wat is nou in Nederland? Hè? Kijk, het is nu hemelvaartweekend. Veel mensen zijn vrij. Die denken misschien, ik ga doen wat Arie doet. Heb je dan een favoriet strand? Want ik denk dan direct aan de Maasvlakte. Maar dat klopt misschien niet.
1: Dat klopt eigenlijk wel aardig.
0: Ja? Okay.
1: Ja, dat doe je best wel goed in één keer. voor de fossiele botten van de ijstijd is het lange strand van de Maasvlakte wel ongeveer de meest interessante plek.
0: Want daar hebben ze gegraven en alles dus omhoog gegooid, toch? Of moet ik dan. Is dat onderdeel ervan, of niet?
1: Ze hebben natuurlijk de vaargeulen eigenlijk voor Rotterdam hebben ze leeggehaald met zand. En het wordt vrij diep weggezogen. En je moet eigenlijk bedenken, hoe dieper er zand weggezogen wordt, hoe ouder de lagen zijn die aangebroken worden.
0: Ja.
1: En op de Maasvlakte is dat een enorme hoeveelheden gebeurd. Het is niet het enige strand waar je dit kan vinden. Eigenlijk is sowieso het Zuid-Hollandse strand tot aan, pak een beet, iets ten noorden van Noordwijk. Is eigenlijk op alle plaatsen ertussen zijn wel fossielen gevonden. En dan ligt er een beetje een concentratie, vind je, in de buurt van Den Haag.
0: Ja?
1: Bij de zandmotor. Dat is ook echt een strand waar ik dan zelf vaak loop. Dat kun je ook wel een hotspot noemen.
0: Want dat is een bij waar dan veel is aangespoeld of zo. Moet ik het zo? Heeft dat er iets mee te maken? Of stroming of zo?
1: Ja, het is eigenlijk een kunstmatig eiland. Een kunstmatig schiereiland. Een verbreding van de kust. En dat hebben ze ook gedaan met fossielhoudend zand uit de zee.
0: Ja.
1: En eigenlijk al 15 jaar spoelt dat uit. En vinden we in dat uitgespoelde zand vinden we allerlei botten. Er lopen daar met tientallen mensen soms. En nog iedere week spoelen daar dingen aan.
0: Veld. Wat te gek zeg. Ja, ik zit nou ook half op jouw Instagram-pagina te kijken. Strandvondsten van Arie.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb al een tijdje niets gepost, moet ik zeggen.
0: Maar, ik zit even te kijken waar we mensen naartoe kunnen verwijzen voor een beetje info hierover.
1: Ik zeg dat er staan altijd online. Zijn er altijd, kun je eigenlijk zoeken naar de namen van de vindplaatsen. Dus in dit geval bijvoorbeeld de Maasvlakte of de Zandboten. Kun je eigenlijk vrij veel informatie vinden. En maar wat ik mensen ook graag aanmoedig. Als je in de buurt van het strand bent, kijk sowieso. Deze fossiele vindplaatsen zijn ook ooit ontdekt. Er zijn ook ooit mensen op begonnen te zoeken. Dit heb ik zelf ook gedaan in de buurt van Katwijk. Een strand wat niet bekend staat als fossiele vindplaats. Als je daar dan toch jaren rondloopt, dan kom je allerlei soorten tegen. Die misschien ook al zijn gevonden op de Maasvlakte en de Zandboten. Maar dat je ze op een nieuwe plek vindt, dat maakt het dan toch extra bijzonder.
0: Wel leuk. Dus gewoon je ogen open houden en heel veel speuren.
1: En naar de grond kijken. Ja.
0: En naar de grond kijken. Ja. Hele goede bioloog Arie Twicht. Dank je wel. En ik vind het leuk voor het Hemelvaartweekend. Wat jij?
1: Nou, zeker.
0: Doeg!

0: Mika, Grace Kelly en er wordt Texas Black Eyed Boy. Jij zei wel iets leuks, Rox. Jij zei, het is net de Supremes.
1: Het is helemaal de Supremes.
0: Dat ik
1: de beat is heel de 60's. Tambourijn. Ik hoor een tambourijn. De stem van Charlene. Charlene Spiteri, hoe heet ze?
0: Wauw, Charlene Spiteri, ja.
1: Klinkt ook dat zachte Diana Rossige.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van, eigenlijk is dit gewoon 90s Supremes.
0: Het is gewoon een nod naar de Supremes.
1: Ik hoop het.
0: Ja.
2: De After Dinner.
0: Supremes, maar we blijven wel een beetje in de jaren 70. Ik had vandaag enorm zin als after dinner hit bij het uitbuiken van je hemelvaartsmaal in Cat Stevens, oftewel tegenwoordig Yusuf Islam, of alleen Yusuf, soms wel met Islam. Wij kennen hem dan weer als Cat Stevens en The Wind. Dat vind ik zo'n ontzettend meesterwerk. Het is zo'n goed nummer, zo'n mooi nummer. Dus ik dacht, ik ga hem eens voor je draaien.

0: is toch een meesterwerk. Ik vind het een meesterwerk. Cat Stevens en The Wind hier in het Orwelloop wat. Zometeen, want het is donderdag. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij bijvoorbeeld als een malle op dit moment alles aan het leren bent over het Nederlands elftal, om tijdens het WK straks volgende maand indruk te kunnen maken op die voetballiefhebbende kantoorcrush van jou, maar in principe heb je in de basis een bloedhekel aan voetbal, dan vind ik je een goede kandidaat voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar. Of ben je enorm fan van Django Wagner? Dat kan natuurlijk ook, dat zei Roxanne Hazes tegen me. Kijk maar even op Instagram.
1: Dit is NPO Radio 2. Ster.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Radio 2.
15: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
16: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
15: In haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
16: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
15: Het cruiseschip in Frankrijk, waarop tientallen mensen ziek waren geworden, vaart vanavond weer verder. Gisteren moesten 1700 opvarenden nog in quarantaine. Het onderzoek bleek dat ze een vorm van buikgriep hebben. En Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. En de leiderstrui blijft op de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, de buien trekken weg, verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en er worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Renate Kok. Wij gaan door met het oor. Zometeen Stevie Nicks en Edge of 17. Komt eraan, tot zo.
17: Obeling, alles voor kampeergeluk.
18: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
17: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
22: Creon Kozijnen.
23: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
26: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
25: En voor de sta-opstoel van Toon.
27: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
30: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: de verfzaak.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Het oor wil ook wat.

0: Penna die appt mij met de NPO Luister en die zegt: hi Emily, mijn zusje zit op de edge of 17, want Bente wordt morgen 18 jaar. Bente, van harte gefeliciteerd, alvast met je verjaardag. NPO, wat een mooie leeftijd ook.
1: Het oor wil ook
0: 18 jaar. Je bent nog steeds bij het oor wil ook. Wat goede avond nog steeds. Ja, is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Vertel het dan gewoon aan mij. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we doen het al 6,5 jaar.
2: 6. April 2020.
0: Oh ja, 6 jaar.
2: Ja.
0: Ik vind het nog steeds leuk.
2: Het is een van mijn favoriete momentjes in de week. Ja, ja hoor.
0: Misschien kun je mij een keertje bellen als jij bijvoorbeeld heel hard haat op het Songfestival wanneer je bij collega's bent. Maar stiekem weet jij gewoon de stand van iedere deelname bij de boekies. Hou je scorelijst erbij tijdens de voorrondes en ken je de top 5 van alle edities sinds 1998 uit je hoofd.
2: Of helpen met mij lekker een keer mogen kletsen.
0: Ja, jij weet
2: love it.
0: Of heb jij bijvoorbeeld echt een bloedhekel aan de nieuwe vriendin van je vader en doe jij daarom altijd per ongeluk expres zout in haar koffie? Of vind jij klaprozen echt de meest aanstellerige bloemen op aarde? Want hoezo val je uit elkaar als ik je oppluk? Irritant. Of heb jij misschien een obsessie voor grind? En vind je daarom bij jou gewoon in huis overal grind? In de tuin, in het toilet, in de badkamer of een lekker grindbehangetje in de slaapkamer?

0: Stars met een Latin sausje eroverheen. Risk It All.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Ik krijg een appje van Ashwin met de NPO Luister-app. Die zegt wat mij bij is gebleven van ik durf het bijna niet te zeggen, maar... was die man die poppen opruimde en ze altijd per twee weer wegstopte. Want anders waren ze maar alleen en dat was zielig. Het is een beetje ook als die vrouw die we toen hadden die... alle theelepeltjes om de beurt gebruikte. Want ze wilden niet dat één theelepeltje dan
4: voorgetrokken werd.
0: Ja. Het is een beetje dezelfde categorie. Dus even kijken wie er vandaag hangt. Hallo?
5: Hallo Emily, met Jan.
0: Hi Jan, hallo, vertel.
5: Nou ja, Emily, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar van iedere kip die ik heb verorberd, heb ik het wensbordje bewaard.
0: Oké, wacht even. Jij bewaart van iedere kip die jij hebt verorberd, zei je, heb je het wensbod bewaard?
5: Correct.
0: Oké. En waarom?
5: Nou, dat zijn altijd mooie herinneringen, die kippen die ik heb gegeten. Dat deed je bijna nooit alleen.
0: Oh, jij, wacht, het mooie herinneren, want jij eet ze niet alleen?
5: Nee.
0: Oké. Okay.
5: Nou, behoorlijke kip, hallo.
0: Ja.
5: Ze gaan een kilo, dus dan eet ik vaak in gezelschap. En sinds 1988 heb ik bewaar ik zeg maar het eerste bordje.
0: Wacht, sinds 1988?
5: In 1988.
0: Oké, dat is wel, dat is pak een beet, wat is dat, 36 jaar?
5: Zoiets.
0: Ja.
5: Ja, ik heb gekocht in de Roevenjak, daar geplukt en bereid in Plazak. En daar verorberd in een heel mooi boerderijtje. En dat was het eerste potje.
0: En toen dacht je, dit hou ik erin.
5: Ja, ja.
0: En
5: ja.
0: Waar bewaar je deze?
5: In een heel leuk klein tinnen doosje.
0: In een klein tinnen doosje zitten al jouw wensbotten.
5: Juist.
0: Oké, en hoeveel zijn het er?
5: Ruim over de 100.
0: Ruim over de 100. Alright. Ja. En laat je die dan ook zien aan mensen?
5: Nou, toevallig. Nou, ik heb heel lange tijd een vriend niet gesproken. Vandaag kreeg ik een appje. En hen heb ik het wel durven laten zien. En dan een paar anderen. Ja.
0: Oké, en wat is dan de reactie?
5: Ja, die vinden dat wel leuk.
0: Ja.
5: We waren een kookclubje, K4, kookkring de Kamerde Kerels. En er werden veel kippen in verwerkt.
0: Ja. En jij dacht, dit is een soort aandenken aan een leuke avond, is het dan? Of zo?
5: Bijvoorbeeld.
0: Oké.
5: Ja.
0: Maar bij de wensenbod denk ik wel altijd, die moet je toch breken. En degene die het langste stukje heeft, die heeft, mag een wens maken.
5: Correct.
0: Maar zijn die van jou dan intact of niet?
5: Ik stel al mijn wensen uit. En zometeen kan ik heel veel wensen doen.
0: Oh, oké. Dus je zegt wel aan iedereen van... en het wensbord. Nee, die gaan in een tinnen doosje.
5: Juist.
0: Ah, oké. Dus jij ontzegt dit tafelgenoten een wens.
5: Nou ja, kijk, maar die mensen zijn al hartstikke gelukkig.
0: Oh, is dat het? Oké. Alright. En is het ook hoe duurder de kip, hoe mooier het wensbord?
5: Nou, dat is een kalkoenverhaal. Okay. Dat was een verhaal dat ik eigenlijk niet mag vertellen, denk ik.
0: Oh, oké. Waarom niet?
5: Nou, dat was wel een hele dure kalkoen.
0: Oh, een dure kalkoen. Omdat je hem hebt gestroopt en toen in de bak zat.
5: Nee. Een kerst in de jaren 80, toen was het allemaal een beetje crisis. Dus dachten we, nou, we gaan niet uit eten. We gaan thuis eten. En we hebben kalkoen besteld. En de vulling was een beetje prijzig.
0: Oh.
5: En dat was eigenlijk niet de bedoeling.
0: Nee.
5: Nee.
0: Oké. Okay. En, maar goed, even erover de wensbotten. Weet je al wat je met al die bordjes gaat doen in die tinnen?
5: Nou, ooit. Ik bewaar veel dingen. Waaronder allerlei oude schriftjes van school. En dan ga ik, deze zomer ga ik de pult van draaien. Dat ga ik zeven, drogen. En daarin prik ik dan die wensbotjes.
0: Oké.
5: Okay. Dat is eigenlijk het doel. Ik ga er weer een werkje van maken.
0: Een kunstwerk.
5: Nou, dat weet ik niet. Werkje.
0: En ga je die dan aan iemand geven?
5: Nee. Dat hou ik zelf.
0: Oké. En wat is je wens dan?
5: Zullen we voor een betere wereld gaan? Een wereld geven?
0: Nou, dat vind ik wel heel lief. Dus niet een wens voor een dikke sportwagen, maar voor een betere wereld.
5: Nee, joh. Ik was diegene nog met die stek. En dat verhaal van Tinseltuin.
0: Oh ja.
5: Van de Bloernaal.
0: Ja, nou, ik vond het leuk je even te spreken weer. En jij en je kippenbotdoosje, die mogen er ook gewoon zijn, hè?
5: Ja, dank je. Hey, ik wens je nog een hele fijne avond.
0: Dankjewel, Jan. Ja?
5: Mooie film trouwens. Moet ik weer aan denken aan een mooie film. Dankjewel. Goed muziekje nou.

0: people who have traveled from villages near and far. Lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots. Is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit.

0: people who have traveled from villages near and far. Lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots. Is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit

0: en Modern World. Moeilijk om uit te spreken. Modern World. En daarvoor natuurlijk, hoe heet die? Steelers Wheel, Gary Rafferty, Stuck in the Middle with You. We moeten het nog hebben over Jan. Jan die zei net, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik bewaar van iedere kip die ik eet het wensbot. Hij heeft nu een tinnen doosje voor wensbotten.
1: Die bewaart sinds 1988.
0: 88?
1: Bedoel, hij houdt vol met deze hobby.
0: Ja, de Eddie die hebt in 37 jaar tijd 100 kippenbotjes. Ik vind het niet eens zoveel. Ja, dat is, wat is het?
1: 2-3 kipjes per jaar.
0: 2,5 kip per jaar.
1: Misschien nog even leuk voor mensen die nu inschakelen. Hij doet het omdat hij daarmee de herinnering bewaart van het avondje eten. Want die kip heeft hij niet in zijn eentje zitten opsmikkelen.
0: Nee.
1: Daar staat dan vaak een lekker dinnerpartytje met vrienden bij. Dus
0: ja.
1: dat is dan van, ach, nou wat
0: maar
1: gezellig.
0: Niemand mag aan het wensbot zitten.
1: Nee, want
0: hij claimt die wens.
1: Ja.
0: Zijn kip, zijn wens.
1: Mm-hmm.
0: En die ging hij dan door een zeef halen, uiteindelijk in een kunstwerk van maken.
1: Hij
0: toch?
1: Wilde ze in een kunstwerkje
0: ja,
1: steken.
0: Ja, precies. Ja. Als herinnering. Als je niet zegt, wat een vreemd interview. Stefan die zegt, weet hij dan van welk bordje welke herinnering is? Tagt hij ze? Ja, dat weet ik niet.
1: Ik heb deze vraag wel gesteld aan hem en dat doet hij niet.
0: Oké, dat niet. Ik kan ook een Polaroid maken natuurlijk van het bot.
1: Oh,
0: Chantal
1: ja.
0: Die zegt, ja, dit deed mijn vader ook. Na zijn dood zaten we dus met die bordjes aan die bordjes te koekeloeren. We hebben ze toch maar weggegooid. Ah, oh, geen wens gedaan. En El zegt, ach, hij doet er niemand kwaad mee. En Leonie zegt, wat zal dat bakje stinken, zeg. Godverdomme. Zou die? Ja, dat is toch uitgedroogd inmiddels, en, toch?
1: Ja, ik weet niet. Ruikt dat vies?
0: Ja, weet ik veel. Ik ga er niet meer over nadenken. Ik ben met Orwell ook wat. Als ik nog iets voor je kan draaien, zeg het me dan. Misschien iets over botten? Nee, doe maar niet.

0: Cannons, I Get Weak.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik krijg een leuk appje van Jos met een foto erbij dat hij vandaag muziek heeft gescoord op de rommelmarkt. Hij zegt, zou je voor de mensen die vandaag weer voor ons aan het werk zijn geweest of nog zijn, dankjewel, de Worker van Fischer Z willen draaien? Goed, Jos. Ja, leuk. Wat is, even kijken hoor, want ik kan niet echt inzoomen. Wat zien we hier allemaal, Rox? Fleetwood Mac, een single?
2: Fleetwood Macje. Wacht, ik ga wel gewoon inzoomen. Even kijken of mij dat lukt, want dan kunnen we...
0: Dit is Joe Jackson met die witte schoenen.
2: Bob Seger, de Silver Bullet Band. Band on the Run.
0: Leuk.
2: Nog een Fischer Z. Wat hebben we hierboven? Clouseau, daar gaat ze, singeltje. Dat is toch ook enig?
0: Dat is goed dat jij dat kan zien.
2: Ja, ik kan inzoomen.
0: Leuk.
2: Chubby Checker.
0: Heel tof.
2: Nou, het is gewoon van alles wat.
0: Het is van alles wat. Ja. En The Worker dus, vind ik leuk. Leuke plaats.

0: gouden hotbands van Kylie Minogue. Dat was zo rond 99-2000. Ik kan me dit nog zo goed herinneren. En ze had ook echt een ontzettend goed lichaam. En dan was ze, ik weet nog wel altijd dat ze deden... Oh, ze is zo oud, deden de tabloids dan. Kan je dit nog herinneren van... Oh, dat zij dit durft op 32-jarige leeftijd.
1: Maar ik wou zeggen, ze was helemaal niet
0: oud. Ze was 30 of zo. Bizar, hè? Ja. Want je wordt aangepraat.
1: Back allemaal. In the day.
0: Back in the day, gekke mensen. Emily Claire de Wild, ja, ik weet je tweede naam. Bruce Springsteen mag toch eigenlijk nooit ontbreken. Elke plaat met Bruce in je leven wordt... Een beetje beter. Elke dag, denk ik, met Bruce in je leven. En met The River maak je me extra blij. Groetjes, Martin. Nou, Martin.
1: Wat leuk.
0: Wat leuk.

0: Wordt altijd vrolijk van deze. Heb jij dat ook wel?
1: Ja, en ik kon het ook wel even gebruiken. Ja? Na zo'n brakke donderdag.
0: Oh.
1: Ah ja, nee, het was natuurlijk zo dat we vanochtend hadden natuurlijk die vergadering niet.
0: Nee, de DJ, we hebben altijd op donderdag DJ overleg. Dan bepalen we ook de topsong, wie de topsong wordt.
1: Juist. Nou, die hebben we gisteren digitaal bepaald via een digitaal polletje. Maar vandaag was er dus geen vergadering. Dat betekent gewoon even lekker helemaal niks in de planning. Dus ik werd gisteravond tijdens mijn show werd ik geappt door iemand. Van, hey, heb je misschien zin in een drankje vanavond? Ja, ik dacht, waarom niet? Dan kan het ook nog even later worden. Want er is namelijk geen planning vandaag. Maar dan kom je erachter dat als je ook al een hele tijd geen drankjes op hebt... Dan komt het ook veel harder
0: heel hard aan. Ik ben echt teut na één glas wijn altijd.
1: Oh, maar niet normaal. Ik had dus twee bakootjes op.
0: Ja.
1: En daarna een whiskytje cola op tafel. Maar dat whiskytje cola, daar kwam ik al niet meer aan toe. Nee, het was echt erg. En vandaag had ik echt de hele dag nodig om weer even bij te komen.
0: Ook een soort hemelvaart.
1: Goed, teruggekomen,
0: wens hem heel veel sterkte zometeen morgen. Ik ben er maandag weer. Alvast tot dan. Hey. Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. De Nederlander stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
13: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit de Middelburg, opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
12: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de man. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen en profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Zag commentator Gabriel Melging.
14: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van aan staan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
12: Nou, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden.

0: dit was het NOS Journaal.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
17: Goedenavond Morad en Anne. Ik ga weer met veel plezier luisteren naar jullie programma. Groetjes Robert, André uit het oost zo mooie Amersfoort.
18: Met Morad.
19: Thursday. The evening sun still lingers, golden and warm, like a promise you know you shouldn't believe, but you do, every single time. Because tonight, reason takes a back seat. Logic? Gone. Common sense? Forgotten. There's only one thing left in charge now, and it beats right here, inside your chest. Call it foolish, but oh.

I Don't Live Here Anymore, The War on Drugs op NPO Radio 2. Een hele goede avond op deze hele fijne, lekkere donderdagavond. En het is hemelvaart vandaag.

0: Hey Morad, ja, volgens mij hebben heel veel mensen die denken bij Disco Donderdag dat ze een discoplaatje moeten insturen. Maar jij zegt altijd van, als je maar op gedanst hebt, ja, en ik weet dat heel veel luisteraars gewoon houden van gitaarmuziek. Lekker headbangen, lekker in de mospit duiken. Dus die wil ik eens oproepen van, stuur zo'n lekkere headbang gitaarmuziek in. Ook omdat Morad een beetje bak is. Gewoon lekker wakker schudden. Ik geef het goede voorbeeld met Limp Bizkit en Break Stuff.
1: Hey motherfucker, it's just one of those days.
2: Oh ja. Hierdoor kom ik wel redelijk over mijn brakheid heen en ben ik op zich wel meteen wakker. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan deze lekkere track van Tiësto. Adagio for Strings, ook een hele goeie. Hoeft geen house te zijn, hè? Wat dacht je van deze? Als we het dan toch over headbangen hebben, dan zou je ook deze kunnen insturen als de disco-banger die ik zo meteen voor je mag draaien. Nog één voorbeeldje dan. September. Maar dan de Fats & Small remix. Doet het ook altijd best wel lekker, hè? Anyways, jij mag het zeggen hier op NPO Radio 2. Wat wordt die heerlijke disco-knaller waar jij op hebt gedanst in de discotheek? En dat doe je via de NPO Luister-app.

0: Alex Warren, Fever Dream. Heel veel kinderen die dromen ervan om later in een boyband of een meidengroep te zingen. Maar als je eenmaal volwassen bent, is zo'n groep toch wel minder rooskleurig dan je misschien denkt. Iedereen heeft bijvoorbeeld zijn eigen mening over de muziek. Er zijn botsende ego's. En er is altijd wel iemand die de drang heeft om solo te gaan. Nou ja, zo gaat het ook in de jaren 90 bij Escape. Een girlband uit Atlanta in Amerika. Daar scoren ze een paar hitjes, maar buiten de landsgrenzen zijn ze eigenlijk nauwelijks bekend. En wanneer Escape langzaam uit elkaar begint te vallen, denkt Groovslip Candy, ik moet voor mezelf een plan B gaan verzinnen.
1: I was like telling my group member Tiny, I'm like, yo, we gotta figure something out. Like, we can't just sit around and go broke.
2: Yeah.
1: You know, I told her, I was like, let's, you know, start going to the studio and try to write some of our own music so we can present it to the label to see what they think and see, you know, if they get our idea.
0: Ja, en een van de allereerste liedjes die zij op papier zetten, die ken je. No Scrubs, maar dat nummer dat houden ze dus niet zelf. Want je weet inmiddels naar wie dat nummer is gegaan. Ze vinden, tenminste het label vindt het liedje erg geschikt voor TLC. Nou ja, Candy hoeft niet lang na te denken over dat idee. Ze gaat meteen akkoord, want als TLC er een hit van weet te maken, stroomt natuurlijk uiteindelijk bij haar ook het geld binnen, omdat zij gewoon de songwriter is. Dat is hoe het werkt. En dat is precies wat er tot op de dag van vandaag gebeurt. En ook nu ik hem draai, gaat er een stukje Buma die kant op. Dit is TLC, met No Scrubs. I'm

0: Blues Uprising. Liewe?
1: Ja?
0: Oké, Hemelvaartsdag, een hele relaxte, rustige dag. Maar daar gaan we even wat anders van maken met de disco banger die jij hebt uitgekozen vandaag.
1: Nou ja, rustige dag. Dat verschilt misschien.
0: Oh ja, sorry. Laat ik beginnen met te vragen. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Nou, ik zit nu Max te kijken.
0: Die is aan het racen op dit moment.
1: Die zit, op dit moment is de training, de kwalificatie voor de GT3 race.
0: Oké, en hoe ziet dat eruit allemaal?
1: Goed, het regent, dus dan wordt het ook nog leuk.
0: Ja, dat geeft wat extra spanning, toch? Omdat het dan allemaal glad wordt, zeg maar, op de weg.
1: Yes, dat extra dimensie.
0: Ja, dat dacht ik. Oké, en voor het racen, overdag, wat stond er toen in de planning?
1: Hangen. Lekker niks doen.
0: Nou, dan had ik toch gelijk. Een hele rustige
1: dag. Dag. Maar...
0: Nee, ja, maar ik had het niet kunnen weten als ik het niet had gevraagd. Dat is waar.
1: Dat is een feit.
0: Ja. Liewe, maar de track die je hebt uitgekozen, die gaat ons echt wel in een hele goede sfeer brengen als we het hebben over bijvoorbeeld het weekendgevoel.
1: Ja, dat was het weekend. Hè. Als ik met het spelletje mee ga doen dat je 14e jaar je muziek bepaalt, dan kom ik uit in 1980.
0: Oh ja, dat doe je dus altijd bij... Ja, klopt. Het spelletje van Paul is dat in de middag, hè?
1: Ja.
0: Ja, de top op 14 inderdaad. Nou ja, volgens mij is het dan Donna Summer.
1: Dan is het de discoperiode, dat kwam net. En ik was ook gek op synthesizer muziek. Nou, het combineert perfect.
0: Nou, dan hoef ik eigenlijk al bijna niet te vragen welke track van Donna Summer je uiteindelijk wil horen, denk ik.
1: Feel the Love.
0: Ja, I Feel Love is dan de officiële titel. Maar ik begrijp precies waar je het over hebt.
1: Dus, dat is hem.
0: Ik ga je verrassen, Liewe. Want ik heb namelijk een versie gevonden in de map van mijn collega Emily. Ik was op zoek naar die plaat. En ik vond een versie die begint dus met de maker van de track.
1: Giorgio Moroder.
0: Ja! Die ook nog even uitlegt hoe hij deze track in elkaar heeft geflanst.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dit wordt genieten. Ik zou ophangen en de radio even een stukje harder aanzetten.
1: Ik zit er helemaal klaar voor.
2: I wanted to produce and record a song based on synthesizers. So I wanted to give you a very, very fast demonstration how I did it. Okay, so let's start with Danny. Give me a click. Okay. Rob,

0: ruzie zoals we weten. Een ruzie volgens mij die echt gewoon niet snel meer goed gaat komen. Dus al die liedjes liggen nu ergens op een plank stof te happen. En dat ziet er niet naar uit dat het album ooit nog afgemaakt gaat worden. Want, nou ja, ik vertelde je dus vorige week al over die flinke ruzie tussen deze twee mannen. En dus werd het voor Jet Rebel weer tijd om op zichzelf te focussen. En hij maakte nieuwe liedjes. En de single Changes Coming Round the Bend is daar eentje van.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Changes Coming Round the Bend.

Ibiza, zon, zee. Ah, door deze track ben ik echt weer even helemaal daar. Wat is dit een Ibiza-banger waar je u tegen zegt. Zometeen mag jij weer bemoeien met de muziek die ik ga draaien voor je hier op NPO Radio 2. Ik trek een bal uit deze ballen van Moral die hier achter me liggen. En binnen de categorie die de bal trekt, mag jij zometeen je favoriete plaat aanvragen. Golden Earring, hoef je niet aan te vragen, draai ik nu voor je.

0: Golden Earring op je favoriete zender door je speakertjes. Lekker. Maar dan is het opeens tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ah, maar welke bal uit al die ballen van Morad komt er vandaag omhoog geschoten? Het is, Anne, het is een rode bal. Het is balletje 25. Maar wat staat er bij balletje 25?
2: 25, dat is de categorie boyband.
0: Hey, oké, ik denk dat ik je daar niet voor hoef te inspireren. De allerbeste boyband ooit met het allerleukste liedje mag je...

0: is NPO Radio 2. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
14: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
13: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na

0: 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
1: We hebben gewonnen!
2: Beste moment van Daan.
3: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
1: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
0: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.

0: direct even met twee hele andere jingles dus in de uitzending. Oh god, de afgelopen nacht. Het was zo'n fijne nacht, maar dat betekent wel dat ik even de prijs moet betalen een dagje later. Maakt niet uit, een keertje brak kan gebeuren. Dames en heren.
1: De ballen van Morat.
0: En we trokken een balletje die ons vertelde dat wij op zoek zijn naar de allerbeste boyband ooit volgens jou. En het allerleukste boyband liedje wat erbij hoort. Jij mag het zeggen, wat komt er binnen in de NPO luisterapp?

0: Budapest, George Ezra. Eva Anna.
1: Hallo.
0: Goedenavond, hallo. Bestaan er nog steeds zoveel boybands als toen de tijd?
1: Klopt.
0: Nog steeds, denk je? Ik heb het gevoel dat het er veel minder zijn.
1: Een stukje minder dan toen mijn jeugd.
0: Ja, toch? Want toen had je echt... Even kijken hoor, wat hadden we toen? Toen had je Five.
1: Westlife
0: had je. One Direction.
1: NSYNC.
0: NSYNC vond ik ook een hele goeie met Justin Timberlake inderdaad. Die als enige door is gebroken solo. Maar keuzestress wel, hè?
1: Take That,
0: inderdaad. Ik liet je net ook Step by Step horen van Boys on the Block.
1: Ja, dat is net een beetje voor mijn tijd.
0: Oh, oké. Hoe oud ben je, Eva Anna?
1: 39.
0: Oké, dan hebben we ongeveer dezelfde periode meegemaakt qua boybands. Voor jou steekt er eentje wel echt ver bovenuit.
1: Dan zie ik ook, daar zijn we weer met de Backstreet Boys.
0: Ja, de Backstreet Boys. Ja, heel goed. Maar dan heb je de Backstreet Boys, maar die hadden ook zo ongelooflijk veel hits.
1: Ja. Dat ook wel keuzestress.
0: Ook daar weer keuzestress. En dat op deze hele fijne, relaxte, ontspannen hemelvaartsdag.
1: Ja.
0: Nou ja, uiteindelijk moet het er eentje worden. En volgens mij word je van alles wel blij.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Never break your heart.
0: I'll never break your heart. Kun je die ook gewoon meezingen zometeen als die draait op de radio?
1: Kun je bijna mee zingen.
0: Wat was dat die ene met I'll never
1: break your heart.
0: Ja, die. Ja.
1: Ja, die, ja.
0: Ja, ik heb hem. Ik ga hem voor je draaien.
1: Dank je.

0: Asia, Let's Love op NPO Radio 2. Als een band is het soms lekker om te experimenteren. Want ja, elke keer datzelfde trucje uithalen, ja, dat wordt een beetje saai op een gegeven moment. Dus kun je nieuwe dingen uit gaan proberen met instrumenten, met genres. En dat is precies wat U2 ook deed bij het maken van het liedje With or Without You. Maar dat gaat niet helemaal zoals gepland. Bono die vertelt hoe het zit.
1: That is one weird ass sonic adventure of a song. It's a very unusual construction, and we're trying to make this kind of psycho pop, but we missed the psycho bit. We just ended up with pop, and we'd thrown With or Without You into the trash.
0: Ja, zo rechtstreeks in de prullenbak ermee. Maar gelukkig is er een producer die wel potentie zit in, ziet in With or Without You. Hij neemt de plaat onder handen en redt het liedje. Gelukkig voor ons allemaal. Zodat U2 er een dikke hit mee kan scoren en wij hem voor je kunnen draaien op NPO Radio 2.

0: of Monsters and Men, Little Talks op NPO Radio 2. De show loopt langzaam op zijn eind. Er is nog een klein half uurtje te gaan. En dan weet je het wel, het is tijd voor...
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke avond weer. Dan neem ik

filmmarathon houden. Ja, goede tip wel van mij. En dan help ik je graag een handje met wat inspiratie. Want vanavond draait het om de soundtracks. En kies je voor optie A, dan is het tijd om samen met je partner een lift te oefenen. Dan weet je al over welke film het gaat. Hè? Je krijgt dan muziek uit de film.

Ik heb nog biertjes met hem gedronken. Groetjes uit Zuid-Oost-Drenthe. Oh, wat leuk man Arjan. En hoe is hij dan in het echt? Is hij gewoon leuk, gezellig? Heb je daarna nog iets van telefoonnummers uitgewisseld? Of hoe gaat zoiets? Wel leuk in ieder geval. Op fietsen op NPO Radio 2. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Borras Most Wanted. Vandaag hebben we een battle tussen twee soundtracks. Komen uit de films Dirty Dancing en The Lion King. Maar de grote vraag is, welke soundtrack is je favoriet? Wil je I've Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes? Dan moet je mijn optie A appen via de NPO Luister-app. Ga je liever voor Circle of Life van Elton John? Dan is het optie B. Coldplay nu op je radio. Dit is Don't Panic.

0: en Wishing Well. More That's Most Wanted, we hadden twee heerlijke tracks voor je.
1: More That's Most Wanted.
0: Allebei iets te maken met de film, namelijk de Bill Medley en Jennifer Warrens. I've Had the Time of My Life, en tegenover Elton John met Circle of Life. Maar wat willen de mensen?
2: Ja, het was vandaag echt meteen duidelijk. 85% van de stemmen gaat naar Elton John.
0: Oh, wat easy, wat makkelijk. Elton John als grote winnaar vandaag. Elton John is More That's Most Wanted. Zometeen toch wel de kers op de taart van je dag. De man waarbij je zoiets hebt van, als hij er niet is, dan ontbreekt er toch wel iets, hè? Het is misschien wel het mooiste momentje van mijn dag als ik hem altijd tegenkom hier, in de wandelgangen. Jasper de Vries presenteert zometeen Tim's Avondslot.

0: is NPO Radio 2.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 10:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Het zou eigenlijk pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
13: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
12: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. Daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
14: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
12: Volgens de VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de Britse gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid, Treating, ook op. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui, verder droog met opklaringen. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, de man die hangt boven het slot. Beneden op de binnenplaats dendert iemand van muur naar muur. springt over tafels, zwiert langs de kroonluchters, alsof de avond nog lang niet wild genoeg is. Maar gaan we het rustig aan doen? Dat is onmogelijk. We hebben een aantal bandleden die er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Wie dat zijn, je hoort het zo meteen in Tim's avondslot.
16: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
26: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement.

Welkom op je muzikale ontdekkingsreis. Dit is Tim's Avondslot.

0: tragische verhaal, volgens Eddie Vedder van Pearl Jam, over een jong meisje met een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld de dyslexie, en die eigenlijk door haar onwetende ouders dan emotioneel en fysiek wordt mishandeld. Ja, tragisch verhaal, maar compleet Pearl Jam, die blinkt daar natuurlijk wel in uit. In het tragische verhaal dan heel mooi vertalen naar prachtige muziek. En daar zitten we hier voor natuurlijk, hè.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja. En de slotheer zelf is er niet. Daarom is de waarnemend slotheer hier. Mijn naam is Jasper. Hoi, Tim is eventjes een avondje vrij. En hoe kom ik nou met Coldplay? Maar ik hoorde net zojuist bij Morad Coldplay voorbij komen. Dus dat zat waarschijnlijk nog in mijn hoofd. Maar we genoten juist eens van Pearl Jam en Daughter. Hey, het is weer Hommeles in Loosdrecht. Tim heeft daar de afgelopen avonden zich toch ook daar toch een beetje toch wel terecht kwaad over gemaakt. Ik noem het maar de ellende, de oprellen, de rellen rondom het asielzoekerscentrum daar. Brandstichting heeft daar een hoop losgemaakt. Vanavond zijn er weer honderden demonstranten die zich in Loosdrecht hebben verzameld om te protesteren. Politie is daar massaal aanwezig. Maar wat ik erg mooi vond, en gisteren was dat ook een beetje in gang gezet, ook hier al melding van gemaakt. Hè. Vandaag ging het ook helemaal los op onder andere LinkedIn, de hashtag kaartjesregen. En waarin dan wordt opgeroepen om het COA-personeel en de vluchtelingen in Loosdrecht een hart onder de riem te steken door een kaartje met lieve woorden te sturen. Dus nou, hou je vooral niet in, zou ik zeggen. En lieve woorden zijn altijd welkom. En wij omarmen alleen maar lieve dingen hier vanavond. Gewoon even geen gezeik. Ik wil gewoon geen narigheid. We hebben Hemelvaartsdag gehad. Het is bijna weekend. Ik wil

0: Ja, het klinkt heel raar, want het is natuurlijk Avro Tros. Het is al, de Tros is al een tijdje niet helemaal meer officieel Tros. Maar dit gevoel, dit is echt, ja, dit is heel nerdig wat ik nu heb, maar dit is jaren 80 Tros. Dit,
1: Radio.
0: Dit. Als ik dan Brian Ferry hoor. En dan zit ik eventjes te gluren in wat Tim allemaal verzamelt. Ik weet, Tim is ook ook zo'n retro-nerd die allerlei radiodingen spaart en allerlei oude Tros vormgeving bevindt, dan vind ik het ook fijn. Zeker als ik dan Brian Ferry mag draaien, Let's Stick Together. Ah, ja, dat is lekker. Nou, dat is het warme gevoel van Tim's avondslot. Met het mooi nieuws van vandaag, vond ik opmerkelijk nieuws. Madonna, Shakira en BTS, die gaan de halftime show in de rust van de finale van het WK voetbal dit jaar verzorgen. Ach, het is natuurlijk in de Verenigde Staten, dus er moet natuurlijk weer een showtje van gemaakt worden natuurlijk. Hè? Ja, nee, logisch. En het werd ook wel op een leuke showmanier aangekondigd, vond ik dat ook wel. Coldplay-zanger Chris Martin, die meldde zich online met een hele leuke video met mijn helden. Elmo, Cookie Monster van Sesamstraat en ook Kermit en Miss Piggy van de Muppets, die waren van de partij om officieel melding te maken van het heugelijke feit.
2: Madonna! Yeah, Elmo loves Madonna!
3: That is a fantastic idea.
2: Thank you.
4: What about BTS? Butter, my favorite song, and cookie ingredient.
3: That's a brilliant idea.
0: Nou, en ik hoor al de sponsor die dan de koekjes nog eventjes mag aanprijzen natuurlijk in de halftime show. Ja, als je een beetje commercieel bent, dan zit er iemand waarschijnlijk al met de calculator klaar. Die gaan we gaan verdienen. Ja, laat dat centje verdienen. Lekker.

Het levert toch in een waanzinnig heerlijk muzikaal tijdperk, waarin de soul weer gelukkig weer omarmd wordt door dames als Olivia Dean, Doray. En ook deze dame heeft de soul gevonden, hoor, Shanna Spyro. Material Lover, gisteravond was ze nog in de uitverkochte theater in Dublin. En daar werd dan weer de vergelijking weer met Amy Winehouse gemaakt. Daar komt ze ook weer niet vanaf. Nou, het is gewoon Shanna Spyro, mensen. En zometeen komt het weer op je pad. De karaktertrek, die gaan we kiezen. Jij vraagt een liedje aan, maar ik kies hem uit. Ja, het is eigenlijk heel erg simpel. Ik stel je gewoon een paar vragen. Het antwoord op die vragen zegt iets over jouw karakter. En zo komen we dan tot een custom-made song. Zoals we het zo mooi kunnen verkopen natuurlijk. De karaktertrek, zo doet hem. Zo spelen we hem altijd iedere avond hier in Tim's avondslot. En je kunt er ook nog iets mee verdienen. Los van dat nummer natuurlijk. Uiteraard staat er ook nog iets anders op het spel. Namelijk Tim's avondslot, sleutelhanger. Valt zomaar hier te winnen. Dus als je zegt van, ik ben wel eens eventjes nieuwsgierig om eens eventjes goed geanalyseerd.

leven toch in een waanzinnig heerlijk muzikaal tijdperk, waarin de soul weer gelukkig weer omarmd wordt door dames als Olivia Dean, Doray. En ook deze dame heeft de soul gevonden, hoor. Shanna Spyro. Material Lover, gisteravond was ze nog in een uitverkochte theater in Dublin. En daar werd dan weer de vergelijking weer met Amy Winehouse gemaakt. Daar komt ze ook weer niet vanaf. Nou, het is gewoon Shanna Spyro, mensen. En zometeen komt het weer op je pad. De karaktertrek, die gaan we kiezen. Jij vraagt een liedje aan, maar ik kies hem uit. Ja, het is eigenlijk heel erg simpel. Ik stel je gewoon een paar vragen. Het antwoord op die vragen zegt iets over jouw karakter. En zo komen we dan tot een custom-made song. Zoals we het zo mooi kunnen verkopen natuurlijk. De karaktertrek, zo spelen we hem altijd iedere avond hier in Tim's avondslot. En je kunt er ook nog iets mee verdienen. Los van dat nummer natuurlijk. Uiteraard staat er ook nog iets anders op het spel. Namelijk Tim's avondslot, sleutelhanger. Valt zomaar hier te winnen. Dus als je zegt van, ik ben wel eens eventjes nieuwsgierig om eens eventjes goed geanalyseerd te worden. Muzikaal gezien. Ja, dat kunnen we zo meteen voor je gaan doen. Ik zet hier een sofa voor je klaar. Jij mag rustig gaan liggen. Ik heb mijn aantekenblok. Ik stel vragen. Ik luister. Ik knik af en toe. Het enige wat jij eventjes hoeft te doen is je te melden via de NPO Luister-app. Heel erg simpel. Zo is het leven.

0: beetje huisorkest, hè? Acte aan de Munnik hier op 2, niet of nooit geweest.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, Michelle van Heusden, hi, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Ja, je mag op de sofa even plaatsnemen. Ga maar even rustig liggen.
2: Ik ga even rustig liggen.
0: Ja, ja. Zo, adem even in.
2: Ja.
0: Uit.
2: En uit.
0: Ja. Hé, hey, Acte aan de Munnik draaide ik. Volgens mij is dat wel... Is dat een guilty pleasure voor jou? Of wat, hoe moet ik dat inschatten?
2: Nee, daar kom ik gewoon openlijk voor uit... dat ik daar echt ontzettend fan van ben. Ja, absoluut.
0: Er is ook weinig guilty aan Acte aan de Munnik. Dat is
2: weinig guilty.
0: Sociaal geaccepteerd dat gewoon goed is.
2: Absoluut. Ja. En ik ben ook wel heel blij dat we samen zijn.
0: Ja. En als ik jou verder een beetje mag duiden qua muziek... Hoe zou je jezelf willen typeren qua muziek?
2: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Want ik zeg altijd van, als je naar mijn afspeellijst kijkt op Spotify... dan staat er echt, nou ja, dat begint bij Acte aan de Munnik, Bluff, Nothing But Thieves... ben ik ook heel fan van, maar echt Foo Fighters, Nickelback, Pearl Jam. Nou, dat is een beetje de range waar ik echt heel veel van hou. Dus ik kan niet zeggen dat ik één... specifieke artiest nou ontzettend leuk vindt, maar dat zijn er meerdere.
0: Ik luister aandachtig. Ik begin al langzaam een beetje beeld te krijgen, maar hoe zouden vriendinnen jou omschrijven?
2: Nou, vriendinnen zouden mij denk ik omschrijven als... ik ben een vrij positief persoon.
0: Positief,
2: dus ik lach altijd heel veel.
0: Ja.
2: Dus ik lach altijd heel snel om de grapjes van andere mensen. Ik denk dat ze me daarom ook wel leuk vinden, zeg maar. Ik ben altijd wel ondernemer. Dus ik vind het altijd wel leuk om er lekker op uit te gaan, op pad te gaan. Ze daarin ook mee te nemen. Dus ik denk zo wel een beetje.
0: Ja. Nou heb ik geen glazen bol, maar ik zie wel de kleur roze om je heen hangen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Hoe zit dat?
2: Dat heb je goed gezien, ja. Wij verwachten in september een meisje.
0: Oh, dus, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dus ik denk dat je daar die roze kleur vandaan ziet komen.
0: Roze hartjes zie ik.
2: Ja, roze hartjes. Ja. Klopt, inderdaad. Ja, nee, daar zijn we heel blij mee.
0: Oké. Nou, ik denk dat ik inmiddels wel een klein beeld heb...
2: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Omschrijf ik twee vriendinnen, de roze hartjes, de muzikale meter die we een beetje zo langs elkaar kunnen leggen. Ja, dan kom ik op het volgende uit.

0: Ja, Michelle?
1: Ja?
0: Dat was hem voor jou.
1: Dankjewel.
0: Ja, en nu heb je waarschijnlijk een groot vraagteken, of niet?
1: Nou, ik ben wel benieuwd waarom
0: dit niet
1: uitgekozen, inderdaad.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, alles... zeg bij jou gewoon, de zon die gaat gewoon scheiden. Waar jij verschijnt, weet je, als vriendinnen al zeggen... je bent altijd vrolijk, altijd positief, je lacht erg snel. Ja. Jij geeft gewoon energie. Je krijgt gewoon van jou enorm veel energie. Je bent gewoon eigenlijk een lopende batterij... waar gewoon echt voortdurend gewoon... waar ik even met een snoertje gewoon even kan opladen. Zo, daar ben ik ook weer helemaal bijgeladen, als volgens mij. Als ik met jou aan tafel heb gezeten of je even hebt gesproken... dat gevoel krijg ik heel erg. En ja,
1: ja
0: en
1: ik, dat vind ik lief.
0: En dan ook het gevoel dat je denk ik nu gaat doorgeven natuurlijk aan je dochtertje die eraan zit te komen.
1: Zeker, dat hoop ik wel, ja. Daar ga ik alles aan doen.
0: Ja, joh. Die komt stuiterend eruit zetten volgens mij in september, hoor.
1: Ja. Nou, ze is al aardig aan het bewegen in mijn buik. Dus ik denk inderdaad dat het een stuiterbal wordt.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet erg.
0: Maar ja, kun je er iets mee als karaktertrek?
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ja, ik heb er nog niet zo, met dit nummer zo over nagedacht. Maar je hebt me aan het denken gezet, dus dankjewel.
0: Ja. Nou, misschien wordt het het lijflied ook voor je dochtertje. Wil je niks natuurlijk gelijk verplichten, maar voor de muzikale opvoeding kunnen de Beatles natuurlijk sowieso nooit kwaad, hè?
1: Precies, je hebt me op ideeën gebracht.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik wens je alvast heel veel sterkte ook met natuurlijk ook de laatste loodjes op een gegeven moment richting het uiteinde van de zwangerschap. Maar dat er een fantastische mooie jonge dame op de wereld gaat worden gezet. Maar ik ben ervan overtuigd met zo'n energieke moeder dat helemaal goed gaat komen. En je krijgt van ons ook de Tim's Avondslot sleutelhanger.
1: Nou, wat leuk. Dankjewel.
0: Hé, hey, en ik wens je een mooie avond.
1: Een fijne uitzending nog.
0: Joe. Ja, en als je ook zegt van nou, ik wil ook wel eens keer eens eventjes hier muzikaal geanalyseerd worden, een karaktertrek opgedragen krijgen en een prachtige sleutelhanger verdienen, stuur je eventjes nu gewoon karaktertrek via de NPO Luister-app.

0: Tim's avondslot. Ik mag vanavond eventjes op het magische slot passen hier. Tim, avondje vrij, Jasper hier. Maar ik moest wel eventjes van Tim iets heel duidelijk even stellen. Hij zei, ja, ik heb een nieuw spel bedacht. Dat ga je niet verzieken, jongen. Dat ga je heel goed uitvoeren.
1: Kreeg ik als instructie mee.
0: De druk is hoog. We gaan zo meteen namelijk de Deep Dish Popquiz spelen. Een popquiz waarbij je drie vragen over je favoriete artiest goed moet beantwoorden. Lukt je dat, dan mag je een plaat van een album van die artiest kiezen die je normaal gesproken nooit hoort op de radio. Nou, binnenkort hebben we al twee dagen, dan gaan we dat sowieso ook doen. Heel veel van die nummers draaien. Maar dit is jouw kans. Wil je meedoen? Heb je zoiets van, ja, dat lijkt me leuk. Kom maar door. Stuur maar eventjes popquiz in de NPO Luisterapp. Dus gewoon even popquiz en dan even je favoriete artiest erbij zetten. Dan weten we vast een beetje in welke hoek we moeten zoeken. Dan kunnen we heel snel wat moeilijke vragen gaan verzinnen. Eens kijken hoe jij dat vanaf gaat brengen. Of je het gaat lukken.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
14: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Youfone.

0: ze hebben het wel geprobeerd, die gasten van Fun Loving Criminals, om net zo laag te praten en te zingen als Barry White zelf. Moet je nooit proberen. Ik ga het ook niet doen. Gaat je nooit lukken.
1: Eén artiest. Drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: Ja, vorige week was de première hier in Tim's avondslot van deze quiz. Uiteraard natuurlijk uit het brein van Tim, die er vanavond niet is. Maar ik mag dit meesterwerk gaan voortzetten. De quiz is als volgt. Kijk, hij legde me aan me uit. Kijk, je hebt gewone pizza en je hebt deep dish pizza. Dus je hebt gewone hits en je hebt albumparels. Echt dat je denkt... Nou ja, we hebben een kandidaat die strijdt voor de albumparel... die je normaal gesproken niet zo snel op de radio hoort. En we noemen het daarom de Deep Dish Popquiz. Drie vragen die gaan op je afgevuurd worden. En in dit geval Ans van Mooijekind. Hi, Ans Mooijekind.
2: Hallo.
0: Hi, hi, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Drie vragen ga ik zo meteen naar je stellen. En die worden steeds moeilijker. En als je... dat komt goed, Niet in paniek raken, blijven ademhalen. Als je ze nou alle drie goed hebt, dan gaan we genieten van die ene parel waarvan jij vindt dat die echt weer eens een keer gedraaid moet gaan worden. En welk nummer is dat?
2: Just to be close to you. En dan de live uitvoering van de double LP Commodores Live uit 1977.
0: Ja, dat is echt wel liefhebbersmateriaal inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, absoluut. Dus daar gaan we voor strijden. Is het je allemaal duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, dan gaan we beginnen.
1: Vraag 1.
0: Hey, luister goed. De Commodores hebben jarenlang muziek uitgebracht bij een bekende Amerikaanse platenmaatschappij in het soulgenre. En wat is de naam van dat bekende platenlabel?
2: Motown.
0: Motown.
1: Vraag 2.
0: De Commodores die hebben eind jaren 70 in een bekende film gespeeld samen met Donna Summer. Hoe heet die film?
2: Oh, kan dat zijn Thank God It's Friday?
1: Vraag 3.
0: Ja, dit is ook wel een goeie. Voordat de Commodores heten, hadden ze eigenlijk eerst een andere naam. Wat was eigenlijk de oorspronkelijke naam voordat ze zichzelf de Commodores noemden?
2: Oh, nou, dat vind ik moeilijk, maar misschien de Mean Machine?
0: Wat wou je zeggen?
2: De Mean Machine? Oh, dat klopt zeker niet.
0: Je mag het nog één keer zeggen.
2: De Mean Machine?
0: Die laatste is dan niet goed.
2: Oh, dat is jammer.
0: Je ging zo lekker, Thank God It's Friday, die film had je goed. Motown, een platenlabel inderdaad waar ze bij zaten, had je hartstikke goed. Maar ze heette eigenlijk de Jays.
2: Oh, nee, ja, dat had ik nooit geweten.
0: Nee, ja, die zijn ze ook vergeten, want ze hadden zoiets van, nou, we gaan onszelf de Commodores noemen. Dat is misschien, dat is misschien beter. Hey, dan gaan we niet die parel doen, maar dan gaan we een hit van ze draaien.
2: Nou, vind ik ook fijn hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ook niet echt een straf dit.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: een keer 10 juli? Nee?
1: Nog steeds niet, hè? Schiet maar niet op. Het is 14 mei. Het duurt nog wel eventjes voordat het nieuwe album van de Rolling Stones eraan zit te komen natuurlijk. Met Paul McCartney die mee gaat doen. Robert Smith van The Cure. Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Wat een feest. Nou goed, nog heel even rustig. Over rust gesproken, ik ga je iets rustgevends eventjes geven om te delen. Het is namelijk niet goed om je te laten betoveren door dromen. En vergeten te leven. Ja, het is zomaar een wijsheid over het leven. En ik ga er zo meteen nog een aantal van die heerlijke tegeltjes wijsheden aan toevoegen.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: Radio 2.

0: De lekkere energieke klanker van Sommieu, Dark Before the Dawn.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, over het leven, hè, zijn er heel veel wijsheden gedeeld door een flink aantal knappe koppen. Zei Oscar Wilde niet ooit eens een keer: leven is het meest zeldzame op de wereld. De meeste mensen bestaan meer niet. Zo, dan weet je ook weer even waar je staat. Of Albert Einstein, hij zei bijvoorbeeld: er zijn slechts twee manieren om te leven. Eén alsof niets een wonder is, en de ander alsof alles een wonder is. Ja. Niks tegen te brengen. Ja, en ook in de muziek zijn de muzikanten die strooien met wijze levenslessen. En iemand die dat oprecht en puur naar mijn mening kan doen is niemand minder dan Beth Hart, die toch ook wel de donkere kanten van het leven nou heeft gezien, en nog steeds wel, en dat prachtig weet te vertalen naar hele mooie muziek. Een juweeltje, in dit geval, wat gaat over persoonlijke transformatie, zelfontdekking en het heroveren van je eigen onafhankelijkheid. Eigenlijk komt het allemaal tezamen. Learning to live, living to learn. Dat geeft eigenlijk aan dat je in een voortdurend proces zit. Hè? Het herstel en het leven ontdekken, dat gaat eigenlijk stap voor stap, waarbij je elke hindernis recht in de ogen moet kijken.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Learning to Live.

staat me aan te kijken hier in de hoek. Ik ben er ook wel een beetje bang van. Verzoekingmonster staat hier echt te loeren. En hij heeft trek. Honger, hoor ik de hele tijd hier in die hoek. Hij wil een lekker liedje hebben. En dus wat moeten we hem gaan voeren? Welk liedje moeten we absoluut eventjes aan het verzoekingmonster geven? Gooi jouw verzoek even over de heg heen via de NPO Luisterapp. En ja, rustig. Er komt zo een verzoekje aan. Rustig.

0: is ook toevallig. Ik start Calling Elvis in, van Dire Straits. En ik zie een appje binnenkomen van Iels. Die zegt, ja, we zijn op de terugweg van Amsterdam naar Drenthe bij concert van Dire Straits Experience geweest. Kun je nog een nummertje draaien van Dire Straits? Nou, die vinken we af.
1: Bel of app je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, dat is maar de vraag of het verzoekie monster het een lekkere hapklaar brokje gaat vinden. Jiska, hi.
3: Hey, hallo.
2: Jasper. Hi, hallo. Jij kan niet kiezen.
3: Ja. Ja, ik had gekozen voor Scar of Innocence.
2: Oh, je hebt toch een keuze gemaakt inmiddels.
3: Ja, het was wel een moeilijke, want het zijn natuurlijk twee echt geweldige nummers. Maar ja, ik heb uiteindelijk toch een keuze kunnen maken.
2: Ja, twee singles zei je, want er zijn twee singles uit Van Voltes, ja. De gekke Nederlandse band. Ik noem het altijd maar een beetje de reïncarnatie van Tom Petty, want Dave, die zanger, die heeft er heel goed aan geluisterd natuurlijk. Ik weet ook dat hij daar een groot fan van is.
3: Ja.
2: En ja, het is iets van, nou, kom aan, slinger die maar eens eventjes lekker aan.
3: Ja, precies. Zo'n band verdient natuurlijk wel een goed podium, hè?
2: Nou ja, dan zullen we ze het podium gunnen dan bij deze?
3: Ja, is goed.
2: En ik kijk ook even naar Verzoekie Monster. Ja, lekker. Oké, nou die vreet hij wel. Ja.
3: Kijk, mooi, die is goed gekeurd.
2: Ja, die is goed gekeurd door Verzoekie Monster, hoor. Die is weer even braaf.
4: Ja, braaf. Top. In je hoek, in je mand, nu. Klaar.
2: Oké. En geniet er lekker van, hè.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Jeff Special en de nieuwe, daarvoor de nieuwe van Voltage. En is hij nou nu een keer klaar?
2: Snack time! Dat
1: beest is ook onverzadigbaar, hè? Ongelooflijk. Nou ja, ik geef hem nog iets heel kleins en dan is het wel klaar, hoor. Wat mij betreft, ja, een heerlijke uitsmijter hier in Tim's Avondplot. Van een dame die dit jaar aan het tour is. En dat vind ik wel leuk. Met onder andere Chaka Khan. Ja, echt... 81 lentes jong is ze. Gladys Knight, maar still going strong in de Verenigde Staten. Druk aan het toeren. Ik moet kaarten hebben daarvoor. Zo'n icoon moet je toch nog een keer aan het werk zien.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Middernacht, het begin van vrijdag 15 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling bij een strand aan de westkust, een van de weinige plekken op het bergachtige eiland waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon, verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en